0: Zes uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Vooruitpolitica Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat de partij de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
1: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
0: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat als gedeputeerde, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels. Zij wil gewoon blijven samenwerken. De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. En in het totaal aantal verplaatsingen is de elektrische fiets al belangrijker dan het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, het adviesorgaan voor het fietsbeleid. En de gebruikers van elektrische fietsen zijn niet langer alleen oudere mensen, zegt Wouter Baert van Fietsberaad.
2: Wat we vooral zien is waar dat die fiets vroeger alleen door ouderen werd gebruikt, is dat elk jaar een beetje opgeschoven. En zien we nu dat eigenlijk die elektrische fiets nagenoeg in alle leeftijdsklassen is doorgebroken. Mensen zien fietsen, doet ook andere mensen fietsen. Dus we hebben wat dat betreft in Vlaanderen de voorbije jaren grote stappen vooruit gezet.
0: De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Dat is beslist na een gesprek met de verhuurder, zegt de Spaanse omroep. De vrouw woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu dus terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen. En dat voor de komende 8 jaar. De vrouw werd de voorbije dagen het symbool van het protest tegen de woningcrisis in Spanje. Tienduizenden mensen kwamen daarvoor op straat. De Spaanse regering zit vandaag samen om maatregelen uit te werken om de woningnood te verlichten. Sport. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olise besliste de match 3 minuten voor het einde. Volgens aanvoerder Youri Tielemans zat er dus een beter resultaat in.
3: We moesten gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen en dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
0: In de groep van België is Frankrijk nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Turkije is de volgende tegenstander van de Rode Duivels komende vrijdag. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm. Maxima van 24 tot 29 graden. Morgen blijft het nog warm, soms met mooie opklaringen. Tot 28 graden dan. Morgenavond wel kans op regen. Op donderdag klaart het opnieuw op vanuit het westen. Het wordt dan wel koeler, nog tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker.
5: Ja, en de zomer die geeft vandaag nog eens alles. En wij gaan gewoon hetzelfde doen. Het is 5:04. Een heel goeiemorgen.

Bijna 30 graden wordt het straks. En Antonio Carlos Jobim deed er zelfs nog een paar bij met zijn Sinfonia da Alvorada door het São Paulo Symphony Orchestra. En nu we toch in Brazilië zijn, gaan we meteen ook even langs bij Heitor Villa-Lobos.

0: Nelson Freire met Alendo do Caboclo van Heitor Villa-Lobos. Gisteren zat er een grote meneer van de Vlaamse literatuur aan tafel bij Pompidou, Stefan Hertmans. Hij kwam zijn nieuwe boek voorstellen, Smeltwater en Middagzon. Hij noemt het zelf zijn journalen, want het zijn allemaal dagboekaantekeningen die hij tussen 1990 en 2000 neerschreef. En hij deed dat overal, in schriftjes, op zijn computer, af en toe zelfs op de achterkant van de krant. En hij schrijft over ja, alles, over zijn lief, over zijn vrienden, maar evengoed over het nieuws, muziek, soms diepzinnig, soms zwartgallig. En een van die aantekeningen viel Chantal Patin gisteren meteen op.
1: Ik haal er even een quote bij van je moeder, Stefan. En nadat ze in 81 jouw eerste boek had gekregen, dan zegt ze, jongen toch, ik had je toch grootgebracht om gelukkig te worden. Dat is zo mooi.
2: Ja, mijn moeder zag plots die hele melancholie. En dat was voor haar wel een schok, ja. Er staat weinig over mijn moeder in, maar de dingen over mijn moeder die erin staan blijven wel bij natuurlijk. Ik schrijf ook op een bepaald moment heel eerlijk over de schaamte over de moeder die je hebt als jongeling. Hè? Dat je daar wil van losmaken van je moeder. En hoe je dan uiteindelijk moet, als je rijper bent en ouder bent, moet leren zien dat het eigenlijk een ongelooflijk sterke, verstandige vrouw was op haar manier. Mm-hmm. Dat je moet zo volwassen worden om te zien wie je moeder werkelijk was. Mm-hmm. Daarvoor moet je misschien zelf kinderen krijgen, ik weet het niet.
0: Stefan Hertmans, gisteren in Pompidou. Zijn nieuwe boek heet Smeltwater en Middagzon. Mooie titel. Het boek is uit bij de bezige bij en het hele gesprek kan u altijd herbeluisteren op VRT Max.

Jupiter van Antoine Forqueray door luitist Thomas Dunfort en clavecinist Jean Rondeau. En Jean Rondeau speelt vanavond op het festival van onze collega's van Musique 3, een beetje te vergelijken met ons Clara Festival. Maar daar moeten wij nog heel lang op wachten. Gelukkig is er eerst Iedereen Klassiek. Volgende maand op zaterdag 31 oktober nemen wij heel Brugge weer over. En het programma staat sinds gisteren online, dus ga dat zeker eens checken op VRT Max. En ja hoor, 's morgens beginnen we weer met een grote zangstonde, Zot van Bach. Iedereen mag komen meezingen. En met een beetje geluk klinkt dat dan ongeveer zo.

Openingskoor uit Bachs kantate Liebster Gott, wenn werd ich sterben door Collegium Vocale Gent. En als u ook zo zot van Bach bent, kom dan zeker mee zingen op zaterdag 31 oktober, want dan is het dus tijd voor Iedereen Klassiek in Brugge. En het is de laatste editie, dus nog een extra reden om zeker te komen. Het volledige programma vindt u op VRT Max en vanaf donderdag kan je ook tickets kopen.

0: Een fris windje, dat zullen we straks als het zo warm wordt goed kunnen gebruiken. En dat was de finale uit de Serenade voor Blazers van Antonín Dvořák. En het is 6:30. Toon Janssens, wat zit er deze ochtend vooraan in het nieuws?
1: Jeannie Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat de partij de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie terug te geven, maar dat is ze niet van plan. De provincie Antwerpen dreigt zo onbestuurbaar te worden, want het provinciebestuur heeft dan, met Vooruit en N-VA, geen meerderheid meer. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Dat is beslist na een gesprek met de verhuurder. De vrouw woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen met haar pensioen, omdat die onlangs fors werd verhoogd. Ze werd het symbool vervolgens van de woningcrisis in Spanje. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels nipt verloren van Frankrijk met 0-1. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijk spel. Tot ja, de Franse stervoetballers invielen. Michael Olise scoorde 3 minuten voor het einde en dus was het 0-1. En dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm met maxima van 24 tot 29 graden of lokaal zelfs 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Verwonderd.

K-Dress Dance, toneelmuziek van Jean Sibelius uit Belshazzar's Feast door het BBC Symphony Orchestra. En dit kwartet staat binnenkort op het podium van Flagey. Quatuor et Ben. Ze namen de afgelopen jaren alle strijkkwartetten van Beethoven op. En dit seizoen brengen ze die ook live in Brussel. Alle 16 kwartetten verspreid over 3 concerten. En dit zijn ze alvast met een deel uit nummer 8. Een van Beethovens Razumovsky-kwartetten.

Het Allegretto uit het achtste strijkkwartet van Ludwig van Beethoven door Quatuor Ebène. En voor de rest moet u binnenkort in Flagey zijn, want daar brengen ze alle strijkkwartetten van Beethoven tijdens het weekend van 20 november. Vrijdag, zaterdag en zondagavond. Kwestie van al een beetje op te warmen voor het Beethovenjaar.

Sopraan Giulia Semanzato met haar handen aan het spinnenwiel, maar met haar gedachten bij haar grote geliefde Faust. In Gretchen am Spinnrade, een lied van Franz Schubert.

Een concerto voor Viole d'Amore van Antonio Lotti door hoboïst Albrecht Maier en het New Seasons Ensemble. En oh Romeo, Romeo, waarom zijt jij Romeo? Het zijn legendarische woorden van Shakespeare, maar zet ze op muziek, muziek, voeg er een orkest aan toe en een flinke dosis Franse romantiek en je krijgt Romeo et Juliette van Charles Gounod. De opera gaat vanavond in première in de Munt. En Romeo heb ik niet gevonden, maar Marc Janssens gelukkig wel en hij komt zo meteen even langs voor een spoedcursus Gounod.

0: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het aantal mensen die ziek thuis blijven van het werk daalt in de privésector. De vrouw die het symbool werd van de woningcrisis in Spanje mag terug naar haar appartement. En de Rode Duivels verliezen nipt van Frankrijk in de Nations League. Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt het HR-bedrijf Securex, dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Nina Verhagen, wat zeggen de cijfers precies?
1: Dat er een daling is in alle categorieën, zowel korte als middellange en lange afwezigheid. De grootste uitschieter zit er bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Daar is zelfs een daling van 11%. En ook de korte afwezigheid, dat is minder dan een maand, die daalde fors. Al kan dat te maken hebben met een lichter griepseizoen. Nu, Securex wijst op het effect van bepaalde federale maatregelen, dus van minister Van den Broeke, waardoor zowel werkgevers als ziekenfondsen ziek personeel nu beter opvolgen en sneller kijken naar wat iemand wel nog kan. Er is wel één kanttekening. Op een gemiddelde werkdag zat in de eerste helft van dit jaar nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan één jaar thuis. Daar is de daling van de cijfers het kleinst.
0: Dankjewel, Nina. Vooruitpolitica Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat de partij de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
2: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik, lees ik, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
0: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat als gedeputeerde, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels. Zij wil gewoon blijven samenwerken. De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, het adviesorgaan voor het fietsbeleid. Voor woon-werkverkeer fietsen we al meer met een elektrische fiets dan met een gewone, zegt Wout Baart van Fietsberaad.
3: Mensen gaan door het gebruik van die elektrische fiets ook veel grotere woon-werkafstanden afleggen. Dat is uiteraard zo voor de elektrische fiets ten opzichte van de klassieke fiets. Maar er is nog meer het geval voor de speedpedelec. Die doet mensen nog veel verder fietsen. En ook vooral vrouwen. Verplaatsingen kunnen dubbel tot vierdubbel zo lang zijn.
0: In Frankrijk leggen ambtenaren vandaag massaal het werk neer. In bijna 200 steden zijn er protestmarsen en wordt er gedemonstreerd onder meer omdat de benzineprijzen erg hoog zijn en de Franse regering deze week nieuwe besparingen zal aankondigen. Meer uitleg van correspondent Frank Renaud.
4: De stakingen en demonstraties komen op een gevoelig moment. De Franse regering presenteert deze week de begroting voor volgend jaar en er komen nieuwe bezuinigingen aan. Tegelijkertijd is de benzineprijs, net als in andere landen, tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft. Daarom zijn er vandaag in heel Frankrijk acties, stakingen en demonstraties. De deelnemers eisen boven alles hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. En daar kan de regering wel eens gevoelig voor zijn. Over ruim 6 maanden zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk en niemand wil de kiezers nu te veel tegen de haren instrijken. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. Ook de politie doet mee en eist hogere lonen. En opvallend, brandweermensen staken al een paar dagen en gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
0: En ook in Frankrijk zijn 164 mensen opgepakt tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. In en rond Parijs blokkeren de scholieren al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Er waren ook al protesten in Marseille, Lille en Sedan. Op verschillende plaatsen leidde dat tot geweld. Er vielen al 27 gewonden, daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken rechtvaardigt niets het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de Onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van middelbare scholen. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Haar uitzetting heeft de voorbije dagen tot groot protest geleid in verschillende Spaanse steden. Katrien van der Schot, wat weten we intussen?
1: Wel, Mari Carmen is het symbool geworden van protest tegen de woningcrisis. Ze woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen, omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen, en dat voor de komende 8 jaar. De Spaanse premier Sanchez staat steeds meer onder druk om ook een structurele oplossing te vinden. Zijn regering wil vandaag een nieuw woondecreet voorleggen met dringende maatregelen voor al wie lijdt onder de huizencrisis, dat zei Sanchez gisteravond.
5: Para aliviar la emergencia habitacional que sufren tantas personas en España.
1: Ja, de vraag is of dat volstaat om de woede te bedaren. In Barcelona en Sevilla kwamen gisteravond duizenden betogers op straat. En het tentenkamp op de centrale Puerta del Sol in Madrid wordt steeds groter.
0: Katrien van der Schoot, dankjewel. Sport. De Rode Duivels hebben in de Nations League op de valreep verloren van Frankrijk met 0-1. Een verslag van Peter van den Bemt.
6: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Douay een paar keer, Akliouz en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon. Met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk. Met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels. Maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen. Met de 0-1 dus van Olise. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
0: Volgens aanvoerder Jurie Tielemans hadden de Duivels op zich wel een goede match gespeeld.
7: We moesten gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen en dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
0: In de groep van België is Frankrijk nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm met maxima van 24 tot 29 of lokaal zelfs 30 graden. Morgen blijft het nog warm met soms mooie opklaringen tot 28 graden dan. Morgenavond wel kans op regen. Donderdag opnieuw opklaringen vanuit het westen. Het wordt dan koeler tot 22 graden. Voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim in de privésector gedaald. Daarmee begon dit nieuws. In de eerste helft van dit jaar ging het om een daling van bijna 7%. Wel vooral bij mensen die minder dan een jaar thuis zaten. Bij de werknemers die al meer dan een jaar thuis zitten, is de daling het kleinst. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker.
9: Goedemorgen, het is 7:08. Tijd voor een beetje drama. Kostuumdrama met veel te strakke corsetten, veel te lange blikken. En vooral met de enige echte Mr. Darcy.

Ik zag ze zo weer over de heuvels rennen. Elizabeth Bennet en Mr. Darcy in de BBC-reeks Pride and Prejudice met muziek van Carl Davis. En van het ene legendarische liefdespaar gaan we naar het andere, want vanavond gaat in de munt Romeo et Juliette in première, een van de bekendste operas van Charles Gounod. Maar wat moeten we nog over hem weten? Ik vraag het zo meteen aan Mark Janssens.

0: Janine Jansen en Antonio Papano met het Andante de Cello Sonate van Sergei Rachmaninov. Espresso. Een balkon in Verona, twee verliefde tieners uit rivaliserende families en een afloop die we allemaal kennen. Al meer dan vier eeuwen blijft Romeo en Julia inspireren. En ook de Franse componist Charles Gounod viel ervoor. In 1867 maakte hij er zijn Romeo et Juliette van. En die opera gaat vanavond in première in de Munt. Romeo, o Romeo. Mark Janssens, goedemorgen.
1: Goedemorgen, een verliefde tiener ben ik al lang niet meer.
0: Nee? Ik wil jou gerust wel eens een serenade komen brengen, hoor. Maar niet nu, want Mark, ik wil het heel graag met jou over Charles Gounod hebben. Want ik moet zeggen, die naam die valt hier eigenlijk op Clara niet zo heel veel, hè?
1: Nee, niet zoveel. Gounod, ja, we zitten aan de tweede helft van de 19e eeuw in Frankrijk. Operaperiode in Frankrijk, de Parijzenaars lusten opera, onvoorstelbaar. Maar de opera moest wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het was nog de tijd van de Grand Opera. Met andere woorden, lange opera's met veel ballet in ook. Want de Fransen wilden dat absoluut ballet. Er waren ook componisten uit het buitenland. Als die naar Frankrijk willen komen met hun opera, moesten die speciaal balletmuziek erbij schrijven.
0: Oh ja.
1: Want als die er niet was, zei de directeur van de Franse opera, blijf maar thuis. Mijn publiek wil bepaalde momenten dat de actie wordt stilgelegd, dat ze even kunnen tot adem komen en dan is er ballet.
0: En is Gounod dan begonnen als operacomponist?
1: Ja, ja, hij wist wat hij moest doen. Namelijk dat hij geen succes zou hebben mocht hij geen opera gecomponeerd hebben. Want hij componeert wel symfonieën als jonge kerel. Maar die gaan een beetje voorbij. En dan denkt hij van ja, als ik geen opera componeer, dan lukt het met mijn carrière niet. En dan onderneemt hij een aantal pogingen. Mm. Dat is niet gelukt vanaf moment één. Maar dan op een bepaald moment pakt hij uit met het bekende verhaal van Faust, Faust en Mephistofele, de verleiding van de duivel, dat wordt dan zijn opera Faust, een lange opera, en dat is absoluut een schot in de roos. De Parijzenaars zijn er dol op de muziek en op het ballet natuurlijk ook. En dat is de doorbraak voor Gounod. Hij is denk ik zelfs een beetje verrast dat hij daarmee doorbreekt, dat hij toch zichzelf op de kaart kan zetten als operacomponist.
0: En is hij dan ook naar het buitenland getrokken, of is hij wel in Frankrijk gebleven?
1: Hij is in Frankrijk vaak gebleven, maar op een bepaald moment, je mag niet vergeten, we zitten aan de tweede van de 19e eeuw, dus Frankrijk is nog regelmatig in oorlog, bijvoorbeeld met Pruisen. En dan zijn er ook wat componisten die wegvluchten, omdat ook daardoor het muziekleven wat, zou kunnen zeggen, op zijn gat ligt.
0: Mm-hmm.
1: En hij gaat dus naar Engeland op een bepaald moment en daar ontmoet hij Georgina Weldon. En Georgina Weldon is een amateurzangeres met best wel een goede stem en die neemt hem in huis. Ze zouden drie jaar samengewoond hebben met dit pittig detail, Clara. Hij was wel getrouwd.
0: Ah, bon.
1: Dus zijn vrouw was eerst wel meegekomen, maar die dacht van ik ga terug naar huis, want hier is van alles aan de hand.
0: Belangrijk detail wel, hè?
1: Belangrijk detail. En zij was ook getrouwd, Georgina.
0: Ah, ja.
1: En er speelt zich van alles af tussen die twee. En op een bepaald moment heeft Gounod eigenlijk door van als ik hier in Engeland blijf, dan gaat mijn carrière dat niet te goede komen. Dan wordt dat eigenlijk een society-verhaal.
0: Zijn leven werd bijna zelf een opera.
1: Ja, tabloidmateriaal eigenlijk. Ja. Dus is hij teruggegaan. En Georgina was het type jaloerse vrouw. Misschien ken jij het type jaloerse vrouw, zeg ik dan maar, Clara.
0: Ja.
1: Maar zij, op een bepaald moment heeft hij zijn partituren laten liggen bij haar. En zij zegt, nu zijn ze eigenlijk van mij. En hij zegt, maar ik moet die hebben. Ik ben aan een nieuwe opera bezig. En op een bepaald moment, na twee jaar, stuurt ze dan toch de partituur terug en ze heeft op, het is gek hoor, ze heeft op elke pagina van de partituur haar naam geschreven. Het is eigenlijk bijna een operaverhaal op zich natuurlijk. Hij heeft er niks mee gedaan, maar
0: jammer.
1: Het is wel een bladzijde uit zijn leven. Ja, het is wel sappig.
0: En Romeo en Juliette, moest hij dan nog schrijven?
1: Moest hij dan nog componeren en dat wordt dan een, ja, het hebben nogal wat componisten hebben dat gedaan natuurlijk. En had Shakespeare toneelstuk op muziek gezet. Maar toen waren er heel wat commentatoren die zeiden wat Gounod hier doet is eigenlijk het beste wat er al gebeurd is met dat verhaal dat op muziek gezet wordt. Omdat hij houdt het echt bij het verhaal van de twee hoofdpersonages, hun emoties en het feit dat ze eigenlijk van in het begin al voelen dat hun liefde onmogelijk is. Daar zijn heel veel figuren rond. De setting is ook heel belangrijk. Bij Gounod niet zo. Het is echt wel psychologisch rond die twee figuren. Daarom denk ik dat men ook die opera vandaag bij ons nog durft uitvoeren, omdat het toch wel heel mooi geschreven is voor die twee stemmen.
0: En zitten die grote dansscènes er dan ook nog in?
1: Die zijn minder geworden. De Grand Opera zit op dat moment op het einde eigenlijk. De mensen zijn een beetje beu om te lang in de opera te zitten. Dus de opera wordt wat slanker ook.
0: Hoe lang duurt die?
1: En een uur of twee.
0: Fantastisch.
1: Maar natuurlijk bij Faust, daar zit je bij bijna 4 uur, meer dan 4 uur in de opera. Dat was wat de Franse opera toen was, ook een beetje naar Wagner gericht. Hè,
0: want nee, 2 uur, Mark, dat klinkt
1: als ideaal.
0: Muziek in mijn oren. Ik was al benieuwd, maar nu zelfs nog meer, naar Romeo et Juliette van Charles Gounod. En voor wie er niet kan bij zijn, heb ik goed nieuws. Want 14 oktober dan zenden wij de opera rechtstreeks uit, met klank en beeld, helemaal live vanuit de Munt.
1: Ja, en dan kunnen wij nu terug de verliefde tiener gaan uithalen.
0: Gaan we dat doen? Ik heb er de ideale muziek voor klaarstaan. Ah, je veux vivre. Dus wat denk je, Mark?
1: We maken er een duet van.
0: Duet, ja, kom aan.

0: Een korteel uit het sextet voor strijkers van Julius Röntgen. En zo werd het 19:30. Toon Janssens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Toon, voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim in de privésector gedaald.
1: Ja, in de eerste helft van dit jaar ging het om een daling van bijna 7%. Vooral mensen die minder dan een jaar thuis zaten. Bij de werknemers die al meer dan een jaar thuis zitten, is de daling kleiner. De daling zou het gevolg zijn van bepaalde federale maatregelen, waardoor zowel werkgevers als ziekenfondsen ziek personeel nu beter kunnen opvolgen en ook sneller kijken naar wat iemand wel nog kan. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Dat is beslist na een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd na ruim 70 jaar uit haar appartement gezet nadat de huurprijs fors verhoogd werd en ze die niet meer kon betalen met haar pensioen. Zij werd vervolgens het symbool van de woningcrisis in Spanje. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels nipt verloren van Frankrijk met 0-1. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olysee scoorde 3 minuten voor het einde. En dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm, met maxima van 24 tot 29 graden of zelfs lokaal 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De krantencommentaren.
2: De septemberverklaring van de Vlaamse regering, of beter het ontbreken ervan, wordt druk becommentarieerd in de kranten. Het doet Isolde van den Einde denken aan de student die vlak voor een examen in zijn boeken duikt. Waarom kan een minister, en bij uitbreiding een regering, tijdens het jaar de tering niet naar de nering zetten? Maar die attitude zit er niet in, klinkt het in het laatste nieuws. Enerzijds delen ministers zoals Jo Broens nachtelijke selfies. Anderzijds schieten partijgenoten die middeleeuwse toestanden af. Met dat nachtwerk toon je niet aan hoe sterk je bent, wel hoe onverantwoord en chaotisch je omgaat met 68 miljard. De verdediging van het uitstel is pijnlijk. Iedereen aan tafel was optimist tot een kwartier voor het definitieve akkoord 2 mensen ziek uitvielen. Dat is de uitleg van minister-president Matthias Diependalen. Hij voegde er nog aan toe dat hij op meer begrip voor de zieken had gerekend. Met alle respect, maar een begrotingsakkoord kan toch niet afhangen van amper 2 mensen, besluit Liliana Casagrande in het Belang van Limburg. Het is het jaarlijkse hoogtepunt van macho-gedrag, vindt Hannes Heindriks van het Nieuwsblad. De burger laat zien dat er snoeihard gewerkt wordt en de coalitiepartners met het mes op de keel dwingen tot een akkoord. Een weekend lang moeten alle medewerkers in de back-office meewerken aan dat theater. Een hele nacht stand-by blijven, last-minute speeches uitschrijven, constant alert blijven. In geen enkele andere sector zou dat aanvaard worden. In de politiek blijkbaar wel. Maar het is een illusie dat het tot beter beleid zou leiden. Dat denkt ook Bart Eekhout in De Morgen. België is, inclusief de deelstaten, een van de weinige landen waar begrotingen worden opgesteld tijdens slopende vergaderingen die tot na de uitdaging

0: uiterste deadline doorgaan. België is ook een van de landen met een reputatie van onbetrouwbare begrotingscijfers en bij gevolg ook van tekorten en oplopende schuld. Of er een verband is tussen die twee vaststellingen? De vraag stellen is ze beantwoorden. Het doet er wel degelijk toe hoe een budget tot stand komt. Hoe kan een begroting die onderhandelaars letterlijk ziek maakt, goed zijn voor het welzijn en de welvaart van het volk? De vraag die blijft hangen bij Bart Haak van de Tijd is waarom voor dit soort akkoorden een nachtelijke crisisvergadering nodig is. De Vlaamse regering moest geen onverwachte tegenvaller incasseren. Ze kende de omvang van deze begrotingsopdracht al van voor de zomer. Waarom moet het dan blijkbaar toch op deze manier? Misschien onderschatten we hoe ideologisch verdeeld de Vlaamse coalitie is. Of hoe verscheurd de samenleving is. Of is dit gewoon een gebrek aan voorbereiding en serieus? Feit is dat geen enkele mogelijke verklaring geruststellend is. De deadline niet halen is één pijnpunt, maar er is er nog een ander, vindt Bart Brinkman van de Standaard. De regering Diependalen mist coherentie. De drie partijen slagen er maar moeilijk in om een echte synthese te belichamen. Het is een beetje ieder voor zich. En dat vertaalde zich in chaotische onderhandelingen. Wellicht begon Diependalen op tijd, maar onderweg ging door partijpolitiek geruzie best wat tijd verloren. En dat voor een boekhoudkundig werkstuk dat nauwelijks enthousiasmeert. Greg van Roosbroek ontwaart toch een lichtpunt. De minister-president besefte zelf dat nachten doordoen geen ideale manier van werken is. Maar met onderhandelingen is het een beetje zoals met het klimaat, schrijft hij in Gazet van Antwerpen. Als de hete temperaturen gaan liggen, verdwijnt ook het besef dat het anders moet. Het is nu uitkijken naar de laatste rechte lijn van de federale begrotingsonderhandelingen midden oktober. Dan moet minstens 10 miljard euro worden gevonden. Een nog veel moeilijkere oefening dan die op het Vlaamse niveau. Misschien moeten de onderhandelaars nu al een ambulance reserveren. Het is dinsdag 29 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Articulate this small note. With care and with time.
2: Antwerp Symphony Orchestra verwelkomt Mark Albrecht als nieuwe chef-dirigent.
1: Good, wonderful. This is nice.
2: Nicole van Opstal neemt u mee naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor het inauguratieconcert van Mark Albrecht.
3: Ja, yeah, I was amazed about the warm welcome.
2: Mahler 3 door Antwerp Symphony Orchestra en het koor en kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen. Vrijdag vanaf 8 uur in Clara Live, bij Clara en op VRT Max.

Het eerste deel uit het quintet voor fluitharp en strijkers van Jean Cras door het Linos Quintet. En wat gebeurt er als twee jazzlegendes elkaar vinden? Wel, dan krijg je een keuze van Clara. En daar pik ik zo meteen weer een fragment uit na deze muziek van de Zweedse componiste Helena Monctel.

0: Helena Munktell. Ze was in Zweden de eerste vrouw die een opera op de planken kreeg. Maar dit was een deel uit een van haar orkestsuites. Danse rustique uit haar Dala-suite.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week Dedicated to You, het nieuwe album van saxofonist Brentford Marsalis. En die You, dat is John Coltrane. Hij zou deze maand 100 zijn geworden. Dat hebben we vorige week al uitgebreid gevierd, maar we trekken dat feestje nog wat langer door, want Brentford Marsalis brengt op dit album een prachtige hommage aan zijn grote idool. En dat doet hij niet alleen. Zangeres Diana Reeves doet mee. Zijn eigen kwartet is erbij en dit is hij met pianist Joey Calderazzo, samen al slenterend door Central Park West.

saxofonist Branford Marsalis en Joey Calderazzo aan de piano met Central Park West van John Coltrane. Vorige week vrijdag zou hij 100 zijn geworden en omdat hij het zelf niet meer kan vieren, doen wij het deze week gewoon in zijn plaats.

Gitarist Rolf Towner met Gloria's Step van Scott LaFaro. Een meekijkje achter de gesloten deur van een therapiekamer. Vanaf morgen kan het weer, want dan start op VRT Canvas een nieuw seizoen van de documentaire reeks Therapie. Met onder andere Studio Brussel-presentatrice Nona van Brakel. En zij komt zo meteen langs na 8 uur.

0: uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het aantal zieke mensen of mensen die ziek thuis blijven van het werk daalt in de privésector. De vrouw die het symbool werd van de woningcrisis in Spanje mag terug naar haar appartement. En de Rode Duivels verliezen nipt van Frankrijk in de Nations League. Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt het HR-bedrijf Securex, dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Nina Verhagen, wat zeggen de cijfers precies?
1: Dat er een daling is in alle categorieën, zowel bij korte als lange afwezigheid. De grootste uitschieter zit bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Daar is zelfs een daling van 11%. Het komt waarschijnlijk doordat artsen nu bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Zieken kosten werkgevers nu ook extra. Dat zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
2: Het feit dat werkgevers in tweede en een derde maand een 30% solidariteitsbijdrage moeten betalen, ja, dat zorgt er ook wel voor dat werkgevers snel geneigd zullen zijn om bepaalde aanpassingen te doen om een terugkeer mogelijk te maken.
1: Er is wel één kanttekening. Op een gemiddelde werkdag zit nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan één jaar thuis. Heel vaak met mentale problemen. Daar is de daling van de cijfers het kleinst.
0: Oké, dankjewel Nina. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal gezien straks opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden, want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. En precies uur voor die nieuwe gesprekken vandaag is er nog niet. De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. En in totaal, het aantal verplaatsingen, is de elektrische fiets al belangrijker dan het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, het adviesorgaan van het fietsbeleid. En de gebruikers van een elektrische fiets zijn niet langer alleen oudere mensen, zegt Wout Baart van Fietsberaad.
3: Wat we vooral zien is waar dat die fiets vroeger alleen door ouderen werd gebruikt, is dat elk jaar een beetje opgeschoven. En zien we nu dat eigenlijk die elektrische fiets nagenoeg in alle leeftijdsklassen is doorgebroken. Mensen zien fietsen, doet ook andere mensen fietsen. Dus we hebben wat dat betreft in Vlaanderen de voorbije jaren grote stappen vooruitgezet.
0: In Frankrijk leggen ambtenaren vandaag massaal het werk neer. In bijna 200 steden zijn er protestmarsen en wordt er gedemonstreerd, onder meer omdat de benzineprijzen erg hoog zijn en de Franse regering deze week nieuwe besparingen zal aankondigen. Meer uitleg van correspondent Frank Renaud.
4: De stakingen en demonstraties komen op een gevoelig moment. De Franse regering presenteert deze week de begroting voor volgend jaar en er komen nieuwe bezuinigingen aan. Tegelijkertijd is de benzineprijs, net als in andere landen, tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft. Daarom zijn er vandaag in heel Frankrijk acties, stakingen en demonstraties. De deelnemers eisen boven alles hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. En daar kan de regering wel eens gevoelig voor zijn. Over ruim 6 maanden zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk en niemand wil de kiezers nu te veel tegen de haren instrijken. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. Ook de politie doet mee en eist hogere lonen. En opvallend, brandweermensen staken al een paar dagen en gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
0: En tijdens de scholierenprotesten, ook in Frankrijk, zijn 164 mensen opgepakt. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. In en rond Parijs blokkeren de scholieren al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Op verschillende plaatsen in Frankrijk leidden de protesten al tot geweld. Er vielen al 27 gewonden, onder wie agenten, leerlingen en schoolmedewerkers. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Haar uitzetting heeft de voorbije dagen tot groot protest geleid in verschillende Spaanse steden. Katrien van der Schoot, wat weten we intussen?
1: Wel, Marie-Carmen is het symbool geworden van protest tegen de woningcrisis. Ze woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen en dat voor de komende 8 jaar. De Spaanse premier Sanchez staat steeds meer onder druk om ook een structurele oplossing te vinden. Zijn regering wil vandaag een nieuw woondecreet voorleggen met dringende maatregelen voor al wie lijdt onder de huizencrisis. Dat zei Sanchez gisteravond.
5: Para aliviar la emergencia habitacional que sufren tantas personas en España.
1: De vraag is of dat volstaat om de woede te bedaren. In Barcelona en Sevilla kwamen gisteravond duizenden betogers op straat. En het tentenkamp op de centrale Puerta del Sol in Madrid wordt steeds groter.
0: Katrien van der Schoot, dankjewel. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft de lancering van een nieuw AI-model begin oktober uitgesteld. Het bedrijf vreest voor de veiligheid, want het nieuwe model zou geprobeerd hebben om gebruikers te misleiden. Tijdens testen zou het AI-model niet altijd eerlijk zijn geweest over welke acties het wel of niet ondernomen had. De laatste tijd zijn er heel wat incidenten met artificiële intelligentie. Dat roept vragen op over het toezicht, de veiligheid en de betrouwbaarheid van nieuwe krachtige AI-modellen. Sport. De Rode Duivels hebben in de Nations League op de valreep verloren van Frankrijk met 0-1. Een verslag van Peter van den Bemt.
6: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Douay een paar keer, Akliouche en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon. Met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk. Met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels. Maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen. Met de 0-1 dus van Olise. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
0: En bondscoach Mark van Bommel was achteraf toch tevreden over het spel van zijn spelers.
7: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. De speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben heel hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, ik moet zeggen, mijn ogen langs de kant. Ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
0: In de groep van België is Frankrijk nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm met maximaal van 24 tot 29 of lokaal zelfs 30 graden. Mogelijk wordt het zelfs de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Dat vertelt weervrouw Jacot Brokke.
8: En het kan dus wel eens zijn dat we het dagrecord voor vandaag breken, dat het de warmste 29 september sinds het begin van de metingen wordt. Want het vorige record stond op 2011 met dan zo'n 27,3 graden.
0: Ook morgen blijft het nog warm. Vanaf donderdag dalen de temperaturen tot zo'n 22 graden. Voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim in de privésector gedaald. Daarmee begon dit nieuws. In de eerste helft van dit jaar ging het om een daling van bijna 7%. Wel vooral bij mensen die minder dan een jaar thuis zaten. Bij de werknemers die al meer dan een jaar thuis zitten, is de daling het kleinst. Meer op vrtnieuws.be.
9: Blijf verwonderd.
10: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Vors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
9: Espresso. Met Clara de Dekker. En als je nog aan het ontbijt zit, schuif gerust aan, want King Arthur heeft nog een plaatsje vrij aan zijn ronde tafel.

De English Baroque Soloists met de ouverture uit King Arthur van Henry Purcell. En volgende week zaterdag, hou die dag zoveel mogelijk vrij, want dan is het eindelijk weer tijd voor dit. The original soundtrack. De beste filmmuziek aller tijden. Daar gaan Robin Broos en ik weer een hele dag naar op zoek op zaterdag 10 oktober. Want die avond worden op Filmfest Gent ook de World Soundtrack Awards uitgereikt. Daar zijn wij ook weer live bij. Maar eerst houden Robin en ik dus een grote filmmuziekmarathon. En nee, die muziek gaan wij niet zelf kiezen. Dat mag u doen, dus ga zeker eens kijken op VRT Max. Want daar kan u uw favoriete filmmuziek nu al aanvragen. En deze mag er wat mij betreft zeker bij. Elmer Bernstein met The Age of Innocence.

Een prachtige film en prachtige muziek van Elmer Bernstein, de eindgeneriek uit The Age of Innocence. En misschien heeft u ondertussen ook wel al even kunnen nadenken over uw favoriete filmmuziek. Robin en ik zijn zeer benieuwd, dus laat het ons weten. Welke soundtrack wilt u volgende week zaterdag graag nog eens horen? Alle verzoekjes zijn welkom via VRT Max. Gewoon naar ons Clara-kanaal gaan, doorklikken op die original soundtrack en de rest wijst zichzelf uit.

Het ensemble van de Franse traversospeler Gabriel Rubio. Ze hebben net een nieuwe cd uitgebracht, La Traversière. En daaruit kwam ook deze sonate van Joseph Boudin de Boismortier.

0: De Griekse trompetist Andreas Politsokopoulos en zijn trio met Kaifas. Het is 8:30 en Toon, in de privésector daalt het aantal mensen die ziek thuis blijven van het werk.
1: Ja, in de eerste helft van dit jaar ging het om een daling van bijna 7%, vooral bij mensen die minder dan een jaar thuis zaten. Bij werknemers die al meer dan een jaar thuis zitten is de daling kleiner. Deze daling is mogelijk het gevolg van federale maatregelen waardoor zowel werkgevers als ziekenfondsen ziek personeel nu beter opvolgen en ook sneller kijken naar wat iemand wel nog kan. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal gezien straks opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. En de 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement werd gezet in Madrid, mag weer naar huis. Dat is beslist na een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd na ruim 70 jaar uit haar appartement gezet nadat de huurprijs fors was verhoogd en ze die niet meer kon betalen met haar pensioen. Zij werd het symbool van de woningcrisis in Spanje. En het weer vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm, met maxima tot 29 of lokaal zelfs 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
2: Van verstilde bewegingen tot stuwende finales. Laat je bij Bozar meeslepen door de overweldigende kracht van een symfonieorkest. Met Cleveland Symphony Orchestra, Camerata Salzburg en het City of Birmingham Symphony Orchestra. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.

Het scherzo en het pianoquintet van Robert Schumann door Quatuor Hanson en pianist Adam Laloum. En deze man wordt binnen exact 1 maand 80, dirigent René Jacobs. Maar aan stoppen denkt hij duidelijk nog lang niet.

Even het tempo een beetje optrekken met Wolfgang Amadeus Mozart. Het eerste deel uit zijn voorlaatste symfonie, nummer 40, door het Freiburger Barokorkester onder leiding van René Jacobs. En hoe gaat het? Als we die vraag krijgen, antwoorden we vaak bijna automatisch goed, om er vanaf te zijn. Maar de cijfers liegen niet. 1 op de 10 in ons land zegt ontevreden te zijn met zijn of haar leven. 1 op de 5 kijkt pessimistisch naar de toekomst. En meer dan 1 miljoen Vlamingen is in behandeling voor een depressie of burn-out. Dat zijn cijfers die binnenkomen en vooral cijfers waarover gepraat moet worden. Daarom begint morgen de 10-daagse van de geestelijke gezondheid om het te hebben over hoe het echt met ons gaat. En op VRT Canvas wordt daar vanaf morgen ook heel open over gepraat in een nieuw seizoen van Therapie. En daarover hebben we het zo meteen.

0: Het Califex Reed Ensemble met een van de excursions van Samuel Barber.
1: Espresso.
0: Bent u al ooit naar een therapeut geweest? Normaal gebeurt dat achter gesloten deuren in alle vertrouwen, maar op VRT Canvas mogen we weer even meekijken achter die deur, want daar begint morgen een nieuw seizoen van de documentaire reeks Therapie. Daarin volgen we echte gesprekken tussen psychologen en hun cliënten en ook een paar bekende gezichten vertellen over hun ervaring met therapie. En een van hen is Studio Brussel-presentatrice Nona van Brakel. Nona, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Hey Nona, jij bent iemand die sowieso vrij open over haar leven vertelt in jouw video's. Maar je hebt een paar jaar geleden ook een zeer persoonlijke podcast gemaakt over het overlijden van jouw vader. Is praten voor jou een manier van verwerken?
2: Ja, mega, mega hard. Zoals je zegt, ik maak al video's van toen ik 14 was. En daarin heb ik mijn eerste break-up ook zo gedeeld toen ik 16 was en zo. Wat heel gek is om nu op terug te kijken en wat ik misschien niet meer zou doen op die manier. Maar daardoor heb ik wel heel hard gemerkt dat voor mij babbelen en mijn gevoel delen, dat heel hard werkt om een beetje mijn gevoel niet alleen te moeten dragen. Mm. En in mijn gevoel, hoe klein of hoe groot het soms ook is, zo wat lotgenootjes te vinden en mij iets minder alleen te voelen.
0: Ja, en nu ga je nog een stap verder, want in therapie ga je voor heel Vlaanderen in de stoel bij een therapeut zitten. Heb je even getwijfeld toen die vraag kwam of totaal niet?
2: Voor mezelf heb ik niet getwijfeld, omdat het programma ben ik ook grote fan van. Ik heb het gezien met Zwangere Guy bijvoorbeeld en Michel Cuvelier. Ik heb er heel graag naar gekeken en ik ben echt wel zelf een babbelaar. Maar voor dit programma moet je wel echt heel diep in je ziel laten kijken en ook het verhaal van anderen mee vertellen. Ja. Ik ben een paar keer in therapie geweest in mijn leven. En de meest recente keer had ook iets te maken met het verhaal van mijn mama. Mm. En als ik daarover wou vertellen in therapie, dan moest ik niet alleen mijn eigen verhaal vertellen, maar ook een stukje het verhaal van mijn mama. Dus ik vond het wel heel belangrijk om ook bij haar te checken van, vind jij het oké als we er over babbelen? Want ik denk dat dat heel veel kan doen voor mezelf, maar ook voor heel veel mensen in Vlaanderen die dan een soort herkenningspunt kunnen zien van, maar ik ben niet de enige.
0: Want je vertelt er heel open over hè, in het programma. Eerst over jouw papa natuurlijk, want je bent hem verloren toen je 16 was. Maar ook over jouw mama praat je heel open, want zij heeft het daarna, na zijn overlijden, ook heel moeilijk gekregen. Hè?
2: Ja, klopt. Mijn mama heeft, toen mijn papa overleden is, een soort persoonlijkheidsstoornis is dat ontwikkeld. Mijn mama heeft een bipolaire stoornis, waardoor zij hoge hoogtes heeft en lage laagtes. En dat echt iets is waar zij niks aan kan doen. En die hoge hoogtes die gaan af en toe gepaard met een psychose. Mm. En dat zijn dingen waar mijn mama mee moet leren omgaan sinds mijn papa gestorven is. Maar ook iets waar mijn broer en ik ineens mee moesten leren omgaan en mee geconfronteerd werden. En ineens waren wij dan de volwassenen in het gezin die op dat moment voor mijn mama moesten zorgen, maar ook moesten navigeren door die nieuwe dynamiek. Mm. Ik had heel hard het gevoel dat ik moest zorgen voor mijn mama. Ik nam een beetje thuis de rol op van een tweede mama. Mm. Zonder dat iemand mij dat eigenlijk gevraagd had. Ik had dat gewoon zelf die verantwoordelijkheid verzonnen en op mij genomen.
0: Jij moest terug leren hoe het was of hoe het is om een dochter te zijn.
2: Klopt. Ik ben dan uiteindelijk in therapie gegaan. Omdat het voor mij heel veel was om te dragen. En omdat ik niet... ja, ik kon niet gewoon nog Nona zijn die geen zorgen had. Ik was altijd maar, als ik thuis kwam van kot, altijd maar aan het poetsen thuis of gesprekken aan het hebben over mijn broer of over mijn mama. En ik had het gevoel dat ik geen dochter meer kon zijn. En het is een psycholoog die toen tegen mij heeft gezegd van, maar Nona, jij gaat je mama het meeste helpen als jij gewoon haar dochter bent en haar ook de kans geeft om die dingen te doen. Want door haar zo heftig de hele tijd te willen helpen, neem je ook een stukje van haar zelfstandigheid of verantwoordelijkheidsgevoel weg en gaat zij soms nog dieper zakken juist. Ja. Dus zij gaat het meest hebben aan het feit dat jij een dochter bent. En dat is iets waar ik zelf nooit op die manier zou zijn opgekomen. Maar dat,
0: nee, dat waren de woorden die jij wellicht op dat moment nodig had. Hè?
2: Klopt, dat zijn woorden die, ja, ik hoorde ze en er ging een soort deurtje in mijn hoofd open van, ah ja, maar zelf had ik die deur nooit opengekregen of zo.
0: Nona, stel, er is op dit moment iemand aan het meeluisteren die het mentaal moeilijk heeft. Wat zou jij tegen die persoon zeggen?
2: Ik zou echt willen zeggen, geef het een kans. Probeer eens naar een therapeut te gaan, dat is niet ineens een 10-beurtenkaart dat je daar aanschaft. Of je kan gewoon eens één keer gaan en voelen, hoe is dit eigenlijk voor mij? Je hebt daarna totaal geen verplichting naar die persoon toe of naar eender wat om terug te gaan als je het echt niet voelde.
0: Maar geef het een kans.
2: Ja, geef het een kans. Ik ben bijvoorbeeld nu ook terug recent begonnen met therapie. En ik dacht ook, we zien wel na één keer. En ik voelde dat het me echt deugd deed. Dus
0: jij gaat ook voor die 10-beurtenkaart waarschijnlijk.
2: Ja, ik wel.
0: Ja, maar dus inderdaad. Praat erover, zet dat deurtje open. Dat is de eerste stap. Mm-hmm. En misschien helpt het ook om te kijken naar therapie, want daar zie je mensen het letterlijk doen. De eerste aflevering is morgen te zien rond 21:30 op VRT Max en uiteraard ook op VRT Canvas. Nona van Brakel, dank je wel voor dit eerlijke gesprek en ik wens jou en je mama het allerbeste.
2: Jullie bedankt, merci.

De broers Lucas en Arthur Jussen met het eerste deel uit de Petite Suite van Claude Debussy. En het is bijna 9 uur. Op die 29 graden gaan we nog even moeten wachten. Maar zometeen is er wel al Segelinde Michiel met Iedereen Klassiek. Dus veel plezier en heel graag tot morgen vroeg.

0: 9 uur Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim in de privésector gedaald. In de eerste helft van dit jaar gaat het om een daling van bijna 7%. Dat meldt het HR-bedrijf Securex. De daling is vrij algemeen, maar is wel het grootst bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Volgens professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis kan dat komen door een gewijzigde houding bij artsen en werkgevers.
1: We zien enerzijds dat voorschrijvende artsen bewuster zijn van het belang van werk en terugkeer naar werk bij het herstel en genezing. Maar ook op het werk is er veel veranderd. Er is meer openheid om contact met elkaar te houden en ook het werken aan te passen, wat dan maakt dat mensen sneller en duurzamer kunnen terugkeren.
0: Van alle werknemers in de privé zit nog altijd ruim 3% langer dan een jaar thuis. Bij die langdurig zieken is de daling wel het kleinst. Bij bouwbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant is de ochtendploeg niet aan het werk gegaan. Gisterenmiddag raakte bekend dat 95 van de bijna 400 banen dreigen te verdwijnen. Sindsdien wordt er niet meer gewerkt. Vanmorgen zitten directie en vakbonden samen voor een eerste overleg. Danny Absilis van de socialistische vakbond ABVV hoopt nog op een oplossing.
2: De ideale uitkomst is het vermijden van ontslagen. Als er 95 gezinnen in moeilijkheden geraken en zonder inkomen komen te vallen, dan denk ik dat het evident is dat het onze taak ook is als vakorganisatie om dat te voorkomen. Eternit heeft een bepaalde keuze gemaakt. Wij denken dat er andere pistes zijn, maar we willen uiteraard eerst meer info hebben om zo goed mogelijk dat gesprek te kunnen aangaan.
0: Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal gezien straks opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden, want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berks hoopt dat er snel een oplossing wordt gevonden tussen provinciaal gedeputeerde Ginny Beels en haar partij Vooruit. Vooruit zet de samenwerking met Beels stop na klachten over deloyaal gedrag. De partij wil dat ze haar mandaat als gedeputeerde opgeeft, maar dat is ze niet van plan. In dat geval zou het provinciaal bestuur, dat bestaat uit N-VA en Vooruit, geen meerderheid meer hebben. Het bestuur kan wel blijven werken, maar dat is verre van ideaal, zegt provinciegouverneur Cathy Berks.
3: Het is een interne kwestie bij Vooruit die mogelijk wel een impact heeft op de goede werking van de deputatie. En ik heb begrepen dat de vraag is gesteld aan Vooruit om te kijken hoe je met die zorg omgaat. Ik heb eigenlijk maar één hoop en dat is dat de deputatie op de best mogelijke manier kan functioneren en dat de provincie Antwerpen goed bestuurd wordt.
0: De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Haar uitzetting heeft de voorbije dagen groot protest uitgelokt in verschillende Spaanse steden. Maar na bemiddeling van de stad Madrid gisteren is er nu een oplossing gevonden voor de vrouw. Dat vertelt Sven Tuitens.
4: Ze heeft wel een nieuw huurcontract gekregen, dus ze heeft een contract van 8 jaar gekregen, waarin staat dat haar huur maximaal 30% van haar netto-inkomen zal zijn. En ze komt er heel goed uit, want tot voordien betaalde ze €450. En volgens die nieuwe regeling gaat ze maar €435 per maand betalen. Dus dat is een complete overwinning voor haar.
0: Het weer vandaag vrij zonnig en heel warm. Maxima van 29 tot misschien lokaal zelfs 30 graden. Ook morgen blijft het warm. Vanaf donderdag dalen de temperaturen tot zo'n 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, de krantencommentaren.
6: De septemberverklaring van de Vlaamse regering, of beter het ontbreken ervan, wordt druk becommentarieerd in de kranten. Het doet Isolde van den Einde denken aan de student die vlak voor een examen in zijn boeken duikt. Waarom kan een minister, en bij uitbreiding een regering, tijdens het jaar de tering niet naar de nering zetten? Maar die attitude zit er niet in, klinkt het in het laatste nieuws. Enerzijds delen ministers zoals Jo Broens nachtelijke selfies, anderzijds schieten partijgenoten die middeleeuwse toestanden af. Met dat nachtwerk toon je niet aan hoe sterk je bent. Wel hoe onverantwoord en chaotisch je omgaat met 68 miljard. De verdediging van het uitstel is pijnlijk. Iedereen aan tafel was optimist, tot een kwartier voor het definitieve akkoord twee mensen ziek uitvielen. Dat is de uitleg van minister-president Matthias Diependalen. Hij voegde er nog aan toe dat hij op meer begrip voor de zieken had gerekend. Met alle respect, maar een begrotingsakkoord kan toch niet afhangen van amper twee mensen, besluit Liliana Casagrande in het Belang van Limburg. Het is het jaarlijkse hoogtepunt van macho-gedrag, vindt Hannes Heindriks van het Nieuwsblad. De burger laat zien dat er snoeihard gewerkt wordt en de coalitiepartners met het mes op de keel dwingen tot een akkoord. Een weekend lang moeten alle medewerkers in de back-office meewerken aan dat theater. Een hele nacht stand-by blijven, last-minute speeches uitschrijven, constant alert blijven. In geen enkele andere sector zou dat aanvaard worden. In de politiek blijkbaar wel. Maar het is een illusie dat het tot beter beleid zou leiden. Dat denkt ook Bart Eekhout in De Morgen. België is, inclusief de deelstaten, een van de weinige landen waar begrotingen worden opgesteld tijdens slopende vergaderingen die tot na de uiterste deadline doorgaan. België is ook een van de landen met een reputatie van onbetrouwbare begrotingscijfers en bij gevolg ook van tekorten en oplopende schuld. Of er een verband is tussen die twee vaststellingen? De vraag stellen is ze beantwoorden. Het doet er wel degelijk toe hoe een budget tot stand komt. Hoe kan een begroting die onderhandelaars letterlijk ziek maakt, goed zijn voor het welzijn en de welvaart van het volk? De vraag die blijft hangen bij Bart Haak van de Tijd is waarom voor dit soort akkoorden een nachtelijke crisisvergadering nodig is. De Vlaamse regering moest geen onverwachte tegenvaller incasseren. Ze kende de omvang van deze begrotingsopdracht al van voor de zomer. Waarom moet het dan blijkbaar toch op deze manier? Misschien onderschatten we hoe ideologisch verdeeld de Vlaamse coalitie is. Of hoe verscheurd de samenleving is. Of is dit gewoon een gebrek aan voorbereiding en serieus? Feit is dat geen enkele mogelijke verklaring geruststellend is. De deadline niet halen is één pijnpunt, maar er is er nog een ander, vindt Bart Brinkman van de Standaard. De regering Diependalen mist coherentie. De drie partijen slagen er maar moeilijk in om een echte synthese te belichamen. Het is een beetje ieder voor zich. En dat vertaalde zich in chaotische onderhandelingen. Wellicht begon Diependalen op tijd, maar onderweg ging door partijpolitiek geruzie best wat tijd verloren. En dat voor een boekhoudkundig werkstuk dat nauwelijks enthousiasmeert. Greg van Roosbroek ontwaart toch een lichtpunt. De minister-president besefte zelf dat nachten doordoen geen ideale manier van werken is. Maar met onderhandelingen is het een beetje zoals met het klimaat, schrijft hij in de Gazet van Antwerpen. Als de hete temperaturen gaan liggen, verdwijnt ook het besef dat het anders moet. Het is nu uitkijken naar de laatste rechte lijn van de federale begrotingsonderhandelingen midden oktober. Dan moet minstens 10 miljard euro worden gevonden. Een nog veel moeilijkere oefening dan die op het Vlaamse niveau. Misschien moeten de onderhandelaars nu al een ambulance reserveren. Het is dinsdag 29 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
5: Iedereen klassiek. Met Sieglinde Michiel.
7: Een heel goedemorgen. Mozart, Beethoven, Saint-Saëns en Rossini. Ze komen allemaal langs deze voormiddag. Heel blij dat u er ook bij bent.

Het orkest de l'Opéra National de Lyon onder leiding van Kent Nagano met de prelude en mazurka valse uit Coppelia van Leo de Liebe. 29 graden op 29 september, het klinkt mooi voor wie van symmetrie houdt. Ik heb daar een mening over het feit dat het zo warm wordt vandaag. Maar kijk, het is misschien een kans om nog wat extra vitamine D te tanken. En mocht u van plan zijn om vandaag nog eens in de zon te gaan rondhuppelen, dan is dit speelse en sprankelende rondo van Mozart daar misschien de geschikte muziek bij.

De vingers van Murray Pariah dartelden over het klavier in dit rondo voor piano en orkest van Mozart. En hij werd begeleid door het English Chamber Orchestra. Dromen die niet zomaar vervliegen en voorbij gaan, maar die zich helemaal diep in je nestelen en alsmaar mooier worden, dat kunnen alleen maar dromen over de liefde zijn.

0: Träume uit de Wesendonck-lieden van Richard Wagner, gezongen door Jesse Norman met het London Symphony Orchestra onder leiding van Sir Colin Davis.
1: Iedereen klassiek.
0: Gisteren kondigde ik Gabriel Fauré aan als onze componist van de week. En meteen reageerde Thomas met de vraag of we alstublieft de Pavane konden laten horen. En toevallig is dat het stuk dat ik voor u mee heb vandaag. Het is een van Fauré's beroemdste composities, genoemd naar een statige hofdans uit de 16e eeuw. En het begon eind jaren 1880 als een eenvoudig pianostukje, maar al gauw maakte Fauré er ook een orkestversie van. Het leek hem ideale muziek voor een luchtig zomerconcert, maar zijn mecenas, gravin Elisabeth Greffule, die vond dat het wel wat meer mocht zijn. Ze stelde aan Fauré voor om er een koor aan toe te voegen. Robert de Montesquieu schreef een tekst over de romantische hulpeloosheid van de mens en er mochten ook nog dansers bij. In 1891 werd het geheel als een zogenaamd choreografisch spektakel uitgevoerd tijdens een van de tuinfeesten van de gravin in het Bois de Boulogne. Maar van bij het prille begin was die Pavane een gigantisch succes. En in welke uitvoering ook, of het nu met piano of met koor is, of in welk ander arrangement, de melodie blijft mensen meeslepen.

BBC Philharmonic onder leiding van Jean-Pascal Tortelier met de Pavane van Gabriel Fauré. En Carlo brengt morgen meer muziek van Fauré mee, want Gabriel Fauré is nog tot vrijdag onze componist van de week.

bij ons nog een stuk minder bekend dan zijn landgenoten Béla Bartók of Zoltán Kodály. De Hongaarse componist Leo Weiner schreef deze serenade, of een fragment liever, uit zijn serenade, het Allegro Molto, een volksdans voor de concertzaal, uitgevoerd door het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Georg Scholti.

Eerst speelde het San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas Pogi Sings, een verzameling van de mooiste thema's uit Pogi en Bess van George Gershwin. En daarna het titellied uit de laatste musical van Kurt Weill, Lost in the Stars uit 1949, over een zwarte predikant in Zuid-Afrika die in een geloofscrisis terechtkomt. Want hij heeft het moeilijk om te blijven geloven dat God als een liefdevolle vader al zijn sterren telt, de mensen dus, terwijl er zoveel mensen verloren raken in pijn en ongeluk. U hoort de tenor Cyril Dubois en Michael Ertscheid aan de piano. Dit is muziek van Gabriel Verschragen uit zijn Vlaamse dansen voor hobo en orkest.

0: Steve Reich, een van de meest invloedrijke componisten van nu, wordt 90. En dat vieren we.
1: Hi, this is Steve Reich and I'm really honored to be on Belgian Radio speaking to all of you.
0: Een hele dag lang bij Clara. Happy birthday Steve Reich met Olaf Grondelaars. Zaterdagnamiddag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
2: Rusland zegt dat het afgelopen nacht 2 datacentra heeft vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en ook 2 vecht- of vrachtschepen met militaire lading, 1 in Odessa en 1 op de Zwarte Zee. Naast zijn aanvallen op Oekraïnse doelwitten bedreigt Rusland ook steeds meer de buurlanden. Onze defensiechef Frederik van Sina is ongerust dat Rusland plannen heeft om buurlanden van Oekraïne aan te vallen en op die manier het westerse bondsgenootschap, de NAVO, te testen.
3: Dat kan een soort valse vlagoperatie zijn, hè, door met Oekraïnse drones die ze buitmaken op kritische infrastructuur gaan laten neerkomen bij een bondgenoot. Dat kan zelfs even een deel van een land bezetten zijn, terug wegtrekken of dat deel vasthouden. De Russen zijn meesters in het flirten met die grens, tot nu altijd onder die grens, maar er leeft toch de vrees dat het vroeg of laat wel eens boven die grens zou kunnen komen.
2: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging van Rusland te bespreken. Dat gaat dan onder andere over de dreiging van Russische drones die ons land overvliegen, sabotagepogingen of hacking. De stad Mechelen moet mensen die een snelheidsboete gekregen hebben geen geld terugbetalen, ook al rekende het een toeslag van 6 euro aan voor administratieve kosten. En dat mag niet volgens de Vlaamse regels. En daarom was er een klacht ingediend bij provinciegouverneur Cathy Berks. Maar die kan, naar eigen zeggen, weinig doen of helemaal niks doen omdat Mechelen de toeslag heeft afgeschaft en de regels nu wel volgt. En tegen de oude regelgeving kan ze niet optreden. De klager kan wel naar een rechter stappen om zijn gelijk te halen. Bij bouwbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant is de ochtendploeg vandaag niet aan het werk gegaan. Gisterenmiddag raakte bekend dat 95 van de bijna 400 banen dreigen te verdwijnen. Sindsdien wordt er niet meer gewerkt. Vanmorgen zitten directie en vakbonden samen voor een eerste overleg. Danny Absilis van de socialistische vakbond ABVV hoopt nog op een oplossing.
4: De ideale uitkomst is het vermijden van ontslagen. Als er 95 gezinnen in moeilijkheden geraken en zonder inkomen komen te vallen, dan denk ik dat het evident is dat het onze taak ook is als vakorganisatie om dat te voorkomen. Eternit heeft een bepaalde keuze gemaakt. Wij denken dat er andere pistes zijn, maar we willen uiteraard eerst meer info hebben om zo goed mogelijk dat gesprek te kunnen aangaan.
2: We krijgen vandaag misschien wel de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Met temperaturen van 28 tot zelfs lokaal 30 graden. En ook morgen kan een historisch warme dag worden. Heel abnormaal voor deze tijd van het jaar, zegt weervrouw Jacot Brokke.
5: Het is zeer uitzonderlijk dat we deze temperaturen nog zien zo laat op het jaar. Het kan inderdaad te maken hebben met de klimaatcrisis, maar dat is natuurlijk moeilijk te zeggen op zo'n kleine uitzondering. De UV-waarden die zijn natuurlijk iets lager dan in de zomer, maar toch is het elke dag van het jaar een goed idee om zonnecrème te smeren en profiteren nog van nu die temperaturen zo hoog zijn. Want vanaf donderdag krijgen we opnieuw regen en dan gaan de maximumtemperaturen een stuk lager liggen. Al iets normaler voor de tijd van het jaar, rond een graad of 20.
2: Uitzonderlijk warm dus vandaag, ook morgen warm met mooie opklaringen en tot 28 graden dan. Morgenavond al kans op wat regen en dan donderdag in de loop van de dag wel wat opklaringen vanuit het westen. Het wordt dan koeler tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Sigrid.

Goedemorgen, ik ben nog bij u tot de middag. En Olly Mustonen die was er net ook met een charmante reeks variaties van Ludwig van Beethoven. Hij baseerde zich op een gigantische hit in Wenen, zo rond 1795. Nel cor più non mi sento, een aria uit La Molinara van Giovanni Paisiello. Celliste Sol Gabetta die heeft een gloednieuwe plaat uit. Samen met Le Siècle en dirigent François-Xavier Roth heeft ze drie grote werken uit het romantische cello-repertoire opgenomen. De twee celloconcerto's van Camille Saint-Saëns en het concerto van Édouard Lalot. Het is een plaat geworden waar cello-liefhebbers hun duimen en vingers bij kunnen aflikken. En dit is een fragment, het Allegro non troppo uit het eerste concerto van Camille Saint-Saëns.

Sol Gabetta en Le Siècle onder leiding van François-Xavier Roth. Het Allegro non troppo uit het eerste celloconcerto van Camille Saint-Saëns uit het gloednieuwe album van Sol Gabetta. Straks is het weer quiztijd. Houd de VRT Max-app al maar klaar, want straks mag u mij het juiste antwoord op de vraag van vandaag doorsturen. Maar eerst maken we ruimte voor de liefde en een tedere ontmoeting tussen een jonge prins en prinses in de wereld van 1001 Nacht.

0: Het liefdesthema uit Scheherazade van Nikolaj Rimsky-Korsakov. De jonge prins en de jonge prinses. Gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Lorin Mazel.
1: Iedereen klassiek. Met Sieglinde Michiel.
0: En met een nieuwe quizvraag. Het is het moment van de voormiddag om uw oren extra goed te spitsen. En mocht u het juiste antwoord op onze vraag van vandaag weten, stuur dan zeker een berichtje via Clara op VRT Max.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Janssens, uw gastheer van Maestro. Elke namiddag om 14:00 op Clara. Een kwartet is voor 4 instrumenten. Een trio voor 3. Een duet voor 2. En een solo is voor 1. En daarmee vertel ik u waarschijnlijk niets nieuws. Maar weet u ook voor welk instrument dit heerlijke solostukje van Johann Sebastian Bach is geschreven? Is dat A voor een traverso? B voor een altblokfluit? Of C voor een contrabasfluit? Luister goed.

0: Welk blaasinstrument hoorde u in deze solo van Bach? Traverso, altblokfluit of contrabasfluit? Het was duidelijk niet zo gemakkelijk, want de antwoorden liepen heel erg uiteen. Mensen twijfelden vooral tussen de traverso en de altblokfluit. Wie van de drie? Geef ons het antwoord, Mark.
1: En het antwoord is A. Een traverso.

Het trio Wanderer speelde het Zigeunertrio van Joseph Haydn, zijn 39ste pianotrio. Sinds gisteren staat het programma Voor Iedereen Klassiek online, ons evenement in Brugge op zaterdag 31 oktober. Vanaf donderdag kan u tickets bestellen en mocht ik u zijn, ik zou niet te lang twijfelen, want het wordt de allerlaatste editie. En er staat weer zoveel moois op het programma in het Concertgebouw en daarbuiten. Injas Michiels bijvoorbeeld, die gaat het orgel in de Sint-Salvatorskathedraal laten galmen met de mooiste filmklassiekers en klassieke evergreens. Muziek van onder andere Grieg, John Williams, Elgar, Ravel, Ennio Morricone en ook een van de humoresken van Antonin Dvorak. Het volledige programma vindt u via Clara op VRT Max of de website van Concertgebouw Brugge.

Is een sopraan-aria compleet zonder zo'n uithaal aan het einde? Eerst hoor u Daniel Hope en het Philharmonisch Orkest van Stockholm met een arrangement van Poco Lento e Grazioso uit de humoresken van Antonin Dvořák. En daarna Jody de Vos met een van die aria's die alom beroemd en geliefd zijn gebleven terwijl de rest van de opera werd vergeten. J'entends ma belle de valse tyrolienne uit Un Marie à la porte van Jacques Offenbach. En Jody de Vos werd begeleid door het Münchener Rundfunkorkester onder leiding van Laurent Campellone. En dit zijn Emmanuel Bertrand en Pascal Amoyel, cello en piano in een Allegrettino van Charles Valentin Alcan.

0: 11 uur Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging van Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Er is nog veel werk aan de winkel om ons land daartegen te verdedigen, zegt chef defensie Frederik van Sina.
1: Hier en nu zijn we nog niet sterk genoeg. Dus we werken daar heel hard aan. Niet alleen België trouwens. Heel Europa heeft nog een weg af te leggen. Het gaat niet alleen over budgetten, maar ook over capaciteit van de defensieindustrie om te leveren. Dat is denk ik op dit ogenblik een van de meest prangende problemen. Die defensieindustrie die echt wel moet opschalen, gebeurt maar mondjesmaat. Maar we worden in het algemeen sterker en beter in staat onze bevolkingen te beschermen.
0: De fractie van Vooruit in het Antwerpse provinciebestuur heeft er geen probleem mee dat Ginny Beels gedeputeerde blijft. Tenminste, als ze het bestuursakkoord mee blijft uitvoeren. De partij zelf wil nochtans dat ze haar mandaat als gedeputeerde teruggeeft, omdat ze niet loyaal zou zijn. Maar Beels weigert dat. Volgens fractieleider Ivan van der Talen hoeft dat geen probleem te zijn voor de werking.
2: Als Ginny als onafhankelijke dan het bestuursakkoord blijft ondersteunen en loyaal blijft uitvoeren, dan is er nog altijd een meerderheid natuurlijk. Dus ik heb altijd met de mensen van het kabinet goed kunnen werken, maar dat zal de tijd uitwijzen uiteraard. Hè.
0: De stad Mechelen moet mensen die een snelheidsboete kregen geen geld terugbetalen. Ook al rekende de stad een toeslag van 6 euro aan voor administratieve kosten. En dat mag niet volgens de Vlaamse regels. Daarom was er een klacht ingediend bij provinciegouverneur Cathy Berks. Maar die kan naar eigen zeggen niks doen omdat Mechelen de toeslag intussen heeft afgeschaft en de regels nu wel volgt. En tegen de oude regelgeving kan ze niet optreden. De klager kan wel naar de rechter stappen om zijn gelijk te halen. Tanken wordt morgen weer wat goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro en ook diesel wordt goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilogram voedsel in de vuilnisbak. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is en of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. Dat is verspilling van voedsel en van geld, zegt Werner Annaert van de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM.
3: Dus dat is toch niet min. En als je het eens berekent voor een doorsnee gezin, wat dat dan economisch betekent, dan kom je op het einde van het jaar aan een bedrag van toch 375 euro aan voedsel dat we kopen en dat we gewoon terug wegsmijten. Dus ja, dat zijn toch 2 à 3 winkelkarren die gewoon worden weggeworpen.
0: Het weer, het wordt uitzonderlijk warm vandaag, tot 30 graden lokaal. Ook morgen blijft het warm tot 28 graden. Soms ook met mooie opklaringen, morgenavond kans op regen. Donderdag opnieuw wat opklaringen vanuit het westen en wel wat koeler tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Sigelinde Michiel.
5: Een heel goedemorgen, fijn dat u er bent. De nazomer trekt nog eens alles uit de kast vandaag. En wij ook, met Rossini, Grieg, Mussorgsky en Schubert.

Gidon Kremer en het London Symphony Orchestra onder leiding van Emil Tchakarov met een Polonaise voor viool en klein orkest van Franz Schubert. Gioachino Rossini is een van de reuzen van de Italiaanse opera. Maar opera was nog heel ver weg toen Gioachino als 12-jarige jongen een reeks van 6 sonates voor strijkers schreef. 6 sonates, gecomponeerd op amper 3 dagen tijd. En dit is de eerste in een orkestversie met het Budapest Festival Orchestra.

Het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Ivan Fischer met Sonate voor Strijkers nummer 1. Een van de allereerste composities van Gioachino Rossini die we kennen. En van die luchtige sonate gaan we diep onder de grond met Edvard Grieg. Daar onder de grond wonen trollen die geregeerd worden door de gevaarlijke bergkoning.

City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo met In de Hal van de Bergkoning uit de eerste Peer Gynt suite van Edvard Grieg. En we zijn nog niet verlost van de duistere wezens, want na de Trollenkoning komen nu ook nog de heksen op ons af met wilde uitgelaten dansen en rituelen tijdens een nacht op de Kale Berg.

Modest Mussorgsky vertaalde de meest angstaanjagende kant van de nacht in muziek in zijn Nacht op de Kale Berg, hier met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Gustavo Dudamel. En dan zijn de nachtelijke uren bij Alexander Borodin toch een stuk rustiger en vrediger. Dit is het Notturno uit zijn tweede strijkkwartet.

Het Emerson String Quartet en het Notturno uit het tweede strijkkwartet van Alexander Borodin. Wat vindt u het allermooiste liefdeslied uit de klassieke muziek? Voor mij is het denk ik misschien wel dit, A Chloris van Reinaldo Haan.

Mooie liedjes duren niet lang. In dit geval net geen 3 minuten. A Chloris van Reinaldo Haan, gezongen door Hendrikje van Kerkhoven met Inge Spinetta aan de piano. Straks is er Music Matters met Olaf Grondelaars. Ik heb voor u nog Angela Hewitt aan de piano met de Sarabande uit de 6e Engelse suite van Johann Sebastian Bach. Heel mooie dag nog en hou het hoofd koel. Cool.

0: articulate this small note with care and with time.
1: Antwerp Symphony Orchestra verwelkomt Mark Albrecht als nieuwe chef-dirigent.
0: Good, wonderful. This is nice.
1: Nicole van Opstal neemt u mee naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor het inauguratieconcert van Mark Albrecht.
2: Ja, yeah, I was amazed about the warm welcome.
1: Mahler 3 door Antwerp Symphony Orchestra en het koor en kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen. Vrijdag vanaf 8 uur in Clara Live, bij Clara en op VRT Max.
3: Het is 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De inflatie is weer fors gestegen deze maand. Vanmiddag komt de Vlaamse regering opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. En er wordt weer veel voedsel verspild in Vlaanderen. De inflatie gaat deze maand van bijna 4 naar zo'n 4,7%. Het inflatiecijfer geeft weer hoeveel duurder het leven is geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Vooral motorbrandstoffen, aardgas en elektriciteit zijn duurder geworden. De inflatie is nu al verschillende maanden vrij hoog. En dat is geen goede zaak, zegt professor economie Stijn Baart van de UGent en lid van de Indexcommissie.
4: Inflatie, dat moet niet 0% zijn. Je wil dat het leven een beetje duurder wordt, zodanig dat mensen hun uitgaven niet stoppen en de economie niet stilvalt. Maar je wil dat ook niet zo hoog hebben als dat het nu is, omdat voor veel mensen het leven veel te snel duur wordt. In vele andere landen worden de lonen niet mee aangepast en de koopkracht daalt dus. En de spaarcenten die verdampen op die manier.
3: En de brandstoffen worden morgen iets goedkoper. Benzine daalt bijna 10 cent en kost dan maximaal 2 euro en 1 cent per liter. Diesel wordt morgen 7 cent goedkoper. De maximumprijs morgen is 2,42 euro per liter. Ook stookolie wordt morgen iets minder duur. Vanaf morgen daalt de prijs met bijna 1,5 cent per liter. Bij een grote bestelling betaal je dan maximaal 1,5 euro per liter. Alles bij elkaar blijven fossiele brandstof wel erg duur door de onrust op de internationale markten. De Vlaamse ministers komen straks om 3 uur opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Die gesprekken zaten gisteren in de laatste rechte lijn toen ze plots moesten worden stilgelegd. Minister Krevits en een kabinetsmedewerker waren onwel geworden nadat ze de hele nacht hadden onderhandeld. De jaarlijkse septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen moest daardoor worden uitgesteld naar morgen. Ja, Heidi van Rompuy, als ze gisteren bijna klaar waren, betekent dat dat het straks een korte vergadering zal worden?
5: Wel, Diependalen zei gisteren dat ze nog maar een kwartiertje nodig hadden, maar ik denk niet dat ze er vandaag zo snel zullen uit zijn. Want bij zijn coalitiepartner Vooruit horen we dat er toch nog wat punten zijn die zij willen uitklaren in dat finale voorstel dat op tafel lag. Er zou wel al een akkoord zijn over de grote lijnen, zoals bijvoorbeeld de verhoging van de registratierechten op woningen, de prijs van de dienstenchecks en het beperken van het groeipakket tot 23 jaar. Maar Vooruit wil dan bijvoorbeeld dat er nog duidelijke afspraken worden gemaakt over waarop er dan precies bespaard zal worden binnen bepaalde domeinen.
3: Ja, en worden het dan toch weer nachtelijke onderhandelingen?
5: Het is wel duidelijk dat niemand dat wil na wat er gisteren gebeurd is. Daarom komen om 1:30 de kabinetchefs van de ministers eerst samen om alles technisch nog uit te klaren. En dus om 3 uur is het dan aan de minister zelf.
3: Oké, dankjewel Heidi. De fractie van Vooruit in het Antwerpse provinciebestuur heeft er geen probleem mee dat Ginny Beels gedeputeerde blijft. Tenminste, als ze het bestuursakkoord mee blijft uitvoeren. De partij zelf wil nochtans dat ze haar mandaat als gedeputeerde teruggeeft. Gisteren zette Vooruit de samenwerking met Beels stop na klachten over deloyaal gedrag. Maar Beels weigert haar mandaat terug te geven. Volgens fractieleider Ivan van der Talen hoeft dat geen probleem te zijn voor de werking.
6: Als Ginny als onafhankelijke dan het bestuursakkoord blijft ondersteunen en loyaal blijft uitvoeren, dan is er nog altijd een meerderheid natuurlijk.
7: Dus ik heb altijd met de mensen van het kabinet goed kunnen werken, maar dat zal de tijd uitwijzen uiteraard, hè.
3: In Brussel betogen bijna 300 medewerkers van Belgische NGO's. Ze willen dat de federale regering niet verder bespaart op internationale samenwerking. Griet IJzewijn van de organisatie 11111.
8: 16 keer meer op globaal niveau wordt er geïnvesteerd in defensie. Het gaat over duizenden miljarden. Ik denk dat het een utopie is om te denken dat deze wereld veiliger zal worden door alleen te investeren in die militaire component. Investeren in veiligheid is ook investeren in mensen, in de klimaatcrisis, in de ongelijkheid. Dus het is geen of-of verhaal.
3: Vorig jaar al had de federale regering het budget voor internationale samenwerking met 25% teruggeschroefd. Daar zien we nu al de gevolgen van, zegt directeur Lieve Herijgers van Broederlijk Delen.
9: Als wij een vierde minder inkomsten hebben om partners mee te ondersteunen, stellen wij ook vast dat een aantal partnerorganisaties eigenlijk hun werk niet meer kunnen doen. Dat betekent minder voedsel, minder medicijnen, minder veiligheid.
3: Een gemiddeld Vlaams huishouden gooit elk jaar zo'n 68 kilogram voedsel weg. Voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Het gaat dan meestal over groenten, maar ook fruit en vlees. Peter de Kroebele trok naar een supermarkt in Zemst in Vlaams-Brabant.
10: De supermarkt. Je vindt er alles, maar je koopt dan ook al eens te veel. Geef deze klant toe.
11: Ik gooi ook af en toe eens iets weg. Ondanks de betere en betere planning komt het wel eens voor dat er toch nog iets niet opgegeten geraakt.
10: Een deel van het weggegooid voedsel is GFT en wordt verwerkt. Het grootste deel is restafval. En dat geldt in de vuilnisbak, zegt Wenner Annaert van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, OVAM.
12: Als je het eens berekent voor een doorsnee gezin, dan kom je op het einde van het jaar aan een bedrag van toch €375 aan voedsel dat we kopen en dat we gewoon terug wegsmijten. Toch twee à drie winkelkarren die gewoon worden weggeworpen.
10: En wat doen deze klanten om verspilling tegen te gaan?
13: Ik verwerk heel veel en ik maak mijn menu ook nagelang de overschotten dat ik van de dag ervoor had.
14: Als de tenminste houdbaar tot datum gepasseerd is, dan zal ik toch nog even kijken, ruiken, proeven.
15: Ik doe meer en meer aan meal preppen. Het helpt wel om na te denken, wat gaan we deze week eten en wat ga ik dus gaan kopen in de supermarkt?
10: Geen voedsel verspillen, het is duurzaam en goed voor de portemonnee.
3: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging van Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Er is nog veel werk aan de winkel om ons land daartegen te verdedigen, zegt chef defensie Frederik van Sina.
16: Hier en nu zijn we nog niet sterk genoeg. Dus we werken daar heel hard aan. Niet alleen België trouwens. Heel Europa heeft nog een weg af te leggen. Het gaat niet alleen over budgetten, maar ook over capaciteit van de defensieindustrie om te leveren. Dat is denk ik op dit ogenblik een van de meest prangende problemen. Die defensieindustrie die echt wel moet opschalen, gebeurt maar mondjesmaat. Maar we worden in het algemeen sterker en beter in staat onze bevolkingen te beschermen.
3: En Estland beschuldigt Rusland er intussen van verantwoordelijk te zijn voor een brandstichting in een dronefabriek in augustus. De overheid in Estland heeft niet gezegd hoe ze tot die conclusie is gekomen, maar het incident lijkt op andere sabotagedaden van Rusland, zoals er de afgelopen maanden meerdere zijn geweest in Europa. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat de bondgenoten eensgezind blijven en dat ze Oekraïne net meer zullen steunen.
17: Because the best response to any action in this grey zone of what Russia is doing is more support for Ukraine instead of less support for Ukraine, because in the end what they want to do is divide us.
3: Het weer, het wordt zonnig en warm vanmiddag bij temperaturen tot 29 graden in het oosten van het land. Ook morgen krijgen we een zeer warme dag met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en temperaturen lokaal tot 28 graden. De inflatie stijgt deze maand van bijna 4 naar zo'n 4,7%. Daarmee begon dit nieuws. Vooral motorbrandstoffen, aardgas en elektriciteit zijn duurder geworden. Meer op vrtnieuws.be.
18: Clara, blijf verwonderd. Music Matters. Met Olaf Grondelaars.
19: Goedemiddag. Het Antwerp Symphony Orchestra mag nu donderdag en vrijdag eindelijk officieel zijn nieuwe chef-dirigent verwelkomen, Mark Albrecht, een Duitser van 62, die veel ervaring heeft opgebouwd, onder andere bij enkele grote Nederlandse orkesten. Wat heeft hij geleerd van zijn vader, die zelf opera-dirigent was? En wat als assistent van Claudio Abbado? Ik mocht hem gisteren aan een spervuur van vragen onderwerpen, die Mark Albrecht. En dat gesprek laat ik u meteen na 1 uur horen. En ik weet niet of u het nu kan horen zo zonder beeld, maar hier is Mark Albrecht als dirigent in actie in de ouverture van Erik Wolfgang Korngoldsen. Kijk op Much Ado About Nothing van Shakespeare. In het Duits wordt dat viel lärm nichts. Jawohl.

Het is muziek uit 1920, deze ouverture die Erich Wolfgang Korngold heeft geschreven bij zijn kijk op het stuk Much Ado About Nothing van Shakespeare. Dit was het Orchestre Philharmonique de Strasbourg onder leiding van Mark Albrecht, de nieuwe chef-dirigent van het Antwerp Symphony Orchestra, die eind deze week geïnaugureerd wordt. Hele fijne man. Ik mocht hem gisteren interviewen en dat gesprek laat ik u horen vlak na het nieuws van 1 uur. Wunderkammermuziek, dat is een concertenreeks in het Waasland, waarbij op heel bijzondere plekken muziek wordt gemaakt. In juni was dat nog in een schildersatelier in Sint-Niklaas en nu vrijdagavond zitten we in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Lucia in diezelfde stad. En daar klinkt knappe muziek met het Taurus-kwartet. Ze nodigden celliste Amy Norrington uit om samen het strijkquintet van Franz Schubert te spelen. En het kwartet zelf brengt deze Metamorphose Nocturne. Dat is de ondertitel van het eerste strijkquartet van George Ligeti, waar ook dit hele fragile andante deel van uitmaakt.

0: deel uit het eerste strijkkwartet van George Ligeti. Ligeti die verliet Hongarije in 1956. En hij noemde de muziek uit die periode van voor 1956 de prehistorische Ligeti. Maar dat is zijn mening. Ik vind dat u die zeker eens live moet beleven. En dat strijkkwartet kan u nu vrijdagavond in de kapel van de psychiatrische kliniek Sint Lucia in Sint-Niklaas gaan beluisteren. Samen met het Taurus kwartet. En ze brengen daar ook met celliste Amy Norrington het strijkkwintet van Schubert. Het is een concert in de reeks Wunderkammer Klassiek. En wie hen daar mist, die krijgt een herkansing in de reeks La Flandre s'invite à Liège. Het zijn concerten in de Universiteit van Luik met Vlaamse ensembles. Daar speelt Taurus 's middags op de 15e oktober. Het is 11:40. We plukken met graagte nog eens uit Dedicated to You, de lofbetuiging van saxofonist Branford Marsalis aan 100 jaar John Coltrane. En hij nodigt op zijn album ook zangeres Diane Reeves uit. En wie dit hoort, begrijpt waarom. Dat is de titeltrack Dedicated to You. Het album hebben wij deze week uitgeroepen tot...
1: De keuze van Clara.

0: jazzstandard dedicated to you met de stem van Diane Reeves. Een van de meest bekroonde Amerikaanse jazzzangeressen met 5 Grammys op haar kast. Saxofonist Branford Marsalis nodigt daar uit op zijn erebetoon aan John Coltrane, dat ook dedicated to you heet en dat we tot keuze van Clara hebben gekroond voor deze week.
1: Blijf verwonderd.
0: Ja, dat was beter. Antoine Boyer, dat is een jonge Franse gitarist. Hij is net 30 geworden, dus ja, dat is nog jong vanuit mijn optiek. En het fijne is, hij is en een klassiek gitarist en hij heeft zich ook ondergedompeld in de jazz manouche van mensen als Django Reinhardt. En het is vooral die kant die hij naar voren schuift op Estrada Longa. Zijn nieuwe album samen met een Braziliaan, Yamandu Costa, gitarist die hier gisteren ook al even passeerde in de uitzending. Ze hebben er allebei muziek voor geschreven, dus muziek. Vriend Vincent Goris houdt de kerk mooi in het midden. Hij heeft 2 platen broederlijk naast elkaar gezet. Eerst Preciosa van Antoine Boyer en daarna Amigo Juarez van Yamandu Costa.

Dat is heerlijke muziek. Op een regenachtige middag bij te puzzelen. Het album Estrada Longa van Yamandu Costa en Antoine Boyer, waar we net twee keer uit plukten. Pianist Rafael Blechacz die vertrekt op zijn nieuwste album Van een toonaard van Do Klein. Dat is een van de meest donkere, introspectieve toonaarden van allemaal. Beethoven zijn derde pianoconcerto staat in die toonaard. Ook Beethoven zijn 32 variaties staan in Do Klein. En ook Mozart zette amper twee van zijn 27 pianoconcerti in een kleine toonaard. Dit is bijvoorbeeld het tweede deel uit zijn 24ste pianoconcerto in Do Klein. Maar wat nu een klein beetje onnozel is, al die uitleg over Do Klein is bij deze overbodig, want vaak werd een tweede deel in de relatieve grote toonaard geschreven. En dat is in dit geval Mimol Groot. Jawel.

0: Tweede deel van het 24e pianoconcerto van Mozart. En dit deel stond in een grote, behoorlijk opgewekte toonaard. Maar de twee andere delen zijn geschreven in do klein. En die toonaard die verbindt ook de andere werken van Beethoven bijvoorbeeld op het nieuwe album van pianist Rafał Blechacz samen met de Dresdner Philharmonie onder leiding van Kent Nagano.
1: Ik merk dat bij alle belangrijke dingen in het leven, rites of passage, bruiloften, begrafenissen, Sweet 16 feestjes, herdenkingen, zit altijd muziek bij. En dat zegt voor mij, dat betekent dat muziek een belangrijke rol heeft in de uiting van ons innerlijke leven. Ja, daarom vind ik het heel erg belangrijk.
2: Music matters.
0: Volgende week donderdag zingt deze Claren McFadden in het Concertgebouw in Brugge de Belgische première van Harvest. Ze verzamelen kleine monodrama's geschreven door hedendaagse componisten, waaronder Annelies van Parijs. Hier horen we Claren in ander werk van een van de belangrijke Amerikaanse componisten, Edith Hemingway, die overleed 3 jaar geleden op haar bijna 97ste. En ze schreef onder andere een liedercyclus A Child's Garden of Verses voor stem, klarinet en piano. Ze schreef dat na een ontmoeting met klarinet Nancy Braithwaite, die nadien naar Nederland emigreerde en daar via crowdfunding geld ophaalde om die wonderlijke muziek op te nemen. En ze deed dat onder andere dus met die veelzijdige sopraan die Claren McFadden is.

Nancy Braithwaite op klarinet, Von Schlepp aan de piano en Claren McFadden was een sopraan. Zij zong de zes liederen die samen A Child's Garden of Verses vormen. En de Amerikaanse Edith Hemingway schreef die op tekst van Robert Louis Stevenson in 1986. De Edith Hemingway die overleed 3 jaar geleden op haar bijna 97ste. Over precies een week verwelkom ik hier fluitist Stefan Braccaval. En de reden waarom, die hoort u nu. Zijn nieuwste album Zilt, dat nu donderdag uitkomt. Waar wij mogen van Stefan al even proeven van het smaakpalet op die plaat. Dit is Seaside Song.

Seaside Song. Van en met Stefan Bracavel op basfluit samen met zijn kwartet. Dit is het laatste nummer op zijn gloednieuwe album Zilt, dat nu donderdag uitkomt. Vrijdagavond stelt hij het live voor tijdens het Motifs Jazz Festival in de Velings in Tongeren. En volgende dinsdag is Stefan hier te gast in Music Matters. Ik weet niet waar u aan het luisteren bent momenteel, maar sommigen van ons kiezen duidelijk hele fijne plekken uit. Muriel en Philippe sturen veel groeten vanuit De Droom in Frankrijk, vanuit Royan, daar waar ze aan het genieten zijn van dit programma. Heel fijn, dan kunnen jullie na het nieuws van 1 uur zeker blijven genieten ook, want dan horen jullie Mark Albrecht aan het woord. Bevlogen nieuwe chef-dirigent bij het Antwerp Symphony Orchestra.

0: 1 uur. Een heel goedemiddag, VRT Nieuws met Katrien Persman. De inflatie is opnieuw fors gestegen deze maand. Straks komt de Vlaamse regering opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. En in Frankrijk is er in het hele land massaal studentenprotest. Het leven is deze maand opnieuw een heel stuk duurder geworden tegenover september vorig jaar. De inflatie gaat deze maand van 4 naar zowat 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Die stijging heeft veel te maken met hoge energie- en brandstofprijzen als gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Professor Economie Stijn Baert van de UGent waarschuwt wel voor koopkrachtverlies.
1: Voor de rest is het natuurlijk vooral hopen op een aanpassing van onze lonen. Maar ook wat dat betreft is er vandaag slecht nieuws vanuit de indexcommissie. Omdat de gezondheidsindex die onze lonen volgen, daar smijten we tabak en alcohol, benzine en diesel eruit, dat die achterloopt. Dat wil zeggen, als het zo verder gaat, zullen onze lonen een stukje minder aangepast worden dan dat het leven voor een doorsnee gezin duurder wordt. En dat we dus echt koopkrachtverlies kunnen lijden op die manier.
0: Diesel en benzine worden morgen wel iets goedkoper. Benzine daalt bijna 10 cent en kost dan maximaal 2 euro en 1 cent per liter. Diesel wordt morgen 7 cent goedkoper. De maximumprijs morgen is 2,42 euro per liter. En ook stookolie wordt morgen iets minder duur. Alles bij elkaar blijven fossiele brandstoffen wel erg duur door de onrust op de internationale markten. Een gemiddeld Vlaams huishouden gooit elk jaar zowat 68 kilogram voedsel in de vuilnisbak. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Peter de Kroebele trok naar een supermarkt in Zemst in Vlaams-Brabant.
2: In de supermarkt vind je alles, maar je koopt dan soms te veel.
3: Ik gooi ook af en toe iets weg. Ondanks de betere en betere planning komt het wel eens voor dat er toch nog iets niet opgegeten geraakt.
2: Een deel is GFT-afval en wordt verwerkt. Het grootste deel is restafval. En dat geldt in de vuilnisbak, zegt Wenner Annaert van de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, OVAM.
4: Als je het is berekend voor een doorsnee gezin, dan kom je op het einde van het jaar aan een bedrag van toch 375 euro aan voedsel dat we kopen en dat we gewoon terug wegsmijten. Toch 2 à 3 winkelkarren die gewoon worden weggeworpen.
2: Wat doen deze klanten om verspilling te vermijden?
5: Als de tenminste houdbaar totdatum gepasseerd is, dan zal ik toch nog even kijken, ruiken, proeven.
6: Ik doe meer en meer aan meal preppen. Het helpt wel om na te denken, wat gaan we deze week eten en wat ga ik dus gaan kopen in de supermarkt.
7: Ik heb ook wel kippen. Dat is ook gewoon een goede verwerking van het voedsel. Hè. En je krijgt er nog uitjes voor in de plaats.
2: Geen voedsel weggooien, dat is duurzaam en goed voor de portemonnee.
0: Bij een woningbrand in Kalmthout in het noorden van de provincie Antwerpen is een man om het leven gekomen. Volgens de burgemeester verbleven in het huis seizoenarbeiders. Het was een zware brand, zegt Renate van der Stel van de politie.
8: Er was veel zwarte rook te zien, ook in de omgeving. Toen zijn er 3 mensen buiten geraakt. 1 iemand was nog binnen vast. Die is later wel buiten geraakt. Die was zwaar gewond en er is geprobeerd om hem te reanimeren. Maar helaas mocht dit niet baten en is het slachtoffer ter plaatse overleden. We hadden ook nog een traumahelikopter vanuit Nederland, maar ook deze hulp kwam helaas te laat.
0: 2 andere bewoners van het huis zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het parket onderzoekt hoe de brand is kunnen ontstaan. De Vlaamse ministers komen straks om 3 uur opnieuw samen om het begrotingsakkoord af te kloppen. Gisteren moesten de gesprekken worden stilgelegd omdat een kabinetchef van Vooruit en minister Krevits onwel waren geworden nadat ze de hele nacht hadden onderhandeld. De jaarlijkse beleidsverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen in het parlement moest daardoor ook worden uitgesteld naar morgen. De onderhandelingen zaten gisteren wel al in de laatste rechte lijn, zegt Heidi van Rompuy.
9: Volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen hadden ze gisteren nog maar een kwartiertje nodig om de begroting af te kloppen toen ze zijn moeten stoppen. Heel wat grote lijnen zouden al afgeklopt zijn, zoals de verhoging van de registratierechten, het groeipakket dat beperkt zou worden tot 23 jaar en de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Maar volgens coalitiepartner Vooruit zitten er toch ook nog wat punten in dat finale compromis die voor hen nog niet voldoende uitgeklaard zijn. En dus zal er deze namiddag nog stevig gepraat moeten worden. Daarom komen de kabinetchefs van de ministers eerst samen om 1:30 en om 3 uur is het dan aan de minister zelf. Niemand wil voor alle duidelijkheid opnieuw de nacht ingaan, maar er ligt dus wel nog wat werk op de plank.
0: In Brussel hebben bijna 300 medewerkers van Belgische NGO's actie gevoerd. Ze willen dat de federale regering niet verder bespaart op internationale samenwerking. Griet IJzewijn van 11.11.
10: 16 keer meer op globaal niveau wordt er geïnvesteerd in defensie. Het gaat over duizenden miljarden. Ik denk dat het een utopie is om te denken dat deze wereld veiliger zal worden door alleen te investeren in die militaire component. Investeren in veiligheid is ook investeren in mensen, in de klimaatcrisis, in de ongelijkheid. Dus het is geen of-of verhaal.
0: Vorig jaar al had de federale regering het budget voor internationale samenwerking met 25% teruggeschroefd. Daar zien we nu al de gevolgen van, zegt directeur Lieve Herreigers van Broederlijk Delen.
11: Als wij een vierde minder inkomsten hebben om partners mee te ondersteunen, stellen wij ook vast dat een aantal partnerorganisaties eigenlijk hun werk niet meer kunnen doen. Dat betekent minder voedsel, minder medicijnen, minder veiligheid.
0: In Frankrijk blokkeren leerlingen overal in het land al sinds vorige week de toegang tot hun schoolgebouwen. Ze protesteren daarmee tegen het lerarentekort en de te hoge studiedruk. In Parijs ontstonden gisteravond rellen en vielen er tientallen gewonden. Jeroen Rijgaard, je bent ondertussen in Rijssel, vlakbij de Belgische grens. Hoe verlopen de scholierenprotesten daar?
12: Wel, op dit moment vrij rustig, Katrien. Ik sta hier tussen een paar honderd jongeren. Maar daarnet ging het er toch wel steviger aan toe. Er werd hier bijvoorbeeld een vuilniscontainer in brand gestoken. Maar de brandweer is hier net komen blussen. En de politie is hier nu ook net aangekomen, bewapend met schilden. Waardoor dus eigenlijk wel een deel van de jongeren vertrokken is. Maar het is hier wel stevig geweest, hoor. Deze voormiddag de hele weg in de buurt van een groot lyceum in Rijssel bijvoorbeeld ligt vol met glas. Er is geen bushokje meer heel. Overal zie je ook uitgebrande vuilnisbakken, fietsen die in brand gestoken zijn. Dus ook hier ging het er heel stevig aan toe. En zo is het in verschillende Franse steden. Vandaag boze scholieren overal. En dus zoals je daarnet al zei, ook de voorbije dagen liep het al stevig uit de hand. Toen vooral rond Parijs met honderden arrestaties tot gevolg. En ze zijn niet de enige die boos zijn. Ook de ambtenaren leggen vandaag het werk weer neer. Zij willen meer loon, omdat het leven veel duurder geworden is. Net nu de Franse regering deze week net meer wil gaan besparen. Dus betogingen overal, boze scholieren, boze ambtenaren. La France est en colère, hoor je overal. Frankrijk is boos. En dat een half jaar voor de verkiezingen.
0: Bedankt voor je verslag, Jeroen, vanuit Frankrijk. Het wordt zonnig en zeer warm vanmiddag bij temperaturen tot 29 graden in het oosten van het land. Ook morgen krijgen we nog een zeer warme dag met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen bij temperaturen tot 28 graden. We begonnen met de inflatie. Die is deze maand opnieuw gestegen van 4 naar zowat 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Vooral motorbrandstoffen, aardgas en elektriciteit zijn duurder geworden. Meer daarover ook in de van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd.
13: I can only speak for myself, but for me, music is food. I really need it. I need it every day. It's difficult to find a moment during the day that I'm not busy with music, even at night. And I want to also share the joy. It's incredibly exciting to do that together.
14: Music Matters met Olaf Grondelaars.
15: Goedemiddag. Smakelijk als u aan tafel zit, maar ook als u gewoon aan het luisteren bent, want muziek is eten. Althans toch volgens Mark Albrecht, de nieuwe chef-dirigent van het Antwerp Symphony Orchestra. Donderdag en vrijdag zijn er zijn inauguratieconcerten en ik had gisteren de kans om te praten met die fijne Duitse dirigent. Dat gesprek laat ik over 10 minuten horen. Maar eerst dit, nu zaterdag vieren we de verjaardag van Steve Reich hier op Clara. Belangrijke Amerikaanse componist, hij wordt 90 en ik mag de honneurs waarnemen in die uitzending. 4 uur lang laat ik zijn muziek en muziek van mensen rond hem horen. Ik praat met muzikanten en bijvoorbeeld ook met choreograaf Anne-Theresa de Keersmaker, die hem goed kent, over hoe belangrijk die man nog steeds is. En ik heb hem zelf mogen interviewen, Steve Reich. Die uitzending zaterdag begint ook met dit stuk Duet, dat hij in 1993 schreef ter ere van Yehudi Menuhin.

Duet van Steve Reich, een van de belangrijkste levende Amerikaanse componisten. Hij wordt nu zaterdag 90 en dat vier ik hier. Hè. Hopelijk ook met jullie namiddag op Clara. De man zijn muziek is veel veelzijdiger dan velen onder ons zouden vermoeden. Steve Reich wordt 90, de Duitser Mark Albrecht is nog maar 62 en hij wordt eind deze week officieel voorgesteld als nieuwe chef-dirigent van het Antwerp Symphony Orchestra. Hij heeft een hele grote bon voor de muziek van Mahler. Hij koos ook voor de derde symfonie van Mahler om eind deze week te spelen. En volgend jaar staat ook dit op het programma met het Antwerp Symphony Orchestra. Dat is Lied van der Erde van Mahler. Dit is dat mooie en korte derde deel van de Jugend.

0: Von der Jugend, derde deel uit dat lied Von der Erde van Gustav Mahler. Met tenor Burkhard Fritz, met het Nederlands Philharmonisch Orkest. Met vooraan dirigent Mark Albrecht, die dat orkest 10 jaar geleid heeft bijna. Albrecht die houdt enorm van de muziek van Mahler. En dat bewijst zijn programma dat hij vanaf eind deze week in zijn inauguratieconcerten als nieuwe chef-dirigent van Antwerp Symphony Orchestra gaat brengen. Hij brengt dan die machtige derde symfonie van Mahler. Ik had gisteren een gesprek met Mark Albrecht. Ik ga dat nu laten horen. En waarom zou u daarnaar luisteren? Wel, omdat hij prachtig vertelt waarom Mahler 3 zowat het knapste symfonische werk aller tijden is. Omdat hij deelt wat 10 jaar assistent van Claudio Abbado zijn hem heeft geleerd. Omdat hij dezelfde hobby bergbeklimmen deelt met Mahler. En omdat hij heel mooi vertelt over hoe hij als kind in de orkestbak bij zijn vader zat, die opera-dirigent was in Hannover. En daar begonnen we het gesprek.
1: When I was a schoolboy, I really started studying scores then of works which I loved.
0: Mm-hmm.
1: Through him, I saw mainly operas in the first years. I saw them on stage, but also when I saw a certain piece like Die Walküre for a third time, I thought, okay, Papa, can I actually next time come down to the pit and
0: whoa,
1: let's have... you have a spare score here in the in the drawer. Can I actually take the score with me? And I was then hiding behind the timpani and
0: wow,
1: studying it, like listening to the music. Of course, weird from the perspective of a timpanist, but still,
0: okay, yeah.
1: I could watch him conduct, and I saw the score in front of my eyes. So that was really an interesting 10 years, actually, when I was doing that, maybe twice a week.
0: Wow, hij is de zoon van een opera-dirigent, Mark Albrecht. En hij zegt, ja, ik heb mijn vader van heel jongs af aan, 13, 14 jaar, heb ik hem bezig gezien. En hij vertelde ook dat hij ooit zelfs gevraagd had van, ja, Mike, heb je nou een extra partituur? Mag ik bij jou in de orkestbak gaan zitten om te kijken hoe je dat nu doet? En hij zegt, op die manier heb ik van heel dichtbij, van aan de kant van de pauken, heb ik hem zien dirigeren, heb ik heel veel van het werk echt van binnenuit kunnen meemaken. En dat zal zeker ook meegespeeld hebben in zijn eigen keuze om dirigent te worden.
1: Well, my father said after a while, okay, boy, okay, now if you want to really go on, you have to stop actually watching me. And you have to go far away, further away. Well, Vienna was not too far, but at the time, Abbado started just his music directorship in the Staatsoper. And just by coincidence, I started as a pianist in his Gustav Mahler Youth Orchestra. But then there was needed an assistant for a moment. And, I was there in the right, on the right spot, in the right moment. And just, and could carry on then. And I was his assistant for many years in the Mahler. You know, I was really knowing this piece inside out. I knew what he wanted to do. And then I was, after my own rehearsals, then I was following his rehearsals. And that was nothing better than that. Wow. It was just perfect.
0: And when you're conducting now, Mark Albrecht, is there some good advice he gave you about, or that you yourself still use as an experienced conductor?
1: It was clear. I was very fascinated about his way of conducting, also his musicianship. But he didn't teach, and he also refused actually to teach. So I had to be get close to him. Is just assisting him. Of course, we were talking about music and why he wanted to accent it in a certain way. But he was a genuine-born conductor, and who also had just very, very strong instincts with the music. And so that's something one could also learn a lot from. But difficult to copy it. You have to find your own way. And I did.
0: Na een tijd zei zijn vader tegen hem, ja, je kan wel naar mij kijken, maar misschien moet je toch eens wat verder weggaan om andere ervaring op te doen. En zo is Mark Albrecht bij de Staatsoper in Wenen uitgekomen. Hij heeft daar piano gespeeld in het Mahler Jugendorkest. En dat werd gedirigeerd door Claudio Abbado. En op een bepaald moment is er een plaats vrij voor assistent-dirigent. En heeft hij gewoon gegrepen. En zo is hij assistent van Claudio Abbado geweest. Hij is dat 10 jaar lang gedaan. Hij heeft daar heel veel mee samengewerkt. En ik vroeg ook van, heb je dan dingen van hem meegepikt die je nu nog altijd gebruikt? Hij zegt, ja, hij was niet zo iemand die les gaf of zo. Hij was iemand waar je dichtbij kon komen en die je kon inspireren. Maar je moest het eigenlijk wel van je eigen ervaring hebben. Je kon hem als mens bezig zien en de manier waarop je van de muziek hield, kon je meepikken. Maar voor de rest moest je het eigenlijk wel zelf doen. Dus ik heb wel... Ik ben dichtbij hem geweest. Ik heb een paar dingen opgeslorpt, maar uiteindelijk heb ik het wel zelf gedaan dan. Mark Albrecht, in the Netherlands, you were known for the way you connected with the orchestra, the way you communicated with the orchestra, the respect you had for the members of the orchestra. The time of the conductor as a person that is authoritarian and unapproachable seems to become past tense.
1: Yeah.
0: But you have to get 100 musicians in one line. How do you make that happen then?
1: I think the most important thing is to be convincing and to know exactly what I want. Otherwise, I would not dare actually to stand in front of them. But then if I know where to go, then and I ask them to follow me because I'm convinced that this is the best and the most beautiful way to play this music. So then actually... That works very well.
0: They follow.
1: So, yeah. And it's, of course, it's also sometimes when I also to explain a bit more. I'm very, very busy with finding the right images to also explain or to show something I'd like to hear. So with words, one has to be really inventive to create a certain space in rehearsal time, you know, so like
0: so there's words and but it's not big gestures or something or sometimes people say the eyes as well
1: everything counts and is also used sometimes they're big gestures but basically of course the chemistry with the orchestra is something we have to build on because that's really the most important that spontaneously so this morning we started doing the first movement of the Mahler Third Symphony, and that's already 32 minutes long. It is like Beethoven's Fifth Symphony. It's like the entire symphony in one movement. We didn't rehearse a thing before. We just were doing it together. So, and then these 32 minutes of music, this big chunk of music, it's so exciting to do that without any word. They would just watch me and I would just also react to what they do. So that's, it is just breathtaking.
0: Hij staat bekend om in Nederland, ook bij de orkesten daar, als iemand die heel veel communiceert met het orkest, die verbinding zoekt, die veel respect heeft ook voor de leden van het orkest. De tijd van de autoritaire dirigent lijkt zowat voorbij. Maar natuurlijk moet je iedereen wel op een en dezelfde lijn krijgen. En hij zegt, ja, dat kan je eigenlijk op verschillende manieren doen. Je moet proberen overtuigend te zijn als je ervoor staat. Je moet ook proberen de juiste woorden te vinden om de muziek te beschrijven in de hoop dat zij dan worden geïnspireerd om iets te spelen op een bepaalde manier. Je kan met je ogen communiceren. Natuurlijk moet je wel eens een gebaar, grotere gebaren maken om hen mee te krijgen. Maar hij zei ook, ik heb vanmorgen gezegd, die hebben we Mahler 3, dat ze gaan spelen op de inauguratieconcerten nu deze week. ASO en Mark Albrecht heb ik het eerste deel ervan gedaan. Dat is 32 minuten, dus dat is een enorm groot deel. We hebben dat gewoon gespeeld. Ze hebben een ervaring, ik heb mijn ervaring. En we hebben het gewoon eens doorgespeeld om elkaar aan te voelen. Ja, en dan voel je onmiddellijk dat er al een connectie ontstaat. You really love the music of the late romantics. And then this Mahler 3 is something... which is incredible. Yeah. Longest symphony in 6 parts takes about 90 minutes, I think.
1: Even more, I guess.
0: Even more. A lot of conductors have this work on their bucket list. Why is it on yours?
1: Yeah.
0: Is it the sheer, the hugeness of the piece or?
1: It is, in a way, it's a total miracle. The great chain of all being is the subject of the symphony. So, you really can see how it develops over the 6 movements from the a rough nature of the rocks there and then it comes to flowers and animals in the forest, birds, and finally after 1 hour of music it comes to the human voice with this Nietzsche poem, song, O Mensch, gib acht, the song of the midnight. Mitternachtslied. Amazing. So if when this is finally coming up, you feel absolutely uplifted, and there isn't much more beautiful music than that ever written. Then the boys come and making a lot of noise as angels in heaven, and then it comes to love, and that's also unforgettable. This last adagio. So he was sparing the slow movement to the sixth movement. Mm-hmm. This is also very rare.
0: Hij gaat dus later deze week voor zijn inauguratieconcert, heeft hij gekozen voor Mahler 3. De meest indrukwekkende symfonie van Mahler. Duurt 100 minuten, heeft 6 delen. En heel veel dirigenten willen dat graag doen. En hij wil het heel graag. Ja, hij heeft het hele werk beschreven. Hij zegt het begint bij de rotsen en in de hele woeste natuur. En pas na een uur komt eigenlijk de mens. Hè, met een gedicht van Nietzsche erbij. En daarna komt er een jongenskoor bij. Een knapenkoor bij. Hè, dat zorgt voor de nodige opwinding dan. En dan gaat het over liefde. Ja, het is bijna de hemelse liefde die erin zit. Om dan te eindigen in een lang adagio in plaats van hè, met toeters en bellen. Nee. Mahler gaat naar een adagio om te eindigen. Je voelt de liefde ook, hè, als hij erover vertelt, Mark Albrecht. Hè, voor die symfonie die echt... Ja, zegt dat is eigenlijk zo'n verhaal waar je 1,5 uur in zit. Dat beschrijft zo wat de hele mensheid... Die in de natuur begint en die eigenlijk nu en uitkomt en nog eens naar het goddelijke neigt. Dus er zit eigenlijk alles in wat je nodig hebt in deze tijd, in muziek ook. This symphony is partly an ode to nature and the creation of the world. Mark Albrecht, I read about your hobby as a mountaineer.
1: Yeah.
0: Might that be a reason too why you like Mahler's third as well? Because it reminds you of the sheer greatness of nature and being in nature.
1: And so this symphony, Mahler's... music anyway is very much related to nature. He was a mountaineer too.
0: Mm-hmm.
1: I often am climbing actually very close in the Dolomites to Toblach, to his refugio. So I know exactly where he was also climbing at the time or walking. And if I often have my score actually with me in the backpack.
0: What were you climbing?
1: Yeah, because one has to cross the glaciers early, so then you are in the afternoon already at the hut in the refugio. And then there are still hours to kill. So then I take my score. You have the fantastic quiet there in the mountains. And then it's also very inspiring to study there.
0: My God.
1: So that's, it is quite challenging.
0: It is incredible. Yeah. Ik heb gelezen dat zijn hobby bergbeklimmen is van Mark Albrecht. En ik vroeg hem ook... Zou het daarom kunnen zijn dat je zo van die symfonie van Mahler houdt, die derde, die echt al een ongelooflijke ode aan de natuur is? En daarop zegt hij, ja natuurlijk, heel veel werk van Mahler is eigenlijk een ode aan de natuur. Hij gaat ook graag klimmen in de Dolomieten en hij zegt, ik zit dan vlakbij Toblach, dat is de plaats ook waar Mahler zelf ging klimmen, want hij was ook eigenlijk iemand die graag klom en... Het is bijna alsof hij in de voetsporen van Mahler treedt in de bergen. En hij zegt ook, ik moet meestal redelijk vroeg vertrekken om op een bepaald moment een bepaalde gletsjer over te zijn. En dan zit ik in een hut en ik heb dan mijn partituur bij in mijn rugzak. En dan kan ik de namiddag, heb ik dan rustig de tijd, om die partituur op grote hoogte dan te bekijken. Dus hij zit echt in de bergen. Het geeft hem dat inspiratie om die partituur te bekijken. So you're like stepping in the footsteps of Mahler. And when conducting Mahler in Antwerp, you will step in rugzak. En dan kan ik de namiddag, heb ik dan rustig de tijd om die partituur op grote hoogte dan te bekijken. Dus hij zit echt in de bergen. Het geeft hem dat

0: er ooit zijn vijfde symfonie heeft in Antwerpen gedirigeerd. En hij zegt, ja, die muziek is zo relevant om vandaag nog uit te voeren, dat het heerlijk is dat hij dat ook in Antwerpen met het Antwerp Symphony Orchestra gaat dirigeren. Dat gaat hij later deze week doen, hè, die twee inauguratieconcerten van Mark Albrecht als de nieuwe chef-dirigent. Zijn nu donderdagavond in Bozar en vrijdag 2 oktober in de Koningin Elisabethzaal, thuishaven van het orkest. Concert op 2 oktober zenden we ook live uit hier op Clara. Mark Albrecht, I wish you loads of fun with Mahler 3 and I wish you loads of success with the Antwerp Symphony Orchestra. Thank you very much.
1: Thank you.

0: Tweede deel uit die machtige derde symfonie van Mahler met Claudio Abbado, die de Berliner Philharmoniker dirigeert. Ooit de mentor van Mark Albrecht, vertelde hij net. Nu donderdag brengt Mark Albrecht met het Antwerp Symphony Orchestra die symfonie live in Beaux-Arts. Vrijdag live in de Koningin Elisabethzaal. En dan vrijdag kan u ook thuis 100 minuten achteroverleunen in uw zetel en die muziek u van koppen tot teen laten ontroeren. Want we zenden die dus live uit hier op Clara.
1: Music Matters.
0: Het is bijna kwart voor twee. Dit is kamermuziek van Zoltán Kodály met een instrument dat hij zelf ook beheerst. Het is een eendelige sonatina voor cello en piano. Dit zijn Nicolas Altstedt en Olli Mustonen.

Nicolas Altstedt en Olli Mustonen in de Sonatina voor cello en piano van Zoltán Kodály uit 1922. De ene hoort er de typische vijftoonstoonladders uit de Hongaarse muziek in en de andere vindt het eerder ruiken naar Frans, fin de siècle à la Debussy en Ravel. Dit ruikt dan weer vooral naar een jonge Amerikaanse vibrafonist die een knap nieuw album uit heeft. Dit is Jalen Baker met Friedman.

Het was nog Friedman van de Amerikaanse vibrafonist Dylan Baker met zijn achtkoppige band. Anneleen Lenaerts leed ze nog even uit op haar harp in haar versie van Concerto de Aranjuez. Na het nieuws is Mark Jansen zich. Hij laat in Maestro de indrukwekkende laatste pianosonate van Franz Schubert horen. Hij schreef die bij wijze van spreken op zijn sterfbed. Mij hoort u pas nu zaterdag terug. Dan vieren we samen de 90ste verjaardag van Steve Reich. Heel erg graag tot dan.

0: Het is 2:00. Een heel goede middag, VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Het leven is deze maand opnieuw een heel stuk duurder geworden tegenover september vorig jaar. De inflatie gaat deze maand van 4 naar zowat 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Die stijging heeft veel te maken met hoge energie- en brandstofprijzen en ook pakketreizen werden duurder dan in september vorig jaar. De lonen stijgen dan weer niet even sterk en dat heeft gevolgen voor onze koopkracht. Professor Economie Stijn Baert vertelt wat je als consument kan doen.
1: Wat je op zo'n moment moet doen, is natuurlijk wat letten op de uitgaven. En er zijn allerlei tips om in de supermarkt bijvoorbeeld naar de onderste rayons meer te kijken. Daar staan vaak de huismerken. Daar hebben de supermarkten minder winst op, dus die zetten ze een beetje verborgen. Ja, dat zijn natuurlijk manieren om te besparen. Voor de rest is het natuurlijk vooral hopen op een aanpassing van onze lonen.
0: De Vlaamse ministers komen straks opnieuw samen om het begrotingsakkoord af te kloppen nadat de gesprekken gisteren werden stilgelegd. De onderhandelingen zaten gisteren wel al in de laatste rechte lijn, zegt Heidi van Rompuy.
2: Volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen hadden ze gisteren nog maar een kwartiertje nodig om de begroting af te kloppen toen ze zijn moeten stoppen. Heel wat grote lijnen zouden al afgeklopt zijn, zoals de verhoging van de registratierechten, het groeipakket dat beperkt zou worden tot 23 jaar en de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Maar volgens coalitiepartner Vooruit zitten er toch ook nog wat punten in dat finale compromis die voor hen nog niet voldoende uitgeklaard zijn. En dus zal er deze namiddag nog stevig gepraat moeten worden. Daarom komen de kabinetchefs van de ministers eerst samen om 2:30 en om 3:00 is het dan aan de minister zelf. Niemand wil voor alle duidelijkheid opnieuw de nacht ingaan, maar er ligt dus wel nog wat werk op de plank.
0: De jaarlijkse beleidsverklaring van Vlaams minister-president Diependalen in het parlement is uitgesteld tot morgen. Vlaamse minister van Onderwijs, Joël Demeer, is gestart met de lerarenopleiding aan de Hogeschool PXL in Limburg. Demeer heeft een rechtendiploma van de KU Leuven en behaalde daarna ook een master in het sociaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Nu gaat ze opnieuw bij studeren. Ze volgt in avondonderwijs de opleiding Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs. Of het ook echt de bedoeling is om zelf voor de klas te gaan staan, is niet bekend. In Frankrijk blokkeren leerlingen overal in het land al sinds vorige week de toegang tot hun schoolgebouwen. Ze protesteren daarmee tegen het lerarentekort en de te hoge studiedruk. In Parijs waren er gisteravond rellen en vielen er tientallen gewonden. Jeroen Rijgaard is in Rijssel, vlakbij de Belgische grens, waar er ook deze voormiddag zwaar is actie gevoerd.
3: Het is hier wel stevig geweest hoor. Deze voormiddag de hele weg in de buurt van een groot lyceum in Rijssel bijvoorbeeld ligt vol met glas. Er is geen bushokje meer heel. Overal zie je ook uitgebrande vuilnisbakken, fietsen die in brand gestoken zijn. Dus ook hier ging het er heel stevig aan toe. En zo is het in verschillende Franse steden. Vandaag boze scholieren overal. En ze zijn niet de enige. Ook de ambtenaren leggen vandaag het werk neer. Zij willen meer loon omdat het leven veel duurder geworden is. Frankrijk is boos en dat een half jaar voor de verkiezingen.
0: Het wordt zonnig en zeer warm vanmiddag bij temperaturen tot 29 graden in het oosten van het land. Ook morgen krijgen we nog een zeer warme dag met vooral in het oosten ook veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen bij temperaturen lokaal tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: Steve Reich, een van de meest invloedrijke componisten van nu, wordt 90. En dat vieren we.
6: Hi, this is Steve Reich and I'm really honored to be on Belgian Radio speaking to all of you.
5: Een hele dag lang bij Clara. Happy birthday Steve Reich met Olaf Grondelaars. Zaterdagnamiddag vanaf 2:00 op Clara en VRT Max.
4: Maestro. Met Mark Janssens.
7: Een fijne dinsdagnamiddag. Welkom bij Maestro op reis, want over luttele minuten zitten we in de Marcus Siticus zaal in Hohenems in Oostenrijk. Siticus was de prins aartsbisschop van Salzburg die ervoor zorgde dat Monteverdi zijn opera Orfeo kon uitvoeren in Salzburg. In die zaal, naar hem vernoemd, zingt Samuel Hasselhorn liederen van Franz Schubert en speelt de Franse pianist Adam Lallume Het pianistieke testament van Schubert, zijn laatste sonate. Een lange ademtocht tussen leven en dood. Van Bach weten we dat hij geen reiziger was. Telemann daarentegen was de man van koffers pakken op weg naar een nieuwe bestemming. Telemann met de Academie für Alte Musik Berlin.

0: Sinfonia Spirituosa van Georg Philipp Telemann, hier gespeeld door de muzikanten van de Academie für Alte Musik Berlin. Merkwaardig is iets dat we lezen in de autobiografie van Telemann. Daarin staat onder andere: ik ben geen grote liefhebber van het concerto. Zou dat ironisch bedoeld zijn, want hij heeft er ongeveer 125 gecomponeerd en hij heeft er in geëxperimenteerd. In die zin het concerto wel vooruit geholpen. Toch in het Duitsland van dat moment, hij heeft een beetje Vivaldi geïntroduceerd in dat nogal stilgevallen Duitse concerto. Op dat moment heeft het dus een pak levendiger gemaakt. Dus misschien moeten we die uitspraak van Telemann toch tussen aanhalingstekens plaatsen. En nu, een uur Franz Schubert, lied en pianosonate. Hoe pak je als zanger de liederen van Franz Schubert aan? Bariton Samuel Hasselhorn zingt nu drie liederen en het laatste is het bekende An Silvia. Je moet Schubert zingen vanuit de eenvoud van zijn liederen, vertelde Hasselhorn mij de ochtend voor zijn concert op de Schubertiade in Hohenems.
1: There are some Schubert songs that are about nothing and everything at the same time. And they're the more simple you make the music and you sing, the better it is, because it's simple. Like, sometimes life is very simple and sometimes it's not at all simple. And the songs are as well. And that is very difficult to really know, okay, how can you present this song better than last time that you did it? And why do you sometimes catch the audience and why sometimes the chemistry doesn't really travel around the concert hall? And I'm still on the search for that.

0: Ja, wat een prachtige liedzanger is hij. Samuel Hasselhorn met Amiel Buzakiewicz aan de piano. Drie liederen van Franz Schubert op de Schubertiade in Hoornhems. Hij begon met het donkere Über Wildemann, dan Fischerweise. En het laatste lied was An Silvia. Manuscript van dat lied, in een klein boekje opgetekend, is eigenlijk pas teruggevonden in 1969 in Hongarije. En Schubert heeft zijn lied gecomponeerd op een Duitse vertaling van het gedicht van William Shakespeare, Who is Sylvia? Samuel Hasselhorn, 36 jaar, is hij ondertussen. Ja, een van de grote liedzangers van dit moment, studeerde in Hannover, Parijs en kwam dan hier naar Brussel om in 2018 deel te nemen aan de Elisabeth-wedstrijd en hij won. En sindsdien ja, is zijn naam en fama alleen nog maar toegenomen en zingt hij veel liederen van Schubert. Het is een project waar hij mee bezig is. En hij vertelt Samuel Hasselhorn dat Schubert niet altijd de beste tekstschrijvers had of koos, in tegenstelling tot bijvoorbeeld iemand als Schumann. En toch is het belangrijk, zegt hij, om als zanger te houden aan wat er in de partituur staat. Dat is zoals bij Bach. Meestal is het al moeilijk genoeg om de muziek juist te zingen.
1: And we still try, you know, in these few seconds to find some connection between songs, but sometimes it's very difficult and sometimes it flows and sometimes things happen that you cannot even describe because, you know, they just happen. And I try to not overact song repertoire. I try to let the music and text speak for itself. But, you know, we have to be honest, Schubert didn't always pick the best texts. Schumann picked better texts than Schubert. And so sometimes it feels like we have to do something, and then when I hear maybe a recording of the concert, then I think, ah, no, we don't have to do anything. You know, it's like with Bach, you just try to do what's written, which is hard enough, and then the music and the text speaks for itself. But especially for non-German-speaking audiences, it can be very difficult. Yeah.

0: Het lied Im Abendrot van Franz Schubert met Samuel Hasselhorn, de bariton en pianist Amiel Buzakevich. Het is eigenlijk fijn om in dat jammer genoeg veel te korte leven van Schubert een beetje in zijn brieven te gaan bladeren. En ja, er waren brieven heen en weer. Bijvoorbeeld de vader van Schubert die schrijft een brief aan hem omdat hij lang niets meer van Schubert gehoord heeft. En hij schrijft daarin: vader, ja, ik weet wel dat het allemaal goed gaat met jou, maar toch vinden we het spijtig dat we eigenlijk heel weinig van jou horen. Schrijf ons toch. Je moeder zou dat ook graag hebben. En hij antwoordt wel, Schubert, maar het antwoord laat anderhalve maand op zich wachten. Maar ze zijn dan tenminste blij, vader en moeder Schubert, dat de brief er komt van hen. Dus dat was niet altijd. We weten dat er soms wat moeilijkheden geweest zijn voor de jonge Schubert met zijn vader, omdat hij vond dat zijn vader hem veel te veel wou een bepaalde richting insturen. En dat zal ook wel te maken hebben met het feit dat er nu en dan wat windstilte was of wat stilte tussen die twee, tussen het huis thuisfront en de jonge, zonder twijfel ook ambitieuze Schubert. Jammer genoeg heeft hij niet lang geleefd en in zijn laatste levensjaar, 1828, componeert hij nog van zijn meest imposante muziek, 3 pianosonates, zijn laatste werken voor piano, die eigenlijk pas 10 jaar na zijn dood zullen uitgegeven worden. En ja, daarna, door de 19e eeuw, de rest van de 19e eeuw en zelfs begin 20e eeuw, bijna niet gespeeld door pianisten. Het is daarna pas stelselmatig, stap voor stap, dat die pianosonates herontdekt worden en gespeeld. En vandaag worden die 3 laatste sonates van Franz Schubert beschouwd als de allergrootste binnen het romantische pianorepertoire. De Franse pianist Adam Laloum speelt nu in Concert in Hohenems die laatste sonate van Franz Schubert, bijna 3 kwartier indringende pianomuziek. En hij vertelt: je kan er niet omheen. Dit is het testament van Schubert. Er zijn geen woorden, zegt Adam Laloum, geen woorden die dat uitdrukken. Het is alleen die piano. Maar toch voel je de emotie van leven en dood.
1: Je pense, oui, quand même, clairement. Les 3 dernières sonates ont été écrites en quelques semaines, en fait, avant sa mort. Et c'est. Disons que. Même si Schubert est mort vraiment très jeune, c'est difficile de ne pas penser que lorsqu'il a écrit notamment cette sonate, il n'était pas au courant qu'il allait bientôt mourir. Ça paraît inconcevable, tant la mort est présente dans cette musique, mais la mort et la réflexion sur la mort qui est aussi extrêmement... Voilà, tout ça n'a pas de mots, hein. C'est de la musique sans texte, mais c'est très fort et c'est effectivement, c'est difficile de ne pas voir ça comme un testament. Ouais.

0: Ja, een intense tocht. Met veel emotie die laatste pianosonate van Frans Schubert, gespeeld door de Franse pianist Adam Laloume op de Schubertiade in Hoornhems afgelopen zomer. Adam Laloume uit Toulouse, hij is 39 jaar ondertussen en hij studeerde onder andere in Parijs bij Michel Berov. Van deze laatste sonate van Schubert weten we dat hij waarschijnlijk de eerste aantekeningen maakte in de lente van 1828. Dat was trouwens een periode in het leven van Schubert, ook al liep zijn leven naar het einde toe, dat hij toch nog veel componeerde. Een mis bijvoorbeeld, zijn bekende strijkquintet ook, en een aantal liederen die later na zijn dood werden uitgegeven als een collectie, Zwanengezang. En deze laatste sonate werkte hij af eind september van dat jaar. En 2 dagen later, dat weten we, speelde Schubert zijn laatste sonates, 3 in totaal, tijdens een concert in Wenen. Ja, en toch is die muziek lang vergeten. En een van de voornaamste redenen waarom die laatste pianosonates van Schubert eigenlijk op een bepaald moment uit de mode geraakte, was dat men vond dat ze moesten onderdoen voor wat Beethoven ondertussen had gecomponeerd als pianist, als pianocomponist. Die natuurlijk de indrukwekkende sonates van Beethoven, die heel verschillend zijn van die van Schubert, maar toch vandaag weten we ze best naast elkaar te appreciëren, want wat een prachtige muziek. Ja, en dit is duidelijk, hè, pianist Adam Laloume houdt van die laatste sonates van Schubert, maar, zegt hij, ze roepen natuurlijk ook veel vragen op. Ze zijn technisch uitdagend, maar ze zijn veel meer dan techniek. Je probeert de mensen te laten horen wat Schubert wil dat je hoort. Het is een sterke emotionele ervaring, vertelt hij. Je techniek als pianist staat in dienst van de schoonheid van deze muziek.
1: C'est très rare, surtout dans cette dernière sonate, de se poser des questions techniques. C'est plutôt de se dire comment on veut entendre les choses qui est important. Et même ça, évidemment, c'est une source de doute infinie aussi, parce que ça peut aller dans... Enfin, voilà, il y a une infinité de possibilités. Et en même temps, dès qu'on commence la sonate, on essaie d'emprunter un chemin. Et d'aller jusqu'au bout de ce chemin, c'est une expérience émotionnelle très forte et où justement, voilà, en tout cas c'est très difficile de séparer, comme on dit souvent, la technique de la musique, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est une technique qui va pas être au service de l'efficacité, ça va être au service de la beauté. Donc forcément que même dans la réflexion technique, il y a une réflexion émotionnelle qui est inséparable. Ouais.
2: Maestro met Mark Janssens.
0: Ja, we zijn ondertussen voorbij 3:15 op deze dinsdagnamiddag. Als u er nu bij komt, van harte welkom. Ons ensemble van de week nu, La Tempête, met hun bezieder Simon-Pierre Bestillon. Vrijdag zingen en spelen ze in Brussel Monteverdi. Nu bij ons het Magnificat uit de Vespers van Sergei Rachmaninoff.

Sergei Rachmaninov, het Magnificat uit zijn Vespers, hier gezongen door het ensemble La Tempête van Simon-Pierre Bestion. De dirigent die deze muziek ontdekte toen hij een koor zong. En het had een geweldige impact op hem, emotioneel. Het lijkt natuurlijk en bijna eenvoudige muziek, maar zegt Simon-Pierre Bestion, het is architecturaal zeer complex, vernieuwend ook. Want de stemmen worden bijna gezien als een soort orkest. De aanpak van een orkest, als het ware. En op die opname van Simon-Pierre Bestion plaatst hij Vespers echt in een liturgische context. Hij herinnert zich orthodoxe ceremonieën toen hij Rusland bezocht en Roemenië en die liturgie die op hem een ontzettende indruk maakte. Vrijdag zingt en speelt La Tempête de Maria Vespers van Monteverdi in Bozar in Brussel. We vieren 85 jaar Jordi Savall over enkele minuten met muziek van Beethoven.

Pianist Joseph de Beenhouwer speelde deze muziek van Auguste Dubuc, Soir sur l'eau. We weten dat Maurice Ravel op een bepaald moment een aantal liederen van Auguste Dubuc doorbladerde en hij zei van verdorie, die zijn even mooi als die van Gabriel Fauré. En dan vieren we 85 jaar Jordi Savall. Savall die veel heeft gedaan in zijn lange carrière, ook Beethoven gespeeld en opgenomen, met het idee terug te gaan naar de originele klank van het orkest, naar de tempi die Beethoven voor ogen had. En natuurlijk allemaal uitgevoerd op instrumenten die overeenstemden met de instrumenten die Beethoven kende. Niet met een gigantisch orkest, 55 à 60 muzikanten. En hij selecteerde 35 spelers van Le Concert des Nations en 20 jonge muzikanten uit verschillende landen van over heel de wereld. En daarmee speelt hij Beethoven. Dit is de eerste symfonie.

De eerste symfonie van Ludwig van Beethoven, hier gespeeld door Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. We vieren zijn 85ste verjaardag. En eind augustus maakte hij nog grote indruk in Berlijn op het muziekfest. Daar met een avond met alleen maar muziek van Felix Mendelssohn. En dat leverde hem een staande ovatie op. Hij kreeg trouwens dit jaar, Jordi Savall, in München de prestigieuze Ernst von Siemens muziekprijs, een beetje de Nobelprijs van de muziek. Meteen na 4 uur speelt Savall samen met Ton Koopman muziek van Johann Sebastian Bach. Mozart nog, en dan is het 4 uur. We gaan best horen wat er in de wereld gebeurd is. Mozart met Hilary Hahn en Natalie Zoo.

0: Drie topmuzikanten, één muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 4:00, een heel goede middag, VRT Nieuws, met Katrien Persman. De ministers van de Vlaamse regering zitten straks opnieuw samen om verder te praten over de begroting. Morgen moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Die is gisteren uitgesteld nadat de begrotingsonderhandelingen onverwachts moesten worden stopgezet. Volgens Diependalen was het akkoord op dat moment eigenlijk al bijna rond. En ook minister van Omgeving Jo Broens van CD&V hoopt dat er niet te veel meer gediscussieerd hoeft te worden.
2: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. Dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
1: Vanmiddag hebben de kabinetchefs van de minister ook al samengezeten om de technische details uit te klaren. Op het assiseproces in Brugge over de moord op twee kinderen in Waardamme heeft de moeder van de kinderen vandaag getuigd. Zij was aan het scheiden van de vader van de kinderen toen hij de meisjes van 8 en 5 om het leven bracht uit wraak omdat ze hem hadden verlaten. Maite Piese volgde haar getuigenis.
3: Ontzettend sereen, helder en waardig heeft de moeder van Maud en Ona hier vanmiddag getuigd. Ze vertelde hoe flink en plichtsbewust de meisjes waren en hoe het fout liep in de relatie met hun vader. Toen ze beslist had van hem weg te gaan, heeft hij haar verschillende keren bedreigd. Maar nooit heeft ze gedacht dat hij zijn dochters iets zou aandoen. De schok is nog altijd na bijna 4 jaar niet verteerd. Ook de juryleden hadden het moeilijk tijdens de getuigenis van de moeder. Donderdag zullen zij moeten oordelen over de schuld van de vader.
1: Hackers hebben persoonlijke gegevens van 150.000 leden van fitnessketen Gyms buitgemaakt. Dat bevestigt moederbedrijf Colruyt. Het datalek dateert al van deze zomer, maar is groter dan toen gedacht. Colruyt had het in het begin over een beperkte groep klanten, maar dat blijken er nu toch 150.000 te zijn, verdeeld over 31 vestigingen van Gyms in België. Colruyt stuurt vandaag nog een mail naar de gedupeerden, waarin staat dat ze moeten opletten voor phishingmails of phishing-sms'en. Politie en douane hebben de voorbije dagen een grote controleactie gehouden op kleine vliegtuigen, zoals privé, sport- en zakenvliegtuigen. Die kunnen door criminelen gebruikt worden om bijvoorbeeld drugs of geld te smokkelen. De douane en de politie van 8 Europese landen hebben daarom 47 vliegtuigjes gecontroleerd. In Brussel werd €100.000 in beslag genomen op een privévliegtuig. Het parket is een onderzoek gestart naar witwassen. De Spaanse regering heeft enkele maatregelen voorgesteld om de wooncrisis aan te pakken na dagenlang protest van duizenden mensen. Tot 2030 wil de regering uithuiszettingen verbieden. Bestaande huurcontracten die binnen de 2 jaar aflopen, moeten met 2 jaar verlengd worden. En ook onder meer de vakantieverhuur via bijvoorbeeld Airbnb wil de regering strenger aanpakken. Vrijdag stemt het parlement over de maatregelen. Sport. Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij volgt Peter Willems op, die 2 weken geleden ontslagen werd na een geschil met voorzitter Pascal Van Damme. Manaert was al sportief directeur bij de bond en eerder was hij ook CEO bij Club Brugge. Hij krijgt een contract van 4 jaar als CEO van de Belgische Voetbalbond. En het is een uitzonderlijk warme dag vandaag. Het werd op 29 september nog nooit warmer dan vandaag. Dat vertelt weervrouw Sabine Hagedoren.
4: Vanmiddag om 2:10 haalden we in Ukkel al 27,6 graden. Dus het vorige dagrecord van 2011, dat was 27,3 graden, is gebroken. En nog nooit werd het zo warm, zo laat op het jaar.
1: En intussen is het nog warmer geworden. In Ukkel is het al 28 graden geworden. In het oosten van het land kan er 29 graden gehaald worden. En ook morgen krijgen we nog een zeer warme dag, met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen, bij temperaturen lokaal tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
5: Mark Janssens.
6: Op jawel, een zomerse namiddag, van harte welkom. Bach in Keuten, de plek waar hij 6 jaar kapelmeester was en veel kamermuziek componeerde. Een eerder bescheiden hof, de hofkapel was geen verzamelplaats van veel muzikanten, maar wie er was, blonk uit. Zoals Christian Ferdinand Abel, een briljante cellist en gambist. En voor hem componeerde Bach deze sonate. Jordi Savall en Ton Koopman.

In zijn jonge jaren speelde hij cello heel graag, maar toen ontdekte hij de gamba. Jordi Savall hier met Ton Koopman in een sonate van Johann Sebastian Bach voor gamba en clavecimbal. Er staat ook een versie voor twee fluiten en continuo en men vermoedt dat de twee versies, ja, geen van beide eigenlijk origineel zijn, maar dat het bewerkingen zijn van een eerdere triosonate van Bach. Een triosonate die niet bewaard is gebleven. Jordi Savall, 85 jaar is hij geworden. Trouwens, Ton Koopman wordt vrijdag ook 82. En morgen horen we Savall opnieuw muziek van Cristobal de Morales en Luigi Boccherini. En dan gaan we naar een Portugese componist uit de Renaissance die veel jaren doorbracht in Spanje, Pedro de Escobar, ook bekend als Pedro do Porto. Over zijn leven is niet zoveel geweten tot op het moment dat hij gaat werken voor Isabella de I van Castilië en dan zitten we aan het einde van de 15e eeuw. Pedro de Escobar, het Agnus Dei uit zijn dodenmis.

Just deia te missa pro defunctis van Pedro de Escobar met La Tempête en Simon-Pierre Bestillon. Bijzondere figuur die Pedro de Escobar is, een leven wat heen en weer gereisd tussen Portugal en Spanje. Op een bepaald moment mag hij kapelmeester worden aan de kathedraal van Sevilla. Dat was ons ensemble van de week trouwens, La Tempête. Vrijdag zingen en spelen ze in Brussel de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Joseph Haydn en pianist Mathieu Idemtaal, dat is ook een mooie combinatie. De 12e sonate van Joseph Haydn.

hoop dat de luisteraar er evenveel aan heeft als hij zelf, namelijk muziek als balsem voor de ziel. Een beetje een tegengif voor te veel melancholie, nu dat de dagen, tenminste na deze zomerse prik, weer wat korter worden en we binnen een goede maand het nog wat donkerder wordt. En vooral, zegt Idemtaal, je mag niet onderschatten de warmte, de humor van Haydn, altijd alles met een kwinkslag. En hij rekt ook de grenzen van de conventies uit. En dat is ook iets wat Haydn heel vaak doet. En dat in combinatie met die humor en met die blijgezindheid is... dus voor Mathieu Idemtaal zijn dat redenen genoeg om zich op die muziek van Haydn te storten. En we hebben nu een mooie cd van hem. We gaan het er ook regelmatig uit laten horen. Echt bijzonder. Joseph Haydn was ook de man van de kleine liedjes.

0: Cupido van Jozef Haydn met Ellie Ameling en Jörg Demus.
1: Maestro met Mark Janssens.
0: En met Richard Strauss. We zitten in de zomer van 1943 en op het festival van Salzburg klinkt nieuwe muziek van Richard Strauss onder leiding van Karl Böhm, zijn tweede hoornconcerto, dan met Gottfried von Freiberg op hoorn. En ook al gaat het niet goed met Strauss, hij is een oude man. En er is veel depressie aanwezig, ook omwille van de Tweede Wereldoorlog. En ook de hangt er van alles boven zijn hoofd, want hij is niet altijd even katholiek geweest in die Tweede Wereldoorlog. Toch klinkt deze muziek helemaal niet als bezorgde muziek. Het tweede hoornconcerto van Richard Strauss met hornist Jörg Brückner.

Richard Strauss. Hij droeg dit tweede hoornconcerto op aan zijn vader, die hoornist van Sier. Richard Strauss met Jörg Brückner, de hoornist, en de Münchner Philharmoniker, geleid door Semyon Bischkov. Het was een fijne namiddag en het wordt ook een fijne vooravond. Een avond, daar ben ik zeker van. Zometeen na 5 uur met Nicky Aerts en Pompidou. Tot snel!

0: Van verstilde bewegingen tot stuwende finales. Laat je bij Bozar meeslepen door de overweldigende kracht van een symfonieorkest. Met Cleveland Symphony Orchestra, Camerata Salzburg en het City of Birmingham Symphony Orchestra. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
1: Het is 5:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn hervat. De ministers zitten opnieuw samen. Op het assiseproces in Brugge getuigt de moeder van twee kinderen die door hun vader vermoord zijn. En na het protest van de afgelopen dagen verstrengt Spanje de regels rond de verhuur en de verkoop van woningen. De Vlaamse regering zit op dit moment opnieuw samen om verder te onderhandelen over de begroting. De hele namiddag hebben de kabinetchefs van de ministers eerst de technische details uitgeklaard en een half uur geleden zijn de ministers dan zelf rond de tafel gegaan. De onderhandelingen moesten gisteren in de laatste rechte lijn worden stilgelegd. Volgens CD&V-minister Jo Broens hoeft er niet veel meer gediscussieerd te worden, want het akkoord was bijna rond.
2: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. Dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
1: Vice-minister-president voor Vooruit, Melissa de Prateren, was iets voorzichtiger bij het binnenkomen.
3: Maar ja, we zitten in de laatste fase. Het is ook een loodzware opdracht natuurlijk om zo'n grote oefening te doen. Uw begroting moet op orde, dat vind ik ook. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar met een failliete begroting kan je niet investeren in de zorg. Gaan erop doorwerken tot het laatste moment om te zorgen dat dat evenwicht zo goed mogelijk zit.
1: Morgen om 2:00 moet Vlaams minister-president Diependalen van N-VA zijn septemberverklaring geven in het parlement. Op het assiseproces in Brugge over de moord op twee kinderen in Waardamme heeft de moeder van de kinderen vandaag getuigd. Zij was aan het scheiden van de vader van de kinderen toen hij de meisjes van 8 en 5 om het leven bracht uit wraak omdat ze hem had verlaten. Maite Piese, jij volgt de procesdag. Wat heeft de moeder allemaal verteld?
4: Ze heeft hier heel sereen en waardig getuigd. Ze had het over wat voor een knappe en plichtbewuste meisjes Maud en Ona waren. En ze vertelde ook hoe haar ex-man haar begon te bedreigen toen ze beslist had om van hem weg te gaan. Ze was bang van hem, maar ze had nooit gedacht dat hij hun dochters iets zou aandoen. Haar advocaat Christian van den Bussen.
5: Wat dat ze eigenlijk de beschuldigde het meest kwalijk neemt, dat is natuurlijk de gruwelijke wijze waarbij de meisjes om het leven zijn gekomen. Maar ook het feit dat hij ze nog had kunnen redden in die doodstrijd.
4: Ja, ze heeft nog altijd heel veel last van wat er gebeurd is, de moeder. Ze heeft slaapproblemen, gaat naar een psycholoog en heeft haar werk moeten stopzetten. Ze denkt elke minuut van de dag aan haar dochter, zegt ze. Een opvallend moment was nog toen de voorzitter aan de beschuldigde vroeg of hij nog iets wilde zeggen aan zijn ex-vrouw, maar hij antwoordde droogweg nee. Geen spijt of geen excuses dus, maar dat had de moeder ook niet verwacht. Donderdag volgt de uitspraak over zijn schuld.
1: Dankjewel, Maite. Politie en douane hebben de voorbije dagen een grote controleactie gehouden op kleine vliegtuigen, zoals privé-, sport- of zakenvliegtuigen. Die kunnen door criminelen gebruikt worden om bijvoorbeeld drugs of geld te smokkelen. De douane en de politie van 8 Europese landen hebben daarom 47 vliegtuigjes gecontroleerd. In Brussel werd 100.000 euro in beslag genomen op een privévliegtuig. Het parket is een onderzoek gestart naar witwassen. Vanaf vandaag is er voor het eerst een cochleair implantaat op de markt dat volledig onzichtbaar is. Een cochleair implantaat is een toestel voor mensen met ernstig gehoorverlies. Tot nu toe bestond het altijd uit een deel in en een deel op het hoofd. Dat verandert nu met het nieuwe model. Meer uitleg door Wim de Mazeneer.
6: Zo'n 6000 Belgen hebben een cochleair implantaat. Het laat mensen weer horen die niet geholpen zijn met een klassiek hoorapparaat. Maar zo'n implantaat is relatief groot en zichtbaar, zegt neuskeeloorarts Vincent van Rompuy van het UZ Antwerpen.
7: Bij een klassiek cochleair implantaat is er altijd een stukje aan de buitenkant waar eigenlijk de microfoon zit, daar zit eigenlijk de batterij en ook een deel van de computer om eigenlijk de verwerking van die signalen te gaan doorzenden.
6: Bij het nieuwe implantaat zit alles onder de hoofdhuid. Je ziet er dus niets meer van en het is waterdicht, zegt Sven Geens. Hij kreeg 2 jaar geleden als proefpersoon al een onzichtbaar implantaat.
8: Ik kan terug communiceren met mijn vrouw, met de kinderen in het zwembad, in de douche ook. Handiger voor een helm op te zetten. de wind die slaagt er niet in op de fiets of op het strand.
6: Hoeveel het nieuwe implantaat precies kost, wil de fabrikant niet bekendmaken. Alleszins aanzienlijk meer dan het klassieke implantaat dat zo'n 15.000 euro kost. Het wordt voorlopig ook niet terugbetaald.
1: De Spaanse regering wil tot 2030 uithuiszettingen van kwetsbare mensen verbieden en bestaande huurcontracten die bijna aflopen verlengen met 2 jaar. Ook de verhuur aan toeristen en de kamerverhuur moet strenger worden. De maatregelen zijn een reactie op het grote protest in Madrid nadat de 87-jarige Mari Carmen haar woning verplicht moest verlaten. Maar of die actievoerders hun kamp op het Centrale Plein in Madrid nu zullen opbreken, is nog maar de vraag, zegt correspondent Sven Duytens.
9: De mensen in het kampement, en die hebben al een bericht gestuurd, die vertrouwen het niet helemaal. Die zeggen, wij willen eerst de kleine lettertjes lezen, want het is allemaal wel goed wat hier staat, maar we willen weten wat die inhoud juist is. En we willen zeker zijn dat dit gestemd wordt. Dit is nog maar een voorstel. Vrijdag wordt de wet voorgesteld en gestemd in het parlement. Dus voor vrijdag gaan ze het plein zeker niet verlaten, omdat ze weten, tot zolang dat ze op het plein blijven, kunnen ze druk uitoefenen. En als ze nu vertrekken, hebben ze geen slagruimte meer.
1: En intussen wordt er ook in andere Spaanse steden al gekampeerd. In Frankrijk wordt vandaag massaal gestaakt in de publieke sector. Ambtenaren vragen hogere lonen nu het leven duurder wordt en extra middelen. Ook in tientallen steden worden al dagenlang scholen geblokkeerd door leerlingen. En op heel wat plaatsen kwamen duizenden mensen op straat, onder meer ook in Rijssel. Jeroen Rijgaard volgde daar de betoging.
10: Jessica heeft een bordje mee met daarop het woord grève, staking. In het rood, maar met de G in het zwart.
11: Vous avez une grève?
12: Oui.
11: Et qu'est-ce que c'est?
12: Une petite révolution.
10: Grote woorden, maar volgens haar is zo'n revolutie nodig. Ze is verpleegster.
12: On manque de moyens pour s'occuper correctement de nos patients.
10: Het is één van de sectoren die er vandaag op straat komen. Naast leerkrachten, politieagenten, brandweer, onderzoekers en bijvoorbeeld ook leerlingen zoals Fabien. Hij heeft een spandoek gemaakt met alles wat er volgens hem verkeerd loopt in het onderwijs.
13: Manque de prof, parce qu'il y en a pas assez, clairement.
10: Samengevat, te weinig leerkrachten en te grote klassen. Maar de Franse begroting kleurt bloedrood. En dus worden deze week nieuwe besparingen verwacht. Maar dat zij die hier op straat komen vandaag daar ook zouden moeten voor bijdragen, dat vinden ze hier niet terecht.
14: Il y a pas assez d'argent, je suis pas d'accord, je conteste réellement cette décision de l'argent, il y en a. La question c'est la question de la répartition des richesses qui aujourd'hui n'est pas au cœur des débats publics.
10: Er is geld, zeggen ze. Haal het waar het zit, bij bedrijven en bij de rijken.
1: Nog een sportbericht. Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij volgt Peter Willems op, die 2 weken geleden ontslagen werd na een geschil met voorzitter Pascal Van Damme. Manaert was al sportief directeur bij de bond en eerder was hij ook CEO bij Club Brugge. Hij krijgt nu een contract van 4 jaar als CEO van de Belgische Voetbalbond. Het is uitzonderlijk warm vandaag. In Ukkel werd het warmer dan 28 graden. Daarmee is het oude dagrecord uit 2011 verbroken. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht, tot nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, maar in de loop van de dag krijgen we buien vanaf het westen. Met lokaal kans op onweer blijft wel warm met maxima van 22 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Vanaf donderdag zakt de temperatuur. We begonnen met de begrotingsgesprekken van de Vlaamse ministers. Die zijn hervat. Morgen wordt Vlaams minister-president Diependalen verwacht in het parlement om daar zijn septemberverklaring te houden. Meer op vrtnieuws.be.
15: Clara, blijf verwonderd.
16: Ik care about the word art because it's been so discredited.
15: Pompidou met Niki Aerts.
17: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou met vandaag theater, beeldende kunst, architectuur, design en literatuur. Maakt mij nu al heel blij. Christophe Fekeman, jij neemt de literatuur voor je rekening, neem ik aan?
18: Ja, maar ik zal toch beginnen met muziek. Je kent misschien dat liedje van David Bowie, All the Madmen uit 1970. Daarin komt de regel, give me some good old lobotomy. En daar heb ik vaak aan moeten denken toen ik het boek las waarover ik het zal hebben. Want daarin speelt lobotomie een zeer grote rol. Mijn echte naam is Elisabeth, zo luidt de titel van het debuutboek, of het debuut van Adèle Jung. Franse schrijfster.
4: Ja, Steven Jacobs, jouw studenten aan de UGent hebben hard gewerkt en hebben zich op de omvangrijke kunstcollectie van Charles van den Hoven, Jean en Charles van den Hoven, gestort, daar een selectie uitgemaakt. En die selectie is nu te zien in het Van den Hoven Centrum in Gent, naast de Boekentoren.
19: Precies, ongeveer de helft van de collectie is on display, zoals
4: dat. Ongeveer de helft, en het zijn er ongeveer 200-tal.
19: Ja, in totaal 200-tal werken, precies. Ja.
4: Goed. Je mag straks uitleggen hoe ze dat aangepakt hebben, die studenten van jou, en wat daar dan zoal te zien is. En ik zag afgelopen donderdag bij 404 de nieuwe voorstelling van Lieselot Siddiqui. Dag Lieselot.
20: Hallo.
4: Schweinerei. Heet die. Het was opnieuw een heel aparte ervaring. Ik zeg opnieuw omdat ik de Truthful gezien heb vorig jaar. Was dat? Hè? 25, ja. Up Your Ass heb ik niet gezien, maar de Truthful zat nu in de selectie van het theaterfestival. Up Your Ass trouwens ook. Zat
20: Up Your Ass
4: ook. Ja, voilà. Dus dat zit ik nu misschien ook aan te komen met deze voorstelling. Wie weet. We gaan het niet jinxen.
20: Nee.
4: Maar Schweinerei, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen.
20: Dat begrijp ik.
4: Ja, dat dacht ik al. Misschien moeten we beginnen bij het begin. En dan zie ik jou. Ik kom binnen in de zaal en ik zie jou staan.
20: Klopt.
4: En jij deelt boekjes uit. Libretto's noem je ze zelf een beetje later als je ons toespreekt. En ook een zakje. Ja. Een papieren zakje.
20: Klopt.
4: Met Schweinerei erop. Waar doet jullie dit aan denken?
18: Aan een zakje waarin een portie worsten terechtkomt bij de beenhouwer.
4: Toch? Goed geprobeerd.
18: Of een sickbag van het vliegtuig.
20: Ja, dat komt dichter in de buurt, denk ik. Nee, het zijn... wij delen kotzakjes uit in de voorstelling.
18: Ja, ik zei het in het Engels, ik weet niet waarom.
20: Maar, hoe noemt het een sickbag?
18: Sickbag,
20: ja, een vomitbag. Ja, het is voor vomiting, voor braken.
4: Ja, en je zegt misschien heb je het niet nodig, maar het is voor alle zekerheid. Voor de meest empathische mensen in het publiek is het misschien nodig.
20: Ja, het is nog niet gebeurd en ik denk ook niet dat het gaat gebeuren, je weet nooit. Het is natuurlijk ook een beetje een grapje, maar er wordt in de voorstelling, dan denk ik, kan ik wel al vertellen, werken we wel met het idee van braken of er wordt overgegeven.
4: Ja, dat is ook een van de disclaimers. Er zijn een paar disclaimers bij de voorstelling. Schweinerei, zoals zij zijn, inderdaad braken, luide muziek, stroboscopische effecten en naakt.
20: Ja.
4: Ja.
20: Ja.
4: Dus men wezen gewaarschuwd.
18: Ja. Vooral niet goed.
20: Het is ook een lieve voorstelling. Of het is, het is, ik denk dat het bijna provocerender klinkt dan dat het is.
4: Ja, dat is het heel zeker. En wat mij ertoe brengt om te zeggen, het leuke is dat ik me herinner bij de Truthful, Lieselot, is dat je toen ook de mensen toesprak bij aanvang. Als jezelf zijnde, mensen op hun gemak stelt en even uitlegt waar het over gaat. En bij Schweinerei zeg je dan wat?
20: Ik denk dat ik gewoon begin met iedereen welkom heten en zeg, hier is, je krijgt een libretto, je krijgt een kotzakje. Welkom in de show. En dan vertel ik over hoe ik eigenlijk als kind altijd poppenhuizen bouwde en hoe dat theater daar op een manier eigenlijk ook is. En anders dan bij de Truthful blijf ik eigenlijk als een soort kleine ceremoniemeester aanwezig op scène. En help ik ook soms de spelers, omdat het toch ook wel een soort uitputtingslag is op een manier. En ik blijf daar en af en toe vertel ik ook iets. En soms is dat verhelderend, soms is dat ook een beetje associatiever, denk ik. Ik eindig ook mijn gedicht. En ik vind het zelf wel... grappig en een beetje pervers ook om te doen in mijn eigen voorstelling. Maar het is ook bedoeld als een soort genereus gebaar, denk ik. Ik denk wel, mensen appreciëren het ook wel dat je ze wat tools geeft om te kijken. Omdat ik nogal associatieve, koortsdromige voorstellingen maak. Dus dat
4: het is nogal barok, eclectisch. Ja, er is barok, heel veel
20: zeker.
4: Te zien, er gebeurt heel veel. En dan ben jij inderdaad aanwezig en jij haalt dat allemaal een beetje terug. Je pakt dat bij elkaar, je geeft wat uitleg.
20: Ja, zoiets.
4: En het is heel mooi om je bezig te zien. Ik heb heel vaak naar jou zitten kijken. Omdat je ook, ja, omdat je ook mee... Je kent alle teksten ook, je zit mee te doen en je zit ook mee. Je mimiek is helemaal die van de acteurs ook. Het is... vond ik mooi om te zien.
20: Ja, het is een beetje manisch om te doen soms. En ook, ik blijf ook half regisseren of zo. En ik leef zo mee met die twee die een hele trip doormaken, dus...
4: Ja, die twee zijn de twee personages, de twee acteurs op scène. Dat zijn Lucie Plasgaard en Lucas van de Vecht. En dat zijn twee personages die in een bizarre wereld terecht zijn gekomen. Met centraal, enfin, centraal staat het niet, maar wel groot aanwezig op de scène. Een varken, hoe kan het ook anders? Schweinerei. Een varken waarvan jij, Lieselot, ook zegt dat in je inleiding, dat is, een ode is aan Panamarenko. Ja. In zekere zin.
20: Ik had het er al net even over met Steven. Het is... ik denk dat ik sowieso heel veel werk met collage. Dus er zitten bij mij altijd heel veel easter eggs of verwijzingen naar beeldende kunst in. En ik vond het ook heel grappig om dat eigenlijk gewoon te vertellen.
4: Dat mensen niet achteraf zeggen van... Ja, dat doet mij heel erg denken aan Panamarenko. Ja, is ook zo.
20: Maar het is, we doen het allemaal zo vaak. We verwijzen de hele tijd naar kunstgeschiedenis en naar... En we gebruiken allemaal moodboards of zo. Dus ik vond het wel leuk om daar eens heel transparant in te zijn. En je ziet het ook wel echt, denk ik. Het is een soort Panamarenko-varken. Met verschillende manieren van gebruik. Het is eigenlijk een bed.
4: Een zonnebank.
20: Een zonnebank. En er zit nog een geheimpje in.
4: Oh, ik ging zeggen een... Maar dat ga ik niet.
20: Van mij mag het.
4: Nee, ik heb het niet geslikt.
20: Er is nog een grote surprise. Mijn lievelingsscène. En ik denk dat de plek of zo, of de fictie... Wij noemen het altijd een bunker of zo. Het is een soort van Versailles-achtige bunker. Het
4: zijn verwijzingen ook naar Marie Antoinette.
20: Heel erg veel, ja. Marie Antoinette, Mozart. Dat was een beetje het vertrekpunt eigenlijk. Die twee figuren die zij spelen, zijn figuren die zichzelf in een bunker hebben ingesloten. Ik wou eigenlijk aanvankelijk, toen ik aan de voorstelling begon, een soort van... bacchanaal anceneren op de vooravond van de Franse Revolutie en... een soort fictie creëren waarin Mozart en Marie Antoinette daar samen zaten. Die hebben elkaar, niet als een historisch document, maar als een soort fictie. Maar daar ben ik... Ik werk heel graag anachronistisch en ik vond dan ook zo de hedendaags een cryptobunker en dit en dat. Dus daar is niet zoveel van over, maar ik denk dat er veel van onder de voorstelling suddert. En ook hun personages zijn wel echt echo's van die twee figuren. En ook van andere figuren. Het is een soort mix geworden.
4: Ja, en het zijn twee personages die zich in die bunker verschuilen, die zich vervelen. Eten, drinken, seks hebben, piano spelen. Er staat een pianoforte op de scène. Echt een kopie van de echte van Mozart, waar hij op gecomponeerd heeft.
20: Ja.
4: Dus dat zit er allemaal in. Maar die twee personages hebben zich... je hebt met hen te doen omdat je voelt de buitenwereld hebben zich opgesloten, want daar is het helemaal niet goed. Dat is jouw visie dan op wat er in de wereld gebeurt op dit moment, hoe je daar probeert mee om te gaan of hoe moeten we dat
20: zien? Ja, het is dubbelzijdig, want het zijn tragische figuren, maar voor mij zijn het ook eigenlijk totaal wereldvreemde figuren, een soort van rijke decadentie. De voorstelling gaat eigenlijk ook over decadentie en over mensen die eigenlijk zo wereldvreemd worden dat ze niet meer functioneren. En dan op een manier gaat het over aristocratie, over inteelt of een cultuur die zichzelf zoveel reproduceert dat het ziek wordt. Dus het zijn tragische figuren, maar het zijn misschien ook walgelijke figuren. Ik vind dat het veel speelt tussen iets tussen verleiding en walging of zo. Daar probeerde ik veel mee te werken. Ze barsten er ook steeds meer uit doorheen de voorstelling. Voor mij worden het ook steeds meer mensen, zoals jij en ik.
4: Ja, omdat ze ook met dat lichaam worstelen eigenlijk veel meer naar het einde toe. Of in de loop van de voorstelling, dat lichaam dat speelt op. Dat kan eigenlijk al die
20: excess en
4: niet meer aan. Donker en noemde ik het al dystopisch of heb ik dat alleen maar gedacht, Lieselot?
20: Je hebt het nog niet uitgesproken, maar... Ja, dat is het denk ik wel. Al vind ik het dus een eerder lichte voorstelling, omdat ik denk...
4: Voor jou doen.
20: Voor mijn doen, of zo. Of omdat het zo met zo'n donkere thematiek begon. Maar dat ik ook echt geloof... Ik doe op het einde een soort bewerking van een gedicht van Adrian Rich over ruïnes en over eigenlijk iets opnieuw opbouwen of zo. En voor mij is het toch meer dan enkel een... dystopische wereldbeeld.
4: Ja, en je zegt, het is toch helemaal veranderd van ja, waar ik begon. Wat was dan je uitgangspunt?
20: Hoe bedoel je?
4: Ja, wat wou je initieel maken? Wat voor voorstelling had je in je hoofd?
20: Ja, ik had echt... Ik denk dat ik echt een voorstelling wou maken over Europa en over dat wij overlopen en decadent zijn en dat het niet meer kan en dat we veel verraten zijn. En,
4: vandaar dat braken ook.
20: Ja,
4: dat is dat
20: het paradijs rot is van binnen. En, nee, en dat we in verval zijn of zo. Decadentie is eigenlijk verval in zichzelf. En gaandeweg is er toch een soort van liefde ingeslopen of een veel ambiguere verhouding daartegenover. Ik denk dat het ook over theater gaat en ook daarin een soort liefdesbrief aan iets. Aan een het is een afrekening of een exorcisme, maar ook een liefdesbrief aan een hele kanon en aan een hele geschiedenis waar tegenover we ons verhouden. En ik heb heel veel, bijvoorbeeld heel veel Heiner Müller gelezen. En ik vind het zo'n prachtige taal, maar tegelijkertijd verhouden we ons tegenover al die gigantische repertoiremakers en teksten en zo. Ja, ik worstel daar zelf heel veel mee. Hoe verhoud ik mezelf daar tegenover als regisseur? En in die zin is het dus een liefdesbrief en een afrekening, maar toch ook een liefdesbrief.
4: Een afrekening?
20: Dus een soort van... Wat nemen we mee naar de toekomst? Ja. En in hoeverre zit er toch ook veel blinde vlekken in een kanon? Is er toch ook veel uitsluiting? Is het toch ook wel iets van vroeger? En wat is het theater van de toekomst of zo? En de taal van de toekomst? En,
4: en dan krijg je dat heel brede palet dat jij eigenlijk opdient.
20: Ja. En ook eigenlijk een beetje met sample of collage. We zijn met tekst ook zo omgegaan als in een collage. De eerste dialoog is echt een soort van mengelmoes van allerlei schrijvers en ook popcultuur en zo. Dus,
4: ja, als je heel aandachtig luistert, dan herken je inderdaad ook wel dingen. Er wordt op een bepaald moment ook een cake op zijn klaargemaakt en waar jij dan... Extra slagroom op spuit nog. Liselotte Siddiqui als ceremoniemeester. en dan krijg je ook die verwijzingen. Soms zijn soms heel één op één. Zoals
20: erg,
4: die let's eat cake. Ja. Wie weet niet waar dat over gaat.
20: Ja, is waarschijnlijk ook nooit echt gezegd of zo. Maar ik vond ook... Ik heb heel lang een fascinatie gehad met Marie-Antoinette. En mijn liefde voor haar of zo als figuur... was veel meer de propagandaversie van haar, de veelvraat, dan de veel genuanceerdere versie die zij waarschijnlijk was of zo. Maar ik vond haar als idee en als fictie en als veelvraatkoningin onverzadigbaar. Dat vond ik een heel mooi idee.
4: Ja, want eigenlijk, maar misschien vind je dat niet leuk dat ik dat nu zeg, maar ben je ook een beetje een veelvraat?
20: Jazeker.
4: Maar in de goede zin, je noemt jezelf ook een maximalist in het stuk zelf.
20: Ja.
4: Maar ja, je krijgt er geen genoeg van om alles samen te brengen. En getuige ook dat libretto dat hiervoor ligt. De heren Steven en Christophe hebben het ook al doorbladerd. Het is een heel kleurrijke collage waarin... denk ik, al jouw inspiratie samengebracht. Alles is veel gezegd, want dan was het veel dikker geweest.
20: Ja.
4: Maar je zegt bij aanvang ook, dit is een libretto, je kan erin kijken om te weten waar het over gaat.
20: Ja.
4: Maar ja, nee dus. Nee. Zo'n beetje.
20: Een heel klein beetje. Ik vond het zelf wel een leuk... ik vond het zelf wel grappig. Dit is echt hoe ik werk. Ik werk heel beeldend. Ik kom eigenlijk ook uit autonome vormgeving, eerder uit beeldende kunst en... Voor mij vertrekt heel veel toch van het beeld en ik verzamel van alles. En ja, ik kan gewoon nooit stoppen. Ik heb ook een probleem. Ik heb altijd eerst 8 uur aan materiaal en ik ben zelf een soort gargantua, een soort veelvraat. Ja. Dus in die zin was het ook in...
4: Wie houdt jou dan in toom? Want je bent regisseur van dit stuk en tegelijkertijd ook vormgever. Ik denk, ja, je hebt het dirigeerstokje in handen, toch?
20: Ik word wel in toom gehouden door mijn spelers en mijn hele groep eigenlijk. Ik werk met heel veel mensen die ook mijn vrienden zijn en we creëren ook wel heel collectief. En ik heb een hele goede dramaturg die er sinds deze keer bij was, met wie ik heel veel heb gepraat op voorhand en die ook zei... Want ik zei, ik denk dat ik deze keer echt iets van 8 uur moet maken. En die zei, nee, Lieselot, je kan het ook in 1,5 uur. En dan...
4: Ja, want er is ook live muziek en zo op zijn. Dus het is echt... Ik denk dat jullie wel een idee hebben van wat het ongeveer is.
20: Daar word ik ook soms... Ik wil dan graag live muziek. Ik wil graag heel veel beeld. Een spetterende lichtshow en al die dingen of zo. Ik hou ook van spektakel eigenlijk. En van het grote gebaar en de grote zaal. De barok. Dus...
18: Je hebt echt heimwee naar het verleden, lijkt mij toch. Want je praat over decadentie, wat je sowieso toch meer met de vroeger associeert.
20: Ja, daarom. Daarom is het dus ook een soort van ambiguë liefdesbrief of zo. De rococo is mijn favoriete tijdperk. Ik hou van lintjes en ornamenten. En,
4: je houdt van te veel.
20: Te veel. Ja.
4: Ja, maar ook de muziek en alle attributen die op scène staan, die heb je zelf bedacht. Ook er staat een soort, hoe heet dat dan, een draaimolen, denk ik, een mooie Nederlands. Met een microgolf, ik kan het allemaal niet beschrijven. Er zijn pruiken aanwezig, die pianoforte staat er, dat varken staat er. En dan zijn er of zijn ze met meer individuen die er een beetje uitzien als een teletubby, maar dan in het zwart?
20: Ja, een soort van flagellante teletubbies. Ja, het is een soort... ik zeg het anachronistische. Nee, het is een soort... Het zijn allemaal artefacten uit het verleden die verwijzen naar Europa, maar ook naar oud theater, naar, dus dat heimwee of zo, zit ook in hoe dat wij samen met mijn scenograaf Eva de Mulder eigenlijk al die... elementen ontwerpen en dus daarin zit eigenlijk al een heel verhaal of zo. Voor mij zit er heel veel dramaturgie eigenlijk in elk object die daar staat.
4: Ja, ja.
20: Daar hebben we heel veel plezier aan ook om dat te maken en te bedenken.
4: En ook aan het publiek hebben jullie heel veel plezier, want het is niet zo dat we daar zitten en dat we buitengesloten worden, want we hebben allemaal ons libretto in ons kotzakje. Maar we worden ook echt betrokken bij de voorstelling. Dat is het mooie eraan ook. En met veel, zou ik het zeggen, met heel veel liefde.
20: Ja, dat is de bedoeling wel. Dus op het einde mag je ook bij ons in de bunker letterlijk naar een laatste concerto luisteren.
4: Schweinerei, nog aan toe, ja.

0: Nico en de Velvet Underground met All Tomorrow's Parties. En dat gaat nog een eindje door. Maar wij moeten nog een beetje verder praten. Tijd is kostbaar. All Tomorrow's Parties is ook de titel van een tentoonstelling in Gent bij de Herbert Foundation. Die focust op drukwerk en films van Andy Warhol. En ook All Tomorrow's Parties komt aan bod. En het brengt mij bij die andere tentoonstelling waarvoor jij hier zit. Steven Jacobs, ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik de Herbert Foundation ook even...
1: Helemaal niet, absoluut niet.
0: Bij jullie is ook werk te zien van Warhol. Want Charles van den Hoeven, die had heel veel kunstwerken. Waaronder dus Warhols.
1: Ja, en op zaal zijn nu twee Marilyns te zien. We hebben in de collectie ook een reeks Flowers. Maar die zit in depot.
0: Dat is voor een andere keer.
1: Ja, dat is voor een andere keer. Ja,
0: want er zijn nog een honderdtal werken die niet getoond worden uit
1: precies,
0: de collectie.
1: Ja.
0: Goed, de UGent dus, in, dat is degene die, waaraan dat paviljoen van Charles van den Hoeven vasthangt.
1: Mm-hmm.
0: Daar zijn een aantal studenten van jou, waar jij les geeft, die zich dus op die privécollectie van Charles van den Hoeven en Jean van den Hoeven gestort hebben, daar een selectie uit gemaakt hebben. Maar hoe begin je daaraan, vraag ik mij af. Want het is een collectie van 200 werken en best wel grote namen ook. Wat geef je hen dan mee als richtlijnen?
1: Ja. Misschien toch eerst wel vertellen dat we natuurlijk al eerder tentoonstellingen gemaakt hebben met stukken uit de collectie, maar het is de eerste keer dat we echt een poging ondernemen om de collectie als dusdanig te presenteren. Dus we maken ook gebruik van twee verdiepingen.
0: Ja, de eerste
1: voor de
0: verdieping.
1: Eerste keer. Dus het atelier hebben we dus nu ook omgetoverd tot tentoonstellingsruimte. Het atelier waar we anders met studenten altijd allerlei dingen uitproberen. En dus met bijvoorbeeld een aantal originele stukken bij elkaar plaatsen. De werken van de Cobra-kunstenaars, maar ja, breng die eens samen. Werkt dat beter zo naast elkaar of voor elkaar of onder elkaar? Probeer daar een samenhangende tekst bij te schrijven. Dit soort oefeningen doen we normaal.
0: Dat gaat over
1: dat
0: meer dan gewoon accrochage.
1: Ja, precies, ja. Dus dat is de missie eigenlijk ook van het centrum. En dat was de wens van Charles van den Hoeven, dat we geen statisch museum creëren, maar dat het een plek is waar de collectie voortdurend in beweging is. En dus naast de eigen collectie brengen we natuurlijk ook andere tentoonstellingen. Ik ben hier al eerder geweest in dit programma om te spreken over andere tentoonstellingen die dan voortspruiten uit onderzoek of onderwijs aan de opleidingen kunstwetenschappen of architectuur. Maar nu dus de eigen collectie. En dat was inderdaad de opdracht voor mijn studenten in het onderzoeksseminarie in de masteropleiding. Waar ik uiteraard een aantal richtlijnen heb gegeven. En dus eigenlijk de cruciale bril die we hanteren is de spanning tussen aan de ene kant een soort museale presentatie en de spreekwoordelijke white cube. In de collectie zit ook heel veel kunst die eigenlijk afhankelijk is van die idee dat kunstwerken moeten geïsoleerd worden, dat ze tegen een witte wand perfect tot uitdrukking kunnen komen. En dus die naoorlogse modernistische, vooral ook Amerikaanse kunst, minimalisten, pop art enzovoort, dat is ontstaan samen met die idee van het Witte Wanden Museum.
0: Dat
1: die zijn
0: een
1: organisch
0: andere
1: tijd vergroeid.
0: Geweest natuurlijk.
1: Precies, ja. Maar als je ziet hoe Charles van den Hoeven met die kunst omging, hoe hij daarmee leefde, was dat natuurlijk compleet anders.
0: Ja, hij was architect en hij vond kunstintegratie belangrijk, heel belangrijk.
1: Ja,
0: in zijn
1: maar
0: ontwerp.
1: Los van de integratie van kunstwerken in zijn architectuur, in zijn eigen verzameling, hoe hij daar thuis mee omging, is dat lijst tegen lijst van de plint tot de nok volgestouwd.
0: Ja, op de grond soms, of op een stapel boeken staat een werk.
1: Precies.
0: Want daar was er plaats. En
1: van de integratie van kunstwerken in zijn architectuur, in zijn eigen verzameling, hoe hij daar thuis mee omging, is dat lijst tegen lijst, van de plint tot de nok volgestouwd.
0: Ja, op de grond soms, of op een stapel boeken staat een werk.
1: Precies.
0: Want daar was er plaats en voilà.
1: Ja.
0: Zo leven we daarmee.
1: Ja. En dus dat

0: Fantastisch.
1: Nu al.
2: Waarbij sommige combinaties letterlijk ontleend zijn van hoe ze in het huis van den Hove werden gepresenteerd. En aan de andere kant dan een eerder museale, sobere opstelling. Dus dat is zo een van die... Van die lijnen die vroeg waren uitgetekend.
1: Ja, en ook, want als je bovenkomt op de tweede verdieping in de traphal, krijg je dan die lambriseringen te zien. Waar, dat is dan weer die kunstintegratie die Van den Hove gebruikte. Maar die zijn er dan uitgelicht en die hangen nu aan het plafond bijna in die traphal.
2: Dus dat is effectief een heel belangrijk aspect in de collectie. En dus de collectie, voor alle duidelijkheid, bevat werken van na 1950, van de lyrische abstracte Cobra groep tot vroege jaren 2000, de nieuwe figuratie met Tuymans en
1: eigenlijk ook heel
2: videowerk van David Klaarbout bijvoorbeeld.
1: Foto's van Nan Goldin.
2: Precies, ja. Maar dus een heel belangrijk aspect in die collectie zijn de kunstenaars waarmee Charles van den Hove als architect mee samen heeft gewerkt. En interessant is in zijn architectuurpraktijk dat een kunstenaar niet helemaal op het einde kwam om eventjes een wand te komen decoreren, maar dat hij die kunstenaars ook heel vaak vroeg in het ontwerpproces betrok. En dus een van die realisaties is het ziekenhuis, universitair ziekenhuis in Luik, waar je natuurlijk gangen hebt die heel kwetsbaar zijn, met ziekenhuisbedden die daar voortdurend tegen botsen. En heeft dus aan kunstenaars gevraagd om daar de lambriseringen voor te ontwerpen. En die zijn inderdaad dus te zien, die ontwerpen of die prototypes. Het is een soort zeefdruk systeem op Formica die hij uitgetest heeft met Simon Hantay, Franse kunstenaar van Hongaarse afkomst. Maar dan heeft hij dus dat uitgevoerd met een tiental kunstenaars. Mart Wery, Njelle Toroni, Sol Lewitt, Jacques Charlier, dus een hele reeks van kunstenaars.
1: Ze hebben allemaal heel graag meegewerkt. Ja. En zo kwamen zij ook in zijn vriendenkring misschien terecht, in de vriendenkring van Charles.
2: Er zijn een aantal kunstenaars die je ziet die heel vaak opduiken in zijn oeuvre. En Daniel Buren bijvoorbeeld is ook zo'n bekend Frans kunstenaar met de karakteristieke streepjes, patronen. Die heeft heel vaak meegewerkt in de architectuur van den Hove. In onze collectie hebben we evenwel maar één kleine ontwerp tekening, de zijgevel van het Théâtre des Abbesses in Parijs is ontworpen door Buren. En dus alweer een voorbeeld van een grote kunstenaar die met de figuur en het architecturale oeuvre van Van den Hove nauw verbonden is.
1: Ja. Over Luik gesproken, je had het net, Steve Jacobs, over dat universitaire ziekenhuis waar hij die lambriseringen heeft laten incorporeren, gevraagd heeft aan kunstenaars om hun werk daar te integreren. Jullie doen ook een uitstap naar Luik.
2: Ja, precies. We gaan de architectuur van Van den Hove uiteraard bekijken.
1: Hij was natuurlijk en dus ook Luik's architect. Kunst,
2: zijn carrière effectief begonnen in Luik. Meteen heel snel, al eind jaren 50, vroege jaren 60, heel grote opdrachten. Onder andere voor de Universiteit van Luik. Maar nadien een internationale carrière. Heel veel gebouwd in Nederland. Grote ontwerpen in Nederland, grote woningbouwprojecten, theaters, stadshuizen, gerechtsgebouwen.
1: Tweede helft van zijn carrière?
2: Ja, eerder de tweede helft. Ja. Vanaf de jaren 80, 90, grote ontwerpen in Nederland. En dus ook het Théâtre des Abbesses in Parijs bijvoorbeeld. Dat zijn projecten die in de algemene overzichtswerken moderne architectuur in Europa bijvoorbeeld wel besproken worden.
1: Ja, maar dus met een busje naar Luik en niet naar Parijs of naar Nederland.
2: Nee, we houden het bij Luik. Omdat daar ook de twee atelierwoningen van Charles van den Hove gevestigd waren. En dus een van die woningen kunnen we ook bezoeken, waar trouwens nog altijd een aantal kunstwerken te zien zijn.
1: Ja. Hoe verzamelden zij eigenlijk? Ik bedoel, je zei net voornamelijk vanaf de jaren 50 en dan alles wat daarna komt tot de collectie gestopt is. Wat was hun smaak?
2: Wel, die verzamelactiviteit heeft ongeveer 50 jaar geduurd, dus die fluctueert uiteraard ook wel. Dus je ziet ook dat hij in die vroege jaren vooral ook aankoopt in een aantal galeries, Luik, Brussel, Parijs. Dat is de periode vroege jaren 60 waarin zo lyrische abstractie, abstract expressionisme het hoogtij viert. We hebben daar een aantal schitterende werken van, met de Cobra groep bijvoorbeeld, Dotremont, Alechinsky. Maar ook een werk bijvoorbeeld van de Franse kunstenaar Mathieu. is trouwens een van de topstukken die we hebben in onze collectie. We bedoelen een officieel topstuk, dus erkend door in het topstuk

0: Een decreet. Het is een van de weinige Mathieu's in een Belgische publieke collectie die we hebben. Een
1: Mathieu,
0: die,
1: waar hangt dat?
0: Dat is nu te zien boven op de tweede verdieping in die gigantische depotachtige wand zit het daarin gesmokkeld, bij wijze van spreken. Ja,
1: waar Charles van den Hoven zelf ook zit.
0: Klein
1: helemaal
0: portretje.
1: Linksboven. Ja. Klein portret. Heel schattig. Een beetje zoals jij, Lieselot Siddiqui, op de scène zit en alles in de gaten houdt. Zo hangt Charles van den Hoven daar en kijkt hij toe en ziet dat het goed is.
0: Hmm. Ik hoop het, ja.
1: Ja, ja, dat denk ik al. Zo voelde het al.
0: Dus dat is een van dan de meer recente werken. Van
1: 2007, dacht ik.
0: Charlotte Baudry, kunstenares ook uit Luik, die ook eerst met design heeft gewerkt en dan later schilderes is geworden. Maar dus daartussenin heb je dan de minimal art, de pop art. Er is ook heel belangrijk voor zijn collectie, laat jaren 60, jaren 70, is er in Frankrijk een groep geweest, Support Surface, waar hij een aantal ook sleutelwerken van heeft verzameld. En vanaf de jaren 90 ook een grote belangstelling voor fotografie bijvoorbeeld. Werken van Bernd en Hila Becher, Nan Golden, Belgische fotografen zoals Gilbert Vastenakis bijvoorbeeld, zitten ook in die collectie.
1: En er is ook een grafisch kabinet. Mm-hmm. En is het in dat grafisch kabinet dat er een Panamarenko...
0: Precies, hangt? Ja. Werk op papier is...
1: je weet waar je naartoe moet.
0: Ja, werk op papier is inderdaad belangrijk in het oeuvre van Van den Hoven. Ook daar autonome werken, maar ook schetsen.
1: Ook schetsen van Marthe Weri
0: bijvoorbeeld. Ook haar ontwerp dan, haar ontwerptekening voor die lambriseringen in de kliniek in Luik bijvoorbeeld. Maar ook werk op papier van David Hockney.
1: Ja, heel mooie tekening Severen, van een... wat is het, een prinses of zo? Of een vrouwfiguur?
0: Gebaseerd op een sprookje van Grimm. Maar ook bijvoorbeeld heel interessante tekeningen van een kunstenaar die in Frankrijk en Duitsland veel gekender is dan hier, Zonderborg. Kunstenaar die het beeld van die verwoeste steden uit de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt en op het eerste gezicht ook heel kalligrafisch aandoende, abstracte werken maakt. Zo het lijken pentekeningen, een beetje zoals D'Autremont en zo. Maar het zijn altijd gebaseerd op, zelfs op foto's vaak. Het zijn de bovenleidingen, de elektrische bovenleidingen van trams of bandensporen in de sneeuw. Dit soort beelden bijvoorbeeld. Heel vaak ook abstracte kunstenaars die heel spontaan en lyrisch lijken, maar waar een soort constructieve, architecturale element in steekt. Dat is ook opvallend in die collectie.
1: Ja. Ja. Meubels zijn ook te zien. Hebben we het nog niet over gehad.
0: Charles van den Hoven is architect, maar ook heel veel van zijn gebouwen, ook het Van den Hoven paviljoen zelf trouwens, is een ontwerp van Charles van den Hoven, waarvoor hij dus ook meubilair heeft ontworpen. En in de tentoonstellingen laten we dus ook een aantal meubelstukken zien.
1: Enfin, je mag niet alleen zien, zitten,
0: ja, je mag ze gebruiken.
1: Ja, enfin, ik ben er ook gaan zitten. Ik hoop dat ik niks fout gedaan heb, maar ze zitten goed, die stoelen.
0: Absoluut,
1: zitten ze goed, Steven? Ja,
0: dat zijn die, die onder andere die stoeltjes met zwarte zitting. Dat is ontworpen voor die loge van het Théâtre des Abbesses in Parijs. Ja.
1: Wat was voor jou nu de grootste verrassing? Of ken je die collectie in zijn geheel al langer dan vandaag?
0: Ik ken ze langer, maar oppervlakkig. Het is natuurlijk ook in aanloop van die tentoonstelling en ook in aanloop van de oeuvre, van de collectiecatalogus en die voorlopig alleen online beschikbaar is, dat we natuurlijk die collectie gedetailleerd in kaart hebben gebracht en dat we werken voor het eerst is opnieuw uit de verpakking hebben gehaald. Dus ook dat is een project met studenten en dat volledig past in die missie van het paviljoen of van het centrum. En dus studenten hands-on ervaring meegeven met het inpakken, uitpakken, transporteren, fotograferen, correct opmeten van kunstwerken. En zo ga je die werken ook met de neus erop beter leren kennen. Hè. Ook een aantal werken hebben een kleine restauratie nodig gehad. Of bijvoorbeeld de Panamarenko-tekening. Mm. Dat zag er nogal een beetje...
2: Oei.
0: Bestoftheid. Hè,
1: zoals de aeromodeler nu in het MSK.
0: Nu schittert het opnieuw in een nieuwe lijst en zo. Dus ook in die zin heb ik kunstenaars of bepaalde werken gewoon beter leren zien. Maar natuurlijk door er samen met studenten ook research over te doen, ben ik kunstenaars beter leren kennen en soms ook beter waarderen natuurlijk. Ja.

0: Up Against the Wall. John Coltrane, vorige week nog was het zeker, kreeg je een feestje in de AB, zou 100 geworden zijn. En dat feestje kan u gaan herbekijken, herbeluisteren op VRT Max.
1: Ja.
0: Ja, niet geïnteresseerd, Christophe?
1: Oh, toch wel, sorry, excuseer.
0: Het klonk wat dismissief.
1: Nee, het is niet mijn grote idool, dat klopt, sorry.
0: Maar je zit hier niet om over John Coltrane te praten. Nee. Je hebt een boek gelezen, je zei het dan net al. Mijn echte naam is Elisabeth, een debuut van Adèle Yon.
1: Ja.
0: En het gaat over lobotomie. Dat sluit ook een beetje aan bij dat lugubere van... Lieselot, Siddiqui, het
1: inderdaad.
0: Past allemaal weer een beetje bij elkaar.
1: Ja, ik vind het wel. Ik moest er net toch ook aan denken. Het gaat ook over het verleden, natuurlijk. Maar laten we bij het begin beginnen.
0: Ja.
1: Enfin, laten we misschien eerst even zeggen, Adèle Yon, dat is inderdaad een debutante. Ze is in Parijs geboren in 1994. Is dus nog betrekkelijk jong, maar heeft heel hoge ogen gegooid met dat debuut van haar. Dat eigenlijk nogal moeilijk te categoriseren valt. Je zou kunnen zeggen, het is een autobiografische roman. Maar het heeft ook iets van een onderzoeksverslag... Er staan zeer essayistische gedeelten in. En naar het einde toe krijgt het het karakter van een pamflet. Nu, hoe begint het? Het begint met de zelfmoord van een steenrijke uitvinder, Jean-Louis. En die gaat per afscheidsbrief, of per mail eigenlijk een afscheidsbrief rondsturen naar een drietal mensen. En zegt, als je dit leest, ben ik al van het dak afgesprongen. Verweet ik dus zeker de politie. Maar het rare is... Die man speelt in de loop van het boek eigenlijk geen rol van betekenis meer.
0: Het is gewoon de aanleiding.
1: De aanleiding en het belangrijke is het effect van die dood van hem. Want het effect op de familie van Jean-Louis... en dat is ook de familie van de schrijfster, van de vertelster, van Adèle Yon... is aanzienlijk. Die familie namelijk die begint vanaf 4 januari 2023... wanneer Jean-Louis sterft, te praten. Dat hebben ze nog nooit gedaan, maar plots aan ze praten tegen... Adèle Yon.
0: Over?
1: Niet over Jean-Louis. Niet over, wil dat zeggen, de broer van de oma van Adèle Yon. Maar wel over de overgrootmoeder van Adèle Yon. En dat is dan de Elisabeth uit de titel die door de familieleden... altijd consequent met Betsy aangeduid is.
0: En daar was dus iets mee aan de hand, aangezien er niet over gepraat werd.
1: Inderdaad. En het was zo dat Adèle Yon al een aantal jaren onderzoek aan het doen was over die overgrootmoeder van haar, die zij nooit gekend heeft. Die vrouw is op 73-jarige leeftijd gestorven in 1990, 4 jaar dus voordat Adèle Yon ter wereld kwam. Maar ze was toch heel erg gefascineerd, Adèle Yon, door die vrouw. En doet haar onderzoek naar een het is, ja, in dit boek komt zij verslag uit te brengen van dat onderzoek. En dat doet zij onder meer door middel van brieven die die overgrootmoeder in de jaren 40 tijdens de oorlog gestuurd heeft naar haar verloofde, André. Brieven ook van André aan Elisabeth. Ook foto's staan erin, er staan krantenberichten in, er staan uitgeschreven gesprekken in die Adèle Yon met die familieleden eenmaal ze aan het praten waren heeft gevoerd. En het ook opgenomen zijn nogal wat medische documenten met betrekking tot die Betsy.
0: Ja, en lobotomie.
1: Precies, Betsy was gediagnosticeerd als een schizofrene vrouw in haar tijd, verbleef gedwongen van 1951 tot 1967, dat zijn 16 jaren inderdaad, in een psychiatrische instelling. Moeder van 6, apropos. Eenmaal uit die instelling kon zij niet terug bij haar man terecht, moest zij terug bij haar ouders gaan wonen.
0: En haar man wilde haar niet meer?
1: Precies, die had andere vrouwen aan zijn hoofd. En van dan af slijt zij haar leven als een soort van gekke, excentrieke tante in die familie. Tante die tot overmaat van excentriciteit 2 gaten heeft aan weerszijden van haar hoofd, ter hoogte van haar slapen. En dat is dan een gevolg van die lobotomie die zij naar verluid als eerste vrouw ooit in Frankrijk heeft ondergaan. Even misschien, voor alle duidelijkheid, lobotomie is een... Ja, misschien weet niet iedereen, want we gaan er nu vanuit, lobotomie, dat iedereen dat kent. Het is een soort van chirurgische ingreep die zich richt op de frontale kwab van de hersenen. Frontale kwab, ook wel genoemd de zetel van de persoonlijkheid. Nu, waarom is Adèle Yon al jarenlang in de ban van die geesteszieke vrouw over wie niet wordt gesproken in de familie, omdat zij zelf sinds haar 13e al bezig is zich af te vragen, ik zal toch niet gek worden. Iets wat ze blijkbaar, zo blijkt dan later, deelt met nogal wat vrouwen binnen die familie. En dan werpt de vraag zich op, is waanzin, schizofrenie, erfelijk of toch meer relationeel bepaald en zo verder.
0: Ja, maar die frontale kwab, die wordt dan weggenomen met welk resultaat?
1: Wordt niet weggenomen, maar er wordt iets aangedaan, wordt voor een deel verwijderd of denk dat ook er een soort van césuur wordt aangebracht tussen de frontale kwab en de andere, de rest van de hersenen. Nu, wat is het resultaat daarvan? Goed, dat leren we eigenlijk meer in het tweede deel van dit boek, wanneer Adèle Yon ons gaat tracteren op de weinig verkwikkelijke geschiedenis van de lobotomie die naar verluidt hoogtijdagen vierde tussen 1945 en 1955. Nu, wat is het resultaat? Ja, een vermindering van de persoonlijkheid, een minder uitgesproken persoonlijkheid, de individualiteit. En Adèle Yon gaat dat eigenlijk interpreteren op een nogal feministische manier, kan je zeggen. Ze zegt eigenlijk dat is een wapen van de misogynie geweest. De meeste mensen die een lobotomie ondergingen waren vrouwen en eigenlijk werden zij geacht om naar aanleiding van die lobotomie makker te worden, volgzamer te worden, beter te passen binnen de eisen en de normen van de toenmalige patriarchale maatschappij. Misschien stelt Adèle Yon zich de vraag, was dat gewoon een woedende, boze, ongelukkige vrouw?
0: En was er overigens niks mis met haar?
1: Voilà. Ja. Dus eigenlijk zegt Adèle Yon, als je het goed nagaat, als je die documenten leest, wat is een genezen vrouw volgens de normen van de dokters van die tijd? Dat is een vrouw die naderhand, na het ontbijt, elk uur of elke dag een uur piano speelt, een goede moeder is voor de kinderen, een goede echtgenote voor haar vrouw, et cetera. En naar het einde van dit boek toe maakt Adèle Yon zich daar zelf ontzettend boos over. Een woede die, wat mij betreft, soms maakt dat ze een klein beetje te kort door de bocht gaat, alsof maatschappelijke aangepastheid enerzijds en anderzijds psychisch welzijn per definitie een onverbiddelijke tegenstelling vormen. Dat is niet dus per se waar, volgens mij. Maar het is een tegelijkertijd ook die woede die maakt natuurlijk dat dit een heel persoonlijk boek wordt. Een heel dringend boek, een heel dwingend boek dat toch wel degelijk echt een aanrader vormt voor iedereen die geïnteresseerd is in waanzin, waarmee ik eigenlijk bedoel in allerlei vormen waar waanzin in zich kan manifesteren en in de vraag of waanzin tout court en met name dan schizofrenie, zoals het in die tijd gebruikt werd als diagnose, in hoeverre dat werkelijk bestaat.
0: Heeft het jouw nieuwsgierigheid geprikkeld? Ik bedoel, ben jij verder gaan opzoeken?
1: Wel, ik heb psychologie gestudeerd in der tijd. Dan heb ik het niet over de jaren 45 tot 55, maar ja, ik wist er wel een en ander van af. En ik heb meer bepaald psychoanalyse gestudeerd in Freudiaans, Lacaniaans perspectief. En dat is natuurlijk een richting die heel sterk de psychiatrie en de kijk van de witte jas op de doorsnee patiënt. En daarmee wordt vaak, hij werd vaak bedoeld de doorsnee vrouw, inderdaad, wordt in twijfel en in vraag getrokken. Ja. Dus voor mij was het niet zo heel nieuw.
0: Nee. Mijn naam is Elisabeth van Adèle Yon. Is uit bij Neg en van Ditmar. Dankjewel, Christophe Fekerman, om het te lezen en om verslag uit te brengen. Een thuis voor de Van den Hoven-collectie, dat is misschien wel de titel van de tentoonstelling in het Van den Hoven-centrum in Gent. Naast de Boekentoren zeg ik er nog maar eens bij, voor mensen die er nog nooit waren, die moeten daar dringend naartoe, echt waar. Ga er naartoe, alleen op vrijdag namiddag.
2: Donderdag, vrijdag en zaterdag namiddag.
0: Donderdag, vrijdag en zaterdag namiddag. Dus die uren gewoon even checken. En deze tentoonstelling nu met een selectie van de collectie van Jeanne en Charles van den Hoven loopt tot eind januari. Dus precies, u kan niet zeggen dat u de tijd niet had. Wat gebeurt er nog? Iets bijzonders? We zijn al, jullie gaan naar Luik met een busje. Luc Tuymans geeft de rondleiding. Jij natuurlijk
2: een
0: ook. Een lezing. En jij geeft de rondleidingen, Steven Jacobs.
2: Onder andere, en ook een aantal andere collega's. Ja, Luc Tuymans, die dus het ontwerp heeft gemaakt voor het wandtapijt in het stadhuis van Ridderkerk. ontworpen door Charles van den Hoeven. En die ontwerptekening zit in onze collectie.
0: Voilà. Dankjewel, Steven Jacobs, om langs te komen. En dankjewel, Lieselot Siddiqui, voor Schweinerei, je nieuwe voorstelling. Waar en wanneer is ze nu nog te zien?
3: We spelen morgen en overmorgen nog eens in de 404 in Gent. Dat is wel heel erg uitverkocht, maar wie weet lukt het wel met de wachtlijst. En dan gaan wij nog naar Oostende in oktober, naar de KVS, naar Brugge. En een beetje later ook een toneelhuis in Antwerpen. In een hele reeks eigenlijk.
0: Ook niet te missen. Ook daar kan u niet zeggen dat u het niet wist.
3: Voilà.
0: Dankjewel om een maximalist te zijn, Lieselot.
3: Heel graag.
0: Dit was Pompidou. Bedankt om te luisteren. U thuis ook nog een fijne avond met Clara met elkaar. Morgen zit hier Chantal Patin. Die dan onder andere kunstenaar Volkert de Jong te gast heeft.

0: Het is 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn hervat. De ministers zitten opnieuw samen. Op het assiseproces in Brugge getuigt de moeder van twee kinderen die door hun vader vermoord zijn. En na het protest van de afgelopen dagen verstrengt Spanje de regels rond de verhuur en de verkoop van woningen. De ministers van de Vlaamse regering zitten opnieuw bij elkaar voor een ultieme vergadering over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen van N-VA hoopt vanavond dan toch een akkoord te bereiken, zodat hij morgen zijn septemberverklaring kan afleggen. Heidi van Rompuy staat op het Martelaarsplein in Brussel.
1: Voor N-VA en CD&V is het duidelijk. Ze stonden gisteren al op een zucht van een akkoord, dus is het niet de bedoeling dat er hier vanavond opnieuw over alles gediscussieerd wordt. Want dan dreigt de puzzel niet meer te kloppen, zei CD&V-minister Broens. Maar bij coalitiepartner Vooruit klinkt het toch iets voorzichtiger. Volgens vice-minister-president Melissa de Prater ligt er toch nog werk op de plank.
2: Tuurlijk, ja, voor ons is wel de bezorgdheid. Het mag niet allemaal bij dezelfde mensen terechtkomen. Het is wel belangrijk dat dat in evenwicht is. We gaan erop doorwerken tot laatste moment om te zorgen dat dat evenwicht zo goed mogelijk zit. Sowieso zitten we in de laatste fase.
1: Morgen namiddag om 2:00 moet Matthias Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. En die deadline wil hij niet nog eens missen.
0: De federale regering zal overmorgen, 1 oktober, nog geen akkoord kunnen aankondigen over de overname van de kernreactoren in ons land. Dat heeft onze redactie uit meerdere bronnen vernomen. Eind april kondigde de regering plots aan dat ze onderhandelt met uitbater Engie om al de 7 kernreactoren over te nemen. Dat moest dus tegen 1 oktober rond zijn, maar intussen blijkt dat er nog verschillende punten moeten worden uitgeklaard. Zo is er discussie over het lopend contract voor de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 en ook over de kostprijs van de ontmanteling van de reactoren. Op het assiseproces in Brugge over de moord op 2 kinderen in Waardamme bij Oostkamp heeft de moeder van de kinderen vandaag getuigd. De vader bracht hun dochters van 8 en 5 4 jaar geleden om het leven om wraak te nemen, omdat zijn vrouw beslist had hem te verlaten. Maite Piesse volgde deze procesdag.
3: Sereen, helder en waardig heeft de moeder van Maud en Ona hier vanmiddag getuigd. Ze vertelde hoe flink en plichtsbewust de meisjes waren en hoe het fout liep in de relatie met hun vader. Toen ze beslist had van hem weg te gaan, heeft hij haar verschillende keren bedreigd. Maar nooit heeft ze gedacht dat hij zijn dochters iets zou aandoen. Haar advocaat Christian van den Bussen.
4: Wat dat ze eigenlijk de beschuldigde het meest kwalijk neemt, dat is natuurlijk de gruwelijke wijze waarbij de meisjes om het leven zijn gekomen. Maar ook het feit dat hij ze nog had kunnen redden in die doodstrijd.
3: De moeder zei dat ze elke minuut van de dag aan haar dochters denkt.
4: Ze zit in begeleiding bij de psycholoog. Ze heeft haar werk moeten stopzetten of langzaam progressief weer beginnen. Maar vooral de nachtrust die heel moeilijk is. Zij heeft constant nachtmerries.
3: De vader kreeg van de assisevoorzitter de kans om nog iets te zeggen tegen zijn ex-vrouw. Maar hij kreeg niks over zijn lippen. Geen spijt of excuses dus. Donderdag zal de jury hier oordelen over zijn schuld.
0: De hulplijn Stop It Now ziet een duidelijke toename van het aantal meldingen sinds de eerste uitzending van de docureeks Het Bestaat over kindermisbruik. De reeks laat ook daders aan het woord. Stop It Now richt zich tot mensen die vragen hebben over hun eigen seksuele gevoelens voor minderjarigen of die van een naaste. De reeks maakt duidelijk wat los, zegt Margot Bulens van Stop It Now.
5: Sinds bekendmaking van het nieuws en de lancering van de documentaire zien we wel dat we een stijging hebben in contactnames. Zowel via telefoon als ook via chat en via mail. We zien dat de telefoongegevens of de telefonische contactnames eigenlijk verdubbeld zijn afgelopen week. Dus eigenlijk sinds de lancering van de docu.
0: De docureeks Het Bestaat loopt op streams. De eerste aflevering was vorig weekend ook te zien voor wie geen abonnement heeft. Vanaf vandaag is er voor het eerst een cochleair implantaat op de markt dat volledig onzichtbaar is. Een cochleair implantaat is een toestel voor mensen met ernstig gehoorverlies. Tot nu bestond het altijd uit een deel in en een deel op het hoofd. Dat verandert nu met het nieuwe model. Meer uitleg door Wim de Mazeneer.
6: Zo'n 6000 Belgen hebben een cochleair implantaat. Het laat mensen weer horen die niet geholpen zijn met een klassiek hoorapparaat. Maar zo'n implantaat is relatief groot en zichtbaar, zegt neuskeeloorarts Vincent van Rompuy van het UZ Antwerpen.
7: Bij een klassiek cochleair implantaat is er altijd een stukje aan de buitenkant waar eigenlijk de microfoon zit, daar zit eigenlijk de batterij en ook een deel van de computer om eigenlijk de verwerking van die signalen te gaan doorzenden.
6: Bij het nieuwe implantaat zit alles onder de hoofdhuid. Je ziet er dus niets meer van en het is waterdicht, zegt Sven Geens. Hij kreeg 2 jaar geleden als proefpersoon al een onzichtbaar implantaat.
8: Ik kan terug communiceren met mijn vrouw, met de kinderen in het zwembad, in de douche ook. Handiger voor een helm op te zetten. De wind die slaagt er niet in, op de fiets of op het strand.
6: Hoeveel het nieuwe implantaat precies kost, wil de fabrikant niet bekendmaken. Alleszins aanzienlijk meer dan het klassieke implantaat dat zo'n 15.000 euro kost. Het wordt voorlopig ook niet terugbetaald.
0: De Spaanse regering wil tot 2030 uithuiszettingen verbieden en bestaande huurcontracten automatisch verlengen. Ook de verhuur via bijvoorbeeld Airbnb en de kamerverhuur moet strenger worden. De regering reageert daarmee op het grote protest in Madrid na de uithuiszetting van de 87-jarige Mari Carmen. Op het centrale plein in Madrid is een protestkamp gegroeid en ook in andere Spaanse steden ontstaan kampen, zegt correspondent Sven Tuytens.
9: Dat is ook de grote angst van de regering. Zij willen dat het beperkt blijft tot Madrid en zeker niet gaat uitbreiden tot andere steden, waardoor ze het protest niet meer onder controle krijgen. Dus dat is, daarom was het zo belangrijk om vandaag al iets te geven, om goed nieuws te brengen, maar het is nog niet helemaal rond. Het moet nog gestemd worden. En dat heeft de regering ook gezegd. Wij weten dat niet iedereen gelukkig gaat zijn met dit verhaal. En dat is ook zo. De mensen op het plein zeggen, dit is niet helemaal wat wij wouden. Wij willen nog veel verder gaan en wij willen vooral de details kennen.
0: En in Frankrijk wordt vandaag massaal gestaakt in de publieke sector. Ambtenaren vragen hogere lonen nu het leven duurder wordt. Ook in tientallen steden worden al dagenlang scholen geblokkeerd. En op heel wat plaatsen kwamen duizenden mensen op straat, onder meer ook in Rijssel. En daar volgde Jeroen Rijgaard de betoging.
10: De publieke sector in Frankrijk is kwaad, want over een paar dagen komt de regering met een oplossing voor de begroting, want de toestand van die begroting hier in Frankrijk is ronduit dramatisch. En dus vrezen ze hier extra besparingen. En dat zien de mensen die vandaag op straat komen met tienduizenden in verschillende Franse steden niet. Zij willen net het omgekeerde, dat er extra geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld onderwijs, ziekenhuizen, ambtenaren of hogere lonen. Volgens hen is er voldoende geld, maar zit het geld bij de rijken en bedrijven en niet bij hen. Het worden spannende weken in Frankrijk. Vraag is of de regering zal toegeven. Want over een half jaar zijn er presidentsverkiezingen. Ja, en dit is allemaal koren op de molen van de radicale partijen die het sowieso al heel goed doen in de peilingen.
0: Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Blijft nog altijd zo'n 20 graden. Morgen vrij zonnig in het begin, maar in de loop van de dag krijgen we buien vanaf het westen. Met lokaal kans op onweer. Blijft wel warm met maxima van 22 graden aan zee tot 28 in de Kempen. Vanaf donderdag zakt de temperatuur. We begonnen met de begrotingsgesprekken van de Vlaamse ministers, die zijn hervat. Minister-president Diependalen hoopt vanavond een akkoord te bereiken, zodat hij morgen zijn septemberverklaring kan afleggen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
11: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder. Een hele goede avond. Het was vandaag de warmste 29 september ooit. Ik weet niet of we daar blij om moeten zijn of net niet. Maar in elk geval, wij gaan hier beginnen met een zonnig, levendig cello-concerto. Welkom.

De Hongaarse cellist Balázs Máté met concerto armonico in het eerste deel uit een celloconcerto van Carl Philipp Emanuel Bach. Eind september, dat betekent dat het nieuwe concertseizoen overal goed ingezet is. En in Beaux-Arts hebben ze dit seizoen een bijzondere portretartiest. Iemand die daar een paar keer gaat komen optreden, dat is deze sopraan Janine de Beek.

Sopraan Janine de Beek met contratenor Terry Wey en het Kamerorkest van Basel in een aria uit Tommaso Albinoni, zijn opera L'Eraclea. Wij gaan dan naar Spanje. Muziek uit de 16e eeuw, de gouden eeuw voor Spanje. Toen werd dit stuk geschreven. La Rosa en Florece. De roos die bloeit.

Spaanse tenor César Carazo Jalón met het ensemble Accentus in een traditioneel Sefardisch lied uit Spanje. Het volgende komt ook uit Spanje. Recuerdos de la Alhambra. Herinneringen aan het Alhambra in Granada. Geschreven door Francisco Tárrega. En in de ondertitel staat voor Conchita, mijn uitmuntende leerlingen. Want hij ging ooit met haar dat bezoeken en daarna schreef hij dit werk.

0: De Chinese gitariste Shufei Wang in muziek van Francisco Tarrega.
1: De keuze van Clara.
0: Dat is deze week een eerbetoon aan John Coltrane, een van de vele, want hij zou 100 jaar geworden zijn vorige week. Branford Marsalis heeft een tributeplaat gemaakt en hij noemde die Dedicated to You. En daarop vinden we dit stuk, Nancy.

Branford Marsalis met zijn kwartet in Nancy with the Laughing Face. Ooit gezongen voor Nancy Sinatra, toen ze 4 werd door Frank Sinatra natuurlijk. Toen konden ze nog niet weten dat zij ook zangeres zou worden. Maar kijk, het bloed stroomt waar het niet gaan kan zeker.

Francis Sinatra in Bang Bang, My Baby Shut Me Down. Nee, maar begeleid door die zacht galmende elektrische gitaar van Billy Strange. Het kwam uit de film van Quentin Tarantino, Kill Bill. En dit is ook filmmuziek van Ennio Morricone. Dit komt uit Le Clan des Siciliens.

Veel muziek uit Le Clan des Siciliens over de maffia van Corsica en Sicilië. Nu gaan we verder met gewoon een vreedzaam strijkquintet van Antonín Dvořák. Geschreven in de zomer van 1893 in Iowa. Het wordt hier gespeeld door het Pavel Haas kwartet met de extra altviolist Pavel Nickel.

Pavel Nickel met het Pavel Haas kwartet in muziek van Antonin Dvořák. Bijna 7:05, bijna tijd voor het nieuws. Dit is nog een divertimento van Wolfgang Amadeus Mozart. Tot zo!

0: Steve Reich, een van de meest invloedrijke componisten van nu, wordt 90. En dat vieren we.
1: Hi, this is Steve Reich and I'm really honored to be on Belgian Radio speaking to all of you.
0: Een hele dag lang bij Clara. Happy birthday Steve Reich met Olaf Grondelaars. Zaterdagnamiddag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
2: Het is 7 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. De hulplijn Stop It Now ziet een duidelijke toename van het aantal meldingen sinds de eerste uitzending van de docu-reeks Het Bestaat over kindermisbruik. De reeks laat ook daders aan het woord. Stop It Now richt zich tot mensen die vragen hebben over hun eigen seksuele gevoelens voor minderjarigen of die van een naaste. Sinds de start van de reeks vorige week kwamen er 2 keer zoveel meldingen binnen, zegt Margot Bules van Stop It Now.
3: Dat is natuurlijk heel moeilijk om daar een 1-op-1 relatie in kaart te brengen. We merken wel, als we vroeger ook met Stop It Now in het nieuws kwamen of er een campagne lopende was, dat we vaak wel merken dat dat daarmee samenhangt. Dat mensen horen van onze organisatie, van hetgene dat we doen en dat we dan ook wel een toename zien in contactnames met onze hulplijn.
2: De ministers van de Vlaamse regering zitten nog altijd bij elkaar voor een ultieme vergadering over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen van N-VA hoopt nog altijd dat hij vanavond een akkoord kan bereiken. N-VA en CD&V zeggen dat het akkoord gisteren eigenlijk al bijna helemaal rond was. Maar volgens Vooruit ligt er toch nog werk op de plank. Dat zei vice-minister-president Melissa de Prateren voor het overleg.
4: Natuurlijk, ja, voor ons is wel de bezorgdheid. Het mag niet allemaal bij dezelfde mensen terechtkomen. Ik denk dat iedereen snapt, als je zo'n zware inspanning doet, dat iedereen daar natuurlijk wel ook iets van zal merken. Maar het is wel belangrijk dat dat in evenwicht is. We gaan erop doorwerken tot het laatste moment, om te zorgen dat dat evenwicht zo goed mogelijk zit. Sowieso zitten we in de laatste fase. Het is nu belangrijk dat alles correct en eerlijk verdeeld wordt.
2: Morgen om 2 uur moet Vlaams minister-president Diependalen zijn begroting en zijn beleid toelichten in het Vlaams parlement. In Kortemark, in West-Vlaanderen, is een nieuw waterbekken in gebruik genomen dat 5 landbouwers en 2 bedrijven uit de buurt moet voorzien van water. Het bekken is 2 hectare groot en er kan maar liefst 84 miljoen liter water in. Dat komt uit een kleigroeve. Het waterbekken moet de regio beter wapenen tegen droogte en waterschaarste, zegt Dries Mergaert van het onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw Inagro.
5: We zien de laatste jaren dat die langdurige droge periodes steeds terugkeren. Ook dit jaar hebben we natuurlijk nog altijd een lange droge periode. En dat zorgt ervoor dat er redelijk wat tekorten zijn, ook binnen de landbouwsector, maar ook binnen de industrie. En extra waterzekerheid, water die opgespaard wordt tijdens de winter, biedt toch wel die zekerheid om in de toekomst voldoende water te hebben binnen de bedrijfsvoering van die verschillende bedrijven.
2: Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzara El Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. El Mansouri is juriste en was al minister in de vorige regering. Op dit moment is ze burgemeester van de miljoenenstad Marrakesh. Bij de parlementsverkiezingen van vorige week haalde de partij van El Mansouri de meeste zetels binnen. Die verkiezingen werden wel gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Vooral veel jongeren bleven thuis. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht, wel nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, maar in de loop van de dag krijgen we buien vanaf het westen, met lokaal ook kans op onweer. Het blijft wel warm met maxima van 22 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Vanaf donderdag zakt de temperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
6: Blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.

Curtis Fuller, de trombonist in zijn Contrail. Als je van iemand hoort dat je geweldig bent, na zo'n compliment, dan kan je dag niet meer stuk, dan kan je de wereld aan. Daarover gaat dit lied. When Somebody Thinks You're Wonderful. Fats Waller en his Rhythm.

0: All right.
1: Fats Waller en his rhythm, en daarmee zaten we in 1935. En het volgende, dat heeft ook wel iets van die nostalgische klank van de jaren 30. We horen een walsritme, piano, strijkers, koperblazers. In filmmuziek uit Up, Married Life. Een film die een overzicht geeft van de vele jaren dat Carl en Ellie getrouwd zijn.

Mooie filmmuziek uit Up, Married Life, geschreven door Michael Giacchino. Nu alleen een cello en een piano. Sol Gabetta met Bertrand Chamaillou. Zij spelen een lied ohne Worte van Felix Mendelssohn.

London Symphony Orchestra in filmmuziek uit The King's Speech, geschreven door Alexandre Desplat. En dan muziek van Gus Viseur, Belgische accordeonist. Het stuk heet Janou en ik heb goed gezocht, maar niet gevonden wie of wat dat is. Viseur die schreef wel veel stukken rond vrouwennamen, Odette en Jeannette bijvoorbeeld, dus misschien is Janou er ook wel zo eentje. En toen dacht ik, misschien kunnen we het wel afleiden uit deze versie, want het is een gezongen versie, door Anaïs Vijgen, maar nee, zij zingt zonder woorden.

Anaïs Zwijgen met Rutger Matthijs op mondharmonica en Elias Doge aan de piano. In muziek van Gus Viseur, staat op hun album vol, klanken uit Parijs, die heet Ce qui monte de la ville. Het Franse ensemble La Chéron nu, opgericht in 2009 door gambist François Joubert-Caillet. Zij spelen hier de Pavane opus 50 van Gabriel Fauré.

dans ce ensemble La Chéron, spiel de muziek van Gabriel Fauré. Les musiciens de Saint-Julien hebben vorige week een nieuw album uitgebracht. En ze hebben er deze keer een zangeres bij betrokken. Iemand die we goed kennen, Rosemary Stanley. Ze brengen samen Songs from the North Country, Engelse, Schotse en Ierse liedjes. Zoals deze traditional Every Night When the Sun Goes In.

Rosemary Stanley met Les Musiciens de Saint-Julien onder leiding van François Lazarevitch, die zelf ook fluit speelt in dat ensemble. En hij wordt nu opgevolgd door een fluitist uit Zweden, Jonas Simonsson. Speelt vooral folkmuziek, oude Scandinavische traditionals of ook dingen die hij zelf schrijft, zoals deze. Het heet Polska Typico.

Muziek uit Zweden van en met Jonas Simonsson en zijn band Groepa. In Clara in Concert krijgt u straks een concert van het MDR Symfonieorkester van de Mitteldeutsche Rundfunk. Die gaan een symfonie spelen van Leonard Bernstein, zijn tweede, getiteld The Age of Anxiety. Als u wil weten hoe Bernstein dat op muziek heeft gezet, moet u zeker blijven luisteren straks na 8 uur. En hier is alvast eens datzelfde orkest met Matt Heimowitz op cello als solist.

Met Haimovits, met het MDR Symfonieorkest in een celloconcerto van de Oekraïense componist Thomas de Hartman. Wij gaan hier nog afronden met het Belcha Quartet. Dadelijk is er Nicole van Opstal met Clara in concert. Ik wens u nog een heel mooie avond met Clara en heel graag tot morgen, 6 uur. Bye bye.

0: articulate this small note with care and with time.
1: Antwerp Symphony Orchestra verwelkomt Mark Albrecht als nieuwe chef-dirigent.
0: Good, wonderful. This is nice.
1: Nicole van Opstal neemt u mee naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor het inauguratieconcert van Mark Albrecht.
2: Ja, yeah, I was amazed about the warm welcome.
1: Mahler 3 door Antwerp Symphony Orchestra en het koor en kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen. Vrijdag vanaf 8 uur in Clara Live, bij Clara en op VRT Max.
3: Goedenavond, VRT Nieuws met Aleide Korte. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Dat akkoord was er gisteren al bijna, maar de onderhandelingen werden toen opgeschort omdat onder meer minister Kervits onwel was geworden. De ministers zaten opnieuw samen sinds 16:30 vanmiddag. Er is een begroting in evenwicht, zei minister-president Diependalen zo net, maar details wil hij nog niet geven.
4: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dat is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
5: En de Vlaming zal dit wel voelen. Namelijk bepaalde belastingen die omhoog gaan. Dienstverlening die geschrapt wordt.
4: Daar kan ik, ja inderdaad, het is ook met de Vlaming zijn centen dat we werken. Het is dus ook in het voordeel van de Vlaming dat we geen schulden opbouwen en doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat is ook niet goed voor de Vlaming.
3: Morgen leest Diependalen in het Vlaams parlement zijn uitgestelde septemberverklaring voor. De Oekraïense president Zelensky heeft ons land bedankt voor de levering van 3 Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Hij deed dat met een bericht op sociale media. Dat ons land die F-16's zou leveren was al bekend, maar het is geen toeval dat Zelensky net nu zijn bedanking de wereld instuurt. Dat zegt onze defensiespecialist Jens Fransen.
6: Kiev ligt, de hoofdstad in Oekraïne, ligt elke dag, niet alleen nacht, maar ook elke dag onder vuur van Russische drones. En met die F-16's, die 3 die wij zullen leveren, kan je ook aan luchtafweer doen. Dus hij zegt aan zijn eigen bevolking, kijk, er is hulp onderweg, wij krijgen nog steun elke dag opnieuw. Maar hij zegt ook aan de Russische tegenstander, kijk, wij krijgen nog steun elke dag opnieuw, hou nu toch eens op, want er zijn landen die ons blijven steunen.
3: En de Engelse voetbalclub Manchester City heeft wel degelijk financiële fraude gepleegd. De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, heeft de topclub vandaag schuldig bevonden aan alle aanklachten. Het gaat om verschillende inbreuken, het indienen van onjuiste jaarrekeningen onder meer, maar ook het opstellen van schijncontracten om bijvoorbeeld investeringen van de eigenaar uit de Verenigde Arabische Emiraten te maskeren. Sporteconoom Thomas Peters.
7: Wat dan vooral hier ook nog van belang is, is natuurlijk dat de Premier League eigenlijk ook argumenteert dat Manchester City bewust heeft geprobeerd om de Premier League te misleiden. Namelijk sponsorinkomsten hoger te maken om eigenlijk te verhullen dat er bijdragen van de eigenaar zijn.
3: City, de club van Rode Duivel Jeremy Doku, ontkent de beschuldigingen nog steeds en gaat in beroep. Welke straf Manchester City riskeert is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Het blijft nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, later meer wolken. Wel opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Tot 28 graden in de Kempen. Later is er kans op een bui. Meer op veertiennieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Nicole van Opstal.
9: Een goeie avond. Vandaag strijken we neer in het Gewandhaus in Leipzig voor 2 concerten door het MDR Symfonieorkest, geleid door Dennis Russell Davis. Tijdens het tweede concert nemen ze ons mee naar de wereld van Pteris Vasks met zijn tweede symfonie. En nu meteen is het Leonard Bernstein die in de kijker staat met Age of Anxiety, een symfonie voor piano en orkest, geïnspireerd door het gelijknamige gedicht van W.H. Auden. The world needs a wash and a week's rest, vrij vertaald. De wereld heeft nood aan een grondige schoonmaak en een weekje rust. Dat was een van de zinnen die de jonge Bernstein diep raakte toen hij dit gedicht las. Hij noemde het gedicht fascinerend en huiveringwekkend. Bernstein vond dat in het gedicht een krachtige vraag naar geloof en betekenis doorklonk. Het inspireerde hem tot deze tweede symfonie, waarin de pianist het verhaal vertelt. Het is een zoektocht naar zin, naar geloof en identiteit in een chaotische, snel veranderende naoorlogse wereld. Want Bernstein schreef het in de jaren 40, maar het zou evengoed een verhaal van vandaag kunnen zijn. De symfonie volgt de zes delen van het gedicht, van een eenzame proloog via variaties en droomscènes tot een epiloog waarin piano en orkest eindelijk samenkomen. Het is een werk dat tegelijk virtuoos, introspectief en diep menselijk is. Het MDR Symfonieorkest, geleid door Dennis Russell Davis, en solist is Emanuele Arciulli.

Een imponerend werk, deze symfonie voor piano en orkest van Leonard Bernstein. The Age of Anxiety heet het, naar een gedicht van W.H. Auden. En we hoorden Emanuele Arciuli aan de piano en het MDR Symfonieorkest onder leiding van Dennis Russell Davis. Emanuele Arciuli was dus de solist en hij rondde zijn optreden tijdens dit concert af met een eigen nummer, Carnegie Naviglio Nam.

Pianiste Manuele Arciuli tijdens dit concert in Leipzig met een bisnummer van eigen makelij, Conegi Naviglio Nam. Arciuli is 61, hij studeerde onder meer bij Leon Fleischer en volgde masterclasses bij Maurizio Pollini, klinkende namen dus. En hij specialiseerde zich in muziek uit de Tweede Weense School van onder meer Berg en Webern. En na zijn Amerikaans debuut in 1998 begon hij samen te werken met eigentijdse Amerikaanse componisten en werd hun muziek ook een van zijn specialiteiten. We horen Arciuli nu nog even in enkele van de Children's Songs van Chick Corea. Die Children's Songs is een collectie korte stukken op eenvoudige thema's. Volgens Corea wil hij met de stukken eenvoud tonen als een vorm van schoonheid, zoals die leeft in de geest van een kind.

Vier stukken uit de collectie Children's Songs die Chick Corea in 1971 begon te componeren. Het werden in totaal 20 stukken en hij nam ze in 1983 zelf op. Hier hoorden we de versie van de Italiaanse pianist Emanuele Arciulli. En opnieuw naar het tweede concert door het MDR Symfonieorkest, geleid door Dennis Russell Davis en opgenomen in het Gewandhaus in Leipzig. Dit concert vond plaats eind maart en had onder meer de tweede symfonie van de Letse componist Peteris Vasks op het programma. Het is een werk dat hij schreef in opdracht van de BBC en het Bonemouth Symphony Orchestra en dat in 1999 zijn première kreeg tijdens de Proms in Londen met als dirigent Jacob Kreitzberg, aan wie Vasks de symfonie opdroeg. Kreitzberg hoort in het werk invloed van het onderdrukkende Sovjet-regime waarin Vasks lang leefde. De agressie van dat regime suggereert hij met agressieve klanken. Hij schreef dit werk voor groot symfonisch orkest, waardoor hij voor grote volumes kon zorgen. Er zijn dus duidelijke secties in deze symfonie die de agressie schetsen, zegt Kreitzberg. Maar er zijn ook passages waarin Vasks een mooi universum suggereert. Een paradijs, de wereld van God, van de natuur, met vogels. En daar krijgen de blaasinstrumenten een belangrijke rol. Dit universum is voor Vasks een ontsnappingsroute. Maar er is geen happy end in deze symfonie, vertelt Kreitzberg nog in een interview, want de mensheid leert niets bij. De geschiedenis herhaalt zich voortdurend overal in de wereld. Dus de muziek van Vasks is meer reflectie dan een antwoord. MDR Symfonieorkest onder leiding van Dennis Russell Davis.

Deze opname werd eind maart gemaakt in het Gewandhaus in Leipzig. Agressieve passages en passages die het paradijs suggereren. Zullen we nog even blijven hangen bij die laatste, met deze cd van harpiste Lise van der Smessen. Our Roots heet die en Lise koos voor Belgisch repertoire. Onder meer dit werk van Jacqueline Fontaine staat erop, Intermezzetto. Een compositie die we nooit meer horen, zo schrijft Lise van der Smessen in een begeleidende tekst.

Een interessant werk vol effecten, zo omschrijft harpiste Lise van der Smisse dit intermezzo van Jacqueline Fontaine. Het is te vinden op haar nieuwe album Our Roots, waarop ze Belgische muziek in de kijker zet. En ook pianist Robert Groslot breekt een lans voor het werk van Fontaine met dit Aura-hommage aan Brahms.

Zo klinkt een hommage aan Brahms van Jacqueline Fontaine. Aura heet het stuk. En we hoorden Robert Grollo aan de piano. En dit is werk van Grollo zelf. Sonate voor cello solo. Ilja Jurjevic Laporev speelt daarvan het tweede deel, Barcarola.

Ilia Laporev zorgde voor deze Barcarolla van Robert Grollo. Komt uit de sonate voor cello solo van Grollo. En met Parfum éphémère van Robert Grollo sluit Birgit van Klimpen deze Clara in concert af. We horen Vlad Weverberg op klarinet, Tony Nijs altviool en Jan Michiels aan de piano. Groeten van ons beiden en veel plezier straks met Undercover, straks na het nieuws. Nog een mooie avond.

0: 10 uur, een goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Het voorstel zou het mogelijk maken om later euthanasie te vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je zogenoemd wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. En dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij het voorstel in de afspraak vanavond.
1: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn.
2: Ja.
1: Hoe dat je dat dan aanpakt, want dat is niet evident. Want hoe ga je om met een persoon die niet meer kan aangeven of dat men nog steeds bereid is om over te gaan tot euthanasie? Dus dan heb je één nood aan een wilsverklaring. Twee nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning, waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
0: In het voorstel van Verlinde heeft iemand altijd het recht om de euthanasie te weigeren. De Partij Vooruit heeft een akkoord gesloten met CD&V om Ginny Beels uit het Antwerpse provinciebestuur te krijgen. CD&V zal daarvoor een Vlaamse spoedprocedure steunen en neemt in ruil het zitje van Beels en dus Vooruit in het provinciebestuur over. Gisteren zette Vooruit Beels uit de partij onder meer voor deloyaal gedrag, zoals dat heette. Beels zei gisteravond dat ze niet zelf zou opstappen uit het Antwerpse provinciebestuur, maar door de politieke deal die nu in de maak is, lijkt daar nu toch verandering in te komen. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Dat akkoord was er gisteren al bijna, maar de onderhandelingen werden toen nog opgeschort. De ministers zaten opnieuw samen sinds 16:30 vanmiddag en er is een begroting in evenwicht, zegt minister-president Diependalen. Maar details wil hij nog niet geven.
3: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
4: En de Vlaming zal dit wel voelen. Namelijk bepaalde belastingen die omhoog gaan. Dienstverlening die geschrapt wordt.
3: Daar kan ik, ja inderdaad, het is ook met de Vlaming zijn centen dat we werken. Het is dus ook in het voordeel van de Vlaming dat we geen schulden opbouwen en doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat is ook niet goed voor de Vlaming.
0: Morgen legt minister-president Diependalen zijn uitgestelde septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzahra El Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Bij de parlementsverkiezingen van vorige week haalde de partij van Mansouri de meeste zetels binnen. Maar dat de koning haar koos om premier te worden komt toch als een verrassing, zegt correspondente Samira Jadir.
5: Het is echt historisch. Marokko heeft nog nooit een vrouwelijke regeringsleider gehad. En ook in de Arabisch-talige wereld is dat uitzonderlijk. Alleen Tunesië had eerder een vrouwelijke premier. El Mansouri is wel een zeer ervaren politica. Was minister en is jarenlang burgemeester van Marrakesh geweest. En met een vrouw als regeringsleider geeft Marokko natuurlijk ook een heel ander beeld van zichzelf af. Maar of dat laatste ook de reden van de koning was, weten we niet.
0: Er zijn geen explosieven gevonden na de interventie aan een Amerikaanse luchtmachtbasis in Engeland afgelopen weekend. Dat heeft de Britse antiterreurpolitie vanavond bekendgemaakt. 5 verdachte mannen werden toen gearresteerd die rondhingen in de buurt van de basis. Ze werden ervan verdacht mogelijk een terreurdaad te willen plegen, maar ze werden de volgende dag alweer vrijgelaten op borg tot ongenoegen van de Amerikaanse president Trump onder meer. De politie zegt nu dat ze voor die vrijlating goede redenen had. Het onderzoek loopt wel verder. Zacht vannacht rond 18 graden, morgen eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er kans op een lokale bui. En wel opnieuw uitzonderlijk warm, tot 28 graden. Vanaf donderdag minder heet. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Het voorstel zou het mogelijk maken om later euthanasie te vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je zogenoemd wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen en dat zou vervallen. Maar in het voorstel van Verlinde kan iemand wel nog terugkomen op zijn wilsverklaring en aangeven dat hij of zij toch geen euthanasie wil. Dat zei CD&V-voorzitter Sammy Medi vanavond in de afspraak.
1: En finaal, en dat is niet onbelangrijk, ja, moet je wel altijd rekening blijven houden met de actuele wens van de persoon. Als iemand verzet pleegt op het moment dat de arts zou overgaan tot euthanasie, ja, dan moet je wel rekening houden met de reactie van de persoon.
0: De Verenigde Staten mogen voorlopig opnieuw migranten deporteren naar derde landen. Landen dus die niet hun eigen land van herkomst zijn. Dat heeft het Hoge Rechtshof vanavond beslist. De Verenigde Staten deporteerden eerder al meer dan 25.000 migranten naar 29 landen. De meeste naar Mexico, maar anderen werden ook naar bijzonder onstabiele landen gebracht. Zoals Zuid-Soedan in Afrika. Lagere rechtbanken hadden die praktijk verboden, maar het Hoge Rechtshof staat de deportaties nu in een voorlopige uitspraak dus opnieuw toe, in afwachting van een behandeling ten gronde. Nog in de Verenigde Staten, in het Witte Huis in Washington, heeft de Amerikaanse president Trump zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van de high-tech bedrijven vanavond ontvangen. Bedoeling was het grondig te hebben over artificiële intelligentie en de gevaren daarvan. Er is een basistekst ondertekend om toch meer controle uit te voeren. Maar het probleem is dat niet al die techbonzen op dezelfde golflengte zitten. Dat zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
2: De president zei daarnet dat er geweldige eensgezindheid was in de Kamer vandaag. Nochtans, voordien hadden we toch het tweespalt gezien binnen die industrie, OpenAI en Anthropic. Zij zouden graag meer controle zien van de overheid, zouden ook graag zien dat er een beetje de pauzeknop wordt ingedrukt. Even evalueren of deze technologie effectief gevaarlijk kan zijn, hoe we ermee moeten omgaan. En dan heb je anderen, zoals Jensen Huang van NVIDIA en Mark Zuckerberg ook van Meta, die zeggen van nee, wij kunnen perfect onszelf reguleren en wij weten wanneer we te ver gaan en wanneer die systemen eventueel buiten controle zouden gaan.
0: Zacht vannacht, rond 18 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er kans op een lokale bui. En wel opnieuw uitzonderlijk warm, tot 28 graden in de Kempen. Vanaf donderdag minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Het is middernacht, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet volledig rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen, zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan, want de begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet volledig kloppen. In die tabel staan de exacte cijfers en er zou minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wil geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot woensdagochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er een fout in de berekeningswijze is geslopen en beide verzekeren dat dit snel opgelost zal worden. De werken aan de Antwerpse pre-metrotunnel zullen 3 maanden langer duren dan gepland. Er is meer asbest gevonden dan aanvankelijk gedacht. Normaal had het tramverkeer daar tussen de linker- en rechterscheldeoever volgend jaar in april weer normaal moeten verlopen, maar dat wordt dus nu ten vroegste juli. De vereniging Trein Trambus heeft begrip voor de situatie, maar wil dat de minder hindermaatregelen die er nu gelden worden verlengd en uitgebreid. Koen Meukes.
2: Ik ben op zich niet verbaasd dat bij dergelijke werken er enige vertraging kan optreden en al zeker niet als dat dan het gevolg is van asbestverwijdering, want dat zijn dingen die je zomaar niet gauw bij elkaar keert. Hè. Maar liever grondig werk in 1 keer en iets langer buiten dienst dan half werk en nadien opnieuw met problemen zitten. En men moet er nu voor zorgen dat de alternatieven, de minder hindermaatregelen, vooral via de trein, dat die verder nog uitgebouwd worden voor iedereen.
1: In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump vanavond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van high-tech bedrijven ontvangen. Bedoeling was het grondig te hebben over artificiële intelligentie en de gevaren daar rond. Er is een basistekst ondertekend, maar het probleem is dat niet al die techbonzen op dezelfde golflengte zitten. Dat zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
3: De president zei daarnet dat er geweldige eensgezindheid was in de Kamer vandaag. Nochtans, voordien hadden we toch twee spalt gezien binnen die industrie, OpenAI en Anthropic. Zij zouden graag meer controle zien van de overheid, zouden ook graag zien dat er een beetje de pauzeknop wordt ingedrukt, even evalueren of deze technologie effectief gevaarlijk kan zijn, hoe we ermee moeten omgaan. En dan heb je anderen, zoals Jensen Huang van NVIDIA, Mark Zuckerberg ook van Meta, die zeggen van nee, wij kunnen perfect onszelf reguleren en wij weten wanneer we te ver gaan en wanneer die systemen eventueel buiten controle zouden gaan.
1: Marokko krijgt voor het allereerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzari El-Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Haar partij haalde bij de parlementsverkiezingen vorige week de meeste zetels. De Marokkaanse vrouwen zijn blij verrast, zegt correspondente Samira Jadir vanuit Marokko.
4: Wat dit voor vrouwen in Marokko kan betekenen, dat is nog maar de vraag. Wat nu al wel duidelijk is, dat heel erg veel vrouwen best wel blij zijn met dit nieuws. Dat ze het eigenlijk ook wel stoer vinden dat Marokko een vrouwelijke regeringsleider heeft. Maar wat dat op de langere termijn gaat betekenen, dat weten we niet. Het is vooral nu heel erg iets symbolisch. En iemand zei ook tegen mij van ja, vandaag vieren we dat we een vrouwelijke regeringsleider hebben. En morgen gaan we haar bekritiseren op haar beleid.
1: En de voormalige wereldkampioen snooker Graham Dodd moet 7 jaar de gevangenis in voor kindermisbruik. De Schot werd vorige maand schuldig bevonden aan zedenfeiten met een meisje tussen 93 en 96 en een jongen tussen 2006 en 2010. Dinsdag is zijn strafmaat dan vastgelegd op 7 jaar gevangenis. Hij heeft de feiten altijd ontkend. Graham Dodd werd wereldkampioen snooker in 2006. Zacht vannacht rond 18 graden. Woensdag eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er wel kans op een lokale bui. Wel opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.